0: wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: do. Look what you just made me do.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden en Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.

0: Heat is on. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden en Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 19.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zeelt non-stop.
1: Omroep Zeelt. I do my make-up in somebody else's car. We all

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De omzet van Amazons clouddivisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. Griekenland kampt nog steeds met hevige bosbranden die nog niet zijn geblust. De autoriteiten waarschuwen dat er mogelijk moeilijke dagen gaan komen. Brandweerlieden en hulpdiensten werken hard om de vuren te bestrijden, maar de situatie blijft zorgwekkend. Premier Mitsotakis erkende dat Griekenland voor een zware periode staat en roept om internationale hulp. De vader van de Amerikaanse schoolschutter is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Hij gaf zijn zoon het moordwapen als kerstcadeau. Bij de aanslag op een middelbare school kwamen 4 leerlingen om het leven. Het was de eerste keer dat een ouder strafrechtelijk verantwoordelijk werd gesteld voor een schietpartij van zijn kind. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

stinky fly, fat as shoe eraan. Maar er moet wat gebeuren voor het zover is. Klauwen.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Alek, Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Zes uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave Manila zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden.

0: Fleetwood Mac en Everywhere.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erich Science.
3: Ik ken het accent hoe fijn dat is als de sitting zelfs in het Friesk is. Hè? Ik van de vertochten en ik van de meesken. Die keer de slachtoffers en zo.
0: Rugbanktok. Verder Dijkstra die mocht na een lange tijd weer onderbak in de rugzaak voor een grutpad in het Friesk. Kijk nog. De Dijo-winning wie voor Jerveen. Maar Grauw is de gutte kampioen van het SKS Scootjesiel. Het is de njochende titel voor Douwe Visser.
4: Ja man, ja, wat mooi, wat mooi. Er zijn meer die Jochen Hevelau tussen die heat tracksters. Maar ja, geweldig, heerlijk.
0: En daar is daar net meer hoor. En Feike is er vanzelfs ook weer bij.
5: Ja, goeiemorgen. Pro-Palestijnse activisten versturen een betinking voor deporteerde Joden uit Rotterdam. En AI-modellen hacken op eigen mannenboot treien organisaties.
1: Om het Jochen horen.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Ik ken van de Moorn een bui vallen. Maar goed nijs, vermid je, dan wordt het droeg. De wind is nooit eerstelijk zwak ontmatig. Zontje ont 22 graden, zit hier op de teller. Het is nu 6 minuten, nu 6 en tijd van muziek van de Kick. Een mooie dag.

0: En het is een mooie dag.
1: Om Jochen Hoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Een rugzak in de Leuwarder rugbank via Juste van Grutpad in het Friesk. Rugbankvoorzitter Sietse Kooistra, die praat Friesk. En dat dienen de officier van justitie en de vertochte ek. Rugbanktok Verde Dijkstra, die zet alles oer in het Nederlands. Vanwege een skill my justitie, oer tarieven, binnen de Friese rugbanktolken een skoft haast net inzet. Maar Juster mocht Dijkstra weer onder de bak.
3: Het is voor mij al een heel schoflin dat ik echt zo lang tolk ha in het Friesk. Dan dit wel alle dagen, maar dit net.
4: Want bij deze rugzaak, ja, de rugbankvoorzitter Kooistra, die spruts in het Friesk, die ondervregen de vertochte in het Friesk. De vertochte kwam zelfs, maar een wietwaardige verklaring in het Friesk. Ja, en dat moet denk ik al hier simultaan oerzet worden van de meesten in de zeel die dat net goed verstaan.
3: Ja, ja, en daar hebben we van teruggeleerd. Hè? En ja, zou ik al hier gebruik maken van een saneemde lusterset. En ik hier al we ontvangers mee, dus er konden al we meesten tegelijk mee harkje, mee Eerkes. En ja, ik werd heel blij dat de meesten achter de tafel ek revien om die eerkes in te dwalen.
4: Volgens mij komt dat er wel op om, dat je 5 uren simultaan oerzetten wat er.
3: Ja, nou weer net 5 uren van Sluin heeft hem bekomen. Het eerste pad van de eerste scorsing, ja, weer wel heel lang. Gewoonlijk is het zo dat er onbetwijfeld 2 minuten even wisselen worden mat. Maar ik ga het volhouden in het tweede pad weer voor de tolk een beetje eenvoudiger, omdat het requisitoor en het pleidooi in het Nederlands qua lezen binnen. En doe hier de tolk Friesk even rest.
4: Toen was er een conflict tussen de tolken en justitie, hoe de beëning van de tolken. Maar je zit hier in een wal, dus je wil er nou bevredigend je voor beëning, kan ik dat zo zeggen?
3: Nou, Joet wel. Wij binnen daar overeenstemming komen voor wat wij Joet krijgen. Dat is voor alle tolken in Nederland nog net het geval. We hebben nog altijd een onderhandeling met het ministerie van Justitie. Dat één keer in de maand komen we haast bij elkaar om te praten, om daar een oplossing te komen. Wij hebben wel facetjes die in hoe goed we denken dat het oplost wordt. En het probleem luidt met name nou in het tolken in de eigen regio. Ja, en van een tolk Friesk geldt vanzelfs dat een tolk Friesk in de eigen regio meestentijds inzet worden moet.
4: Ja, dus dan heb je geen reiskosten en reistijd. Kan je dicht bij huis om het werk. Ik had het gevoel dat je hoort wat een positievere stemming is als het gaat om het broeken van het Friesk op deze rugbank.
3: Ja, ik dat gevoel hier kijk. Ik heb het gevoel dat ze alweer de OSA positief zijn oor stieren. En je kent ook zien hoe fijn het is als de zitting zelfs in het Friesk is. Hè? Ik van de vertochten en ik van de meesten die keer de slachtoffers en zo, dat die dan ook in haar eigen taal alles onjaren kennen. En de meesten die er dan verder nog bij zitten, die jaren alles op hetzelfde moment in het Nederlands. Dus de tolk steurt ook net, behalve dat er dan een beetje te jaren is in de zeel.
4: Maar ik heb het gevoel, het waard je wel gewoon accepteert. Redelijk vanzelfsprekend. Je dealen eerst gezuurd, die nog de meeste die kien.
3: Ja, nee, het ging al eerst zo makkelijk als wat. Het had wel oorswest. Bij het hof hadden ze er echt vaak problemen mee, dat ze dan zeiden, nee, we willen dat net en dat maakt consecutief. Maar als ze dan één keer die eerkes inhouden hadden en ze hadden ondervonden hoe mooi het is als het simultaan talk wordt, ja, dan ben ze ook wel om.
4: Nu is het net ongebroekelijk dat een tolk dan in zo'n situatie ik heel zachtjes praten moet, fluisteren moet. Maar ja, 4 uren lang fluisteren, dat lijkt mij net makkelijk.
3: Nee. Er moet een beetje stem wezen, want als je alleen nog maar fluistert, dan is dat heel meer van jouw stem. Dus je moet als tolk een beetje je stem brokken. Je probeert het zo zacht mogelijk te doen, want door de eerkes komt het best luid en duidelijk oor bij de meesten. Dus je fluistert je een beetje. Ja, en dat is is een eerd wat mensen dan dags accepteren, maar in de zeel dat de tolk een beetje te jaren is. Maar ik denk dat het op een bepaald stuit echt net meer steurend wie, omdat het wel wendt.
1: De media van de moor.
0: Fijke, het nijs uit de oren media. Weet trouwens dat een tolk bij is.
5: Nee, we zetten alles hetzelfde hoor.
0: Ja.
5: Ja, pro-Palestina-activisten die herren juster de eerlijkse betinking van de haast 1000 in de Tweede Wereldoorlog deporteerde Joodse Rotterdammers bruut verstoord, schreeuwt de Telegraaf hoor. En ze dienen dat op het moment dat de Israëlische ambassadeur bezocht het wut te nemen op het betinkingsplak bij het Joods Benne-monument. Er waren er ineens uit het publiek waar je allerhande leuzen roppen en raast. Meestal begon liet een t-shirt zien bij je onderhanden leuzen. Op orde plakken tussen onwijzen kwam ik niet een demonstranten te vastgien. En dat wie voor de onwijzen, die voor de betinking kwam, wie dat een grote klap. Meestal zei ik van hel is je fort, meestal barst niet goed nu. Dus, dit is natuurlijk heel gevoelig, dit onderwerp. En gelukkig weer een soort plisje onwezig, want wie voor ik al de nodige opscoren, de nedige opscoren hoor. Dus die activisten rap vertellen. Maar het is toch wel een smet op zijn bijeenkomst dan. Burgemeester Schouten, die hier in voor een oproep kregen om daar net heen te gaan. Nou, ze zei ik geen wol heen. Ze had ik een emotionele taspraak houden. Duizenden uit Rotterdam en omgeving kregen een brief en moesten zich hier melden. Met een koffer, meer mochten ze niet meenemen. Kinderen die niets anders wilden dan spelen. Ze werden gedeporteerd om wie ze waren. Het gebeurde hier bij Loods 24 in onze stad. Dat zei dus de Rotterdamse burgemeester. Dan hier even naar de toekomst, of het zou nemen mij. AI-modellen van het Amerikaanse Anthropic, die hebben een test om jou verlitten en treien organisaties hackt. En dat meldt het AI-bedrijf zelfs. Vrienden Wieke, wie ik al bekend heb, dat AI-modellen van OpenAI, de makker van ChatGPT, mijn veiligheidstest op hol slijm wienen en op eigen initiatief inbrutsen hier in een populair platform voor programmeurs. Ja, bij een evaluatie van onze cyberbeveiliging hebben we 3 incidenten vastgesteld waarbij een cloud-model vanuit of tijdens interactie met een evaluatieomgeving van een derde partij toegang kreeg tot het internet en vervolgens ongeoorloofde toegang verkreeg tot de systemen van 3 verschillende organisaties. Erit, door Hester aardig doel. Hoe geven we al een beetje richting de Terminator-films? Of hoe is dit?
2: Dat is wel wat gewoon zakkundigen die binnen de bank vallen. Dat er op een gegeven moment inderdaad een soort AI komt die het helemaal zelf opereren kan, helemaal zelf nijdingen kan. Ja. Die we net meer in de macht hadden. Maar nee. Ik heb met dit soort incidenten, ik was het idee dat ik het soms echt wel als een spultje. Want als er een meldst van uw AI is eigenlijk zo slim dat er slimmer is als dat wij bedenken kunnen.
5: Het is ik reclame.
2: Het is natuurlijk reclame.
5: Ja, het is een verdienmodel.
2: Dus je denkt, hacken dat is negatief, maar voor een heel soort mensen is dit natuurlijk. Hij zat ook. Ja. Ze kunnen hem amper in horen.
5: Ja. Ja, aan de andere kant denk ik van, zelfs nu in de oorlog tussen Amerika en Iran. Amerika broekt er AI-modellen. Ja. Let ze los op welke doelen dat we onvallen en alles. Ja, als Suks nou eens een keer op hals slaat, dan heeft geen controle meer over die raketten heen gaan. Dat denk ik wel eens, maar ik ben een redelijke leek.
2: Het is ook een beetje naar je oorlogsviering.
5: Ja,
2: het is natuurlijk heel iets aan. Dan komt Amerika met een model van ze. Zeggen ze van, dit verordert alles.
5: Ja.
2: En dan 2 dagen later komt China mij, hallo.
5: Ja, maar ben er ik nog. Ja,
2: en goed keer wat dan ik nog.
5: Dus. Ik lees trouwens, Bartling Wol, dat benam de jeugd of de jongeren die binnen wat scruten om AI te broeken.
2: Ja.
5: Je zoon zegt dat, meestal van bepaalde leeftijd, liek als ik, dat die er wat scruten in binnen. Maar dat vooral jongeren zoiets hebben, misschien hebben we het maar even net broeken. Dat vond ik wel weer opvallend.
2: Ja, bijzonder is dat.
5: Ja.
2: Wat helemaal geen AI bij je inkomt.
5: Nou,
1: zeg het maar.
5: De koffieplaat.
2: Dat is totaal net algoritmisch bepaald.
5: Nee, dat bepaalt dus harkers.
2: Al je hoorwerk, gevoelswerk. Want dat krijg ik dan gewoon natuurlijk.
5: Ja, ik zou trouwens alweer een weer hele mooie binnenkomen.
2: Ja.
5: Ja.
2: Ik zag Neil Young.
5: Ja.
2: Is die terug Jelke, de afleverancier.
5: NCC.
2: De boer is kerel. Komt ik binnen.
5: Normaal. Ja,
2: en inderdaad, ik let er even op maar niet aan draaien. NCC.
5: Dreadlock.
2: Instuur toch tjalkje.
5: Ja.
2: Maar, ik eerst even zeggen, had je dan nog een goed idee van een koffieplaat? Dan mij is het natuurlijk gewoon opsturen.
5: Ja, je bent nog rond.
2: 20 4 9 9 9 of de Omroep app. En dit is inderdaad 10cc Dreadlock Holiday.
1: Omroep Friesland.

0: NCC en Dreadlock Holiday.
1: Omroep Friesland, Simmeri Friesland, Scootsession.
0: En Jereveen had voor de tweede dag op Riegen de winst pakt bij het SKS Scootsession op een lemmer. Die tieren sponden op laatst, want de Gerben van Maan die kwam haast tagelijk goede finish met Snits en Jenne Woord. Scootsie-commentatoren Andor Faber en Marit Bouwmeester.
2: Ze hadden er nog een meter als 30. En dan komen nou met Gong. Het liep toch Jereveen te wezen die dan kreeg de opstekker nog voor had op Snits. Jongens,
3: wat een ontknoping.
2: Wat een ontknoping.
3: Het is Jereveen,
2: Snits en Jenne Woord. Ze juichten op het voordek bij Snits, want ze dachten het wie voor u's. Maar toen zagen ze naar links en toen zagen ze daar in hier het Jereveen opdoeken. En dan is het toch op en neer de Gerben van Manen die deze wedstrijd wint. Wat een fantastische finish. Wat een fantastische wedstrijd.
0: En de wedstrijdleiding die keert juist voor het eerst voor een baan met een dubbele gate. En dan mag je de scootjes net alleen bij de ondertonnen kiezen of ze bakboord of stuurboord omgaan. Maar dat meis ik bij de bobbeton. Dat pakte dus goed uit van Jereveen. Schipper Sietse Brouwer, die is uit de schroeven met zijn tweede dijlwinning.
4: Ja, nee, dit is heerlijk man. En die wedstrijd, ik jong, geweldig. Wat een fantastische wedstrijd. Elke dag wil deze wedstrijd in zielen.
2: En komt het dan door deze baan met een dubbele gate?
4: Zeker. Dus dat is mooi. En het is zo fijn dat ze hier aan het waren. Of het waren, maar dat is mooi dat ze zo creatief binnen hier en eigenlijk ben ik nog volle meer. Hè. Geweldig.
2: Ja, die een primeur hè, voor de SKS, deze baan.
4: Ja, nou ja, voor wat het is. Maar ik vind dit echt mooi wedstrijd zien. Er zit alles in het veld, bloed redelijk compact. En de shit zit ik bloed tegen bouwkor. En dat is gewoon zo mooi. Ja, het is geweldig. Echt mooi.
2: Hey, maar ik snap wel dat het super mooi vies en geweldig. Want je hoort eerste.
4: Ja, nee, maar het is toch een hele mooie baan. Wij hebben X3 in, maar die horen, dus dat is geweldig.
2: Had wie een fotofinish?
4: Ja. Mooi toch?
2: Nou ja, want het wordt natuurlijk wel spannend, hè? Die tussen Snits, toch misschien Jenne Woord valt dan hoor. Dat je tussen Jim en Snits, hoe zit het dan bij het helm houdt?
4: Ja, het is natuurlijk wel spannend, want je wil altijd winnen natuurlijk, hè? Maar het is ook wat het is. We zijn nou beschut worden, het is ook gewoon wat het is. En nou, van mij kreeg Jenne Woord krek even op les, Snits een beetje les van Jenne Woord. En daar kon we krek even van profiteren, denk ik. Maar dat maakt het niks shit. We hebben een hartstikke mooie wedstrijd vaart. En dit kon ik wel broeken, op normaal.
0: Dat zei skipper Sietse Brouwer. Jereveen kwam let op stoom dit kampioenschip, maar staat in het klassement nou op 1 punt van het podium. En er wie nog een skipper tegenbleed. Douwe Visser, die kwam met scootsje van Grau naar een magistrale inhaalrace als 5e oude streek en is daarmee kampioen. Dat is de 9e titel van Visser. Hey, dat zou ik wel graag hebben. Jere Wolle natuurlijk, ja.
5: En dat moest er een vervachtje, hè?
2: Oh, dat dacht ik wel, ja! Je bent toch in eerste instantie een prima start, maar dat pakte helemaal verkeerd uit. En je moest uiteindelijk als laatste ronde die eerste tonnen.
5: Ja, volgens mij hebben we de mooiste start. Alles ging uit ellende achter ons vet. Heerenveen ran heel goed eronder. En toen moesten we die slag houden. En hij ging helemaal verkeerd. Dus, maar dat hebben we niet op het span te houden. Dus toch was daar direct niks aan.
2: Je hebt hier natuurlijk een gelok, want Lemmer zit in de buurt.
5: Nou, dat we hier een Lemmer in de skirre. Maar dat hebben we net op zieltje, echt net. Wij dachten, hoe stuurt het naar de boei? En voor alles langs. Maar hij werd saberoerd. En alles wat naar je surfboard die het weer aan het bak wordt, dan kreeg hem geweldig. Dus toen waren we last.
2: Ja, last. En dan weet je van, we matten naar voren te scharrelen. Want dan wist het natuurlijk, want jij ja, zoist altijd wel van, ik zocht net naar je klassement. Maar dan wist ze dus wel van, als we goed komen met de eerste 4 eindigen, dan is het Sabisa kat in het bakkie.
5: Ja, veel lemmer en verakkeren. Dus dat wisten we wel. Dat maakt het ietsje makkelijker alle keer. Maar ja, je wil ik net op een viertje de plak finishen natuurlijk. Dus we hebben dus echt verschrikkelijk ons best gedaan. Maar je hebt jongens wat een mooie wedstrijd het nog weer. Deze finish ik. Geweldig toch?
2: Ja, dat zeker. Nou ja, lokweeske, want dit is die njoggende titel.
5: Ja man, ja, wat mooi. Er zijn meer die njoggen hebben al. Dus die hier krijgt ze. Maar ja, geweldig, heerlijk.
2: Ja, ik maak het toch vreugde Douwe. Van ja, natuurlijk, want Douwe is niet, ik njoggen. Maar was het nog voorbij?
5: Vind ik net zo belangrijk. Maar ik vind het wel leuk dat we liek staan. Dat vind ik dat praat wat makkelijker. Voorbij.
2: Ja, maar dan was het er wel voorbij of net? Dan is het wel terug, toch?
5: Daar komen we op waarom.
2: Hoe bedoel
5: je? Nou, daar komen we op waarom.
2: Want die beslissing is dan net definitief. Die is dan net makker.
5: Nee, daar hebben we het nog over.

0: Billy Joel en The River of Dreams.
1: Onder op Friesland.
2: Schimmer in Friesland.
3: Dan komt die machine onderin, dan brengt hij de bal.
2: Nee, Wieke, waar is die bij? Onder op Friesland.
1: Traditie, spanning en topsport.
2: Die krullenpartij in Wommels.
1: Nee, Wieke, waar zit de hele dag op radio.
2: En van 12 uur al ik op televisie.
1: Schimmer in Friesland.
4: Wij willen erbij.
2: Dit is Onder op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is een minuut door Jelversoorn. Fijke, goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen. Zo'n 30 trekkers hebben juster de provinciale dijk bij Spangen een schof blokkeerd. Dat dienen ze protest in de stikstofplan van het nieuwe kabinet. Juist Mick Tinga van Farmers Defence Force.
6: Die brief moet van tafel, want een slecht plan blijft een slecht plan. Je kan over een hoop stront wel zoveel mayonaise gooien, maar het blijft een hoop stront. Dus die worden niet lekkerder van. En dat is hetzelfde met plan. Een slecht plan blijft een slecht plan. En je kan er links en rechts gaan bijschaven, maar het plan blijft slecht.
5: De bolier van de pizzeria in Ljouwen, die dwaasje troffen waar troch brand, wollen geld inzamelen om de twee Italiaanse eigenaars te helpen. De pizzeria, wie nog maar twee weken iepen, doet brand uit Brus boppen de zaak. De pizzeria roemde daar een soort skee op. Boorvrouwje Marit en Kelly haar botten dwaan met de eigenaars van de pizzeria.
7: Deze jongens, ja, die ontaardig te zeggen, die storten gewoon feitelijk gezien in. En we vonden het zo erg, ja. Dus wat dat betreft zijn we echt buren met z'n allen hier. En dan wil je toch, je gunt het elkaar niet. Helemaal niet jongens die alles erin hebben gestoken om net open te kunnen, ja.
5: De Dijouwinning biedt SKS Koetsjes Hielmke juster voor de tweede keer op Riegen naar Jereveen. Maar de grote kampioen wie is skipper Douwe Visser van het Scootje van Grauw. Die eindigt op een lemmer als vijfde en dat wie genoeg om de winst in het klassement te pakken. Het is de njogende titel voor Visser, maar als de taak om hier een tiende bij komt, is nog maar de vraag.
8: Koetsjes Hielmke doe je net alleen nog. Dat doe je maar je hele gezin, maar vooral de vrouwen die met er helemaal achter staan. En dat is altijd helemaal super geweest. En wij komen erop voorom, maar en dan wordt de volgende schipper het met alle een pasje wist, hoor. Maar ik doe er nog in iets praten.
5: Het windepatour van de 123ste PC is juist een huldige in Burgum en Dron Riep. De dwarpen dat keert zijn men of versweten, Tjesse Steenstra en Rick Minnesma Wenje. Het keert zijn lippet eens net sabot in Burgum, maar versweten hoopt dat hier toch het win van de PC een boost jaan kan onder de plitselijke keersclub.
9: Ja, dat zou samen kunnen. Hè. Dat zegt ik toen Max Verstappen in de Formule 1 goede hier dat heel populair was. Nou ja, zou kunnen misschien hier wel een rol spelen. Dat ja, we hebben gewoon afvoeren en wellicht dat dat effect heeft.
5: Ja, mooi die vergelijking bij Max Verstappen.
10: Ja.
5: Ja, die verdienen het krijg wat meer hek, het idee.
10: Ja, dat zou samen kunnen. Ja. Kijk hoe gutter een sport.
5: Ja.
10: Ja. Het is niet voor het Waberucht. Tjitske Wiepenga, goeiemorgen. Het blijft stil op de lijn. Een keer een mooi bromke, maar voor de rest niks. Hallo? Nee. Dat doe ik het net. Nou, dan moet we eerst maar naar Marcel Smit. Mijn Engelding.

0: Marcel Smit en Ingelding. En altijd goed is hebben een verbinding met Tjitske Wiebenga. Goedemorgen.
1: Ja, een hele goedemorgen.
0: Dan ben ik wel eens benijd hoe we dit vandaag uiteindelijk zetten. Het wie wat mistig, toen ik nou te zien het.
1: Ja, dat klopt. We zitten eigenlijk maar de hele provincie nog, ja, uit zijn af van de Waadeiland, nog in een warme lucht. Ik wil al wat kelt en dat condenseert dan vanzelfs en dan heb je mist. Maar boppen de Waadeiland, daar schoot buien oer. Dat had ik al meer als 4 millimeter rijnwetter op smitten. En dus wist je dat ik aan de temperatuurverschil, want op Skielge is het nou 15,3 graden, maar aan de orenkant van de Waadzee, in Dwaaien, daar is het zandje 6 graden. Nou, dan wordt het ik zandje 2, zandje 1 is het dan in grauw. Laaksen, bij de Isomar hinnen, daar bij dat warme wetten, daar het de temperatuur, het wetten het en een temperatuur van zo'n 20, 21 graden. Dus Laaksen, die zit correct onder die 20 graden. Bakkeveen, daar was zandje 8 en Frieske Pjellen zit op zandje 4. Nou, wat we nou zeggen is dus in het noordwestelijke kustgebied, daar komen nou buien oer hinnen, daar zit ik een enkele tonger ontlading. Ja, het is 1 of 2 klappen zitten erin. En voor de rest zullen we dat achter die buien de wien eigenlijk gelijk omgeert naar het noorden toe. Dan hel het er ik even uit. Ik zeg dat dan ik onder wien op Vlieland. Daar staat nou een windkracht 6 uit het noorden wij. Skielge een windkracht 4. Wielst jipper het laan in de wien uit het zuid-eersten wij komt. 1, misschien 2 windkracht. Dus grutte verschil dat het om wien onbelangert. Maar daar in die buien en achter de buien, daar waait het even stevig. Nou, die buien en dat keltfrontje eigenlijk waar die buien op zitten, dat schoot je het heel stadig gewoon. Ik hoe de rest van de provincie heen. Wils die buien wel wat aarszakje. Dus de rest van de maand die het dan komt dus vanuit het noordwesten waar ik een enkele bui wat jippen de provincie in. Nou, die wind die giert dan om en wat we merken zullen is dat achter dus die dat kelt van de midden de temperatuur uiteindelijk oprennen zal naar zandje rond 22 graden. Dan zitten we wel tijdelijk even in een wat koelere luchtsoort. Dat smiet dan jong en vannacht ik liek wat legere temperaturen op. Ik dan zouden we wat mistbanken ontstaan kennen en zakken de temperatuur in de nacht naar een graad. Dus jochen. Dus het kwalt echt even lekker. Oh, dus die warmte, die kan gelijk het huis eruit. En verder, van de medie dus een mix van wolken en zinnen. In erin van de medie moet ik zeggen. Misschien wilt ze in het einde van de medie horen dat we de zinnen er nog even bij krijgen. We hebben even een wat oorwaar, Joet.
0: Even een dipke dus, dat gaat mijn temperatuur rek. Maar dan klimt die achtbaan weer. We staan er gewoon in Bobbet af, volgens mij. Hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, de morgen, de eerste dag van de Rismannen. Die zet eigenlijk heel kalm uit eind. Maar dus die mistbanken, ik werd. Ja, en daarna hebben we te krijgen mij wat hege wolkenvelden. En dan komt de zinnen er alweer bij. De wien is dan intussen wel westelijk dus. Maar is dan zwak. En meestjes hebben stapelwolken. De soe en dripkerijen uitvallen kennen lokaal. En vierders hebben we te krijgen mij een west-noordwestelijke wien. Die het matig is in de midden. En dat smiet dan een enkele temperatuur op van zo'n 23 graden in de provincie in. En in de water of op de Waadeiland een gratis 21. Nou, en dan had ik trok in naar de rest van de dagen snijden. Dan zetten we ik weer uit aan mijn mist en deze. Lik het verder droeg te bloemen. En dat is op mij ik het geval. Geregelde zinnen erbij. En bij een wat eerstelijke streaming hebben we dan ik temperaturen van zo'n 23 graden op sneun of snijmer ik zeggen. Op de Waadeilanden en jipper het lanien. Ik al een graad als 24, 26 wilst op menje. En dan zeg ik dan wel weer een grote spriering in de temperatuur. Een gratis zo'n 20 jippen de provincie in mogelijk is, maar letter in de nacht en op 10 is je een enkele bui en tongerbui. Dus dan zitten we wel weer in de warme, vochtige lucht van Menje aan en dan viel het ik liek wat brotsig en neer hoor.
0: Wat zat de jaren is eigenlijk in augustus, dus zijn we nog net voorbij.
1: Nee, zeker. Nee, daar ben we vreest nog net van aan. En wat dat dan belangt, belibben we wel echt een echte simmer. Ja.
0: En mooi, Jitske, dankjewel.
1: Hey, ontazend. Friesland van de Moor.
0: Jiren wie ze dwanden mij zien lippen. Ze lezen zien brieven, zien preken, zien dijboeken. En dan op een dijk krijgt Marita Matthijssen een mailtje. Ian had wat in de hoes, maar de namen van François Haversmit erin. Marita, de werkt het om een boek, hoe de dichter en dominee. En hij had nou iets in de hoes. met zijn handtekening erop.
2: Ik ben bezig een biografie van Frans van Haverschmidt, die vooral bekend is als Piet Paaltjens, de schrijver van die schitterende gedichten, te schrijven. Biografie van hem. En ik vind het zelf altijd heel bijzonder om, als ik bezig ben een biografie te schrijven, dan iets van zo'n schrijver zelf ook in handen te hebben. Dus een beetje het DNA te voelen van degene in wie je je verdiept.
0: Dat is dus gelukt als het gaat om Piet Paaltjens. En hoe bijzonder is dat eigenlijk?
2: Het bijzondere is dat zijn familie, zijn afstammelingen, dat die ook nog steeds de gedachten aan hem koesteren. En dus bijvoorbeeld bestek van hem hebben. Dus vorken en messen en lepels waar hij van gegeten heeft. En ze hebben ook bijvoorbeeld een tafelbel. Een soort bel waarmee je kon aangeven van nu wil ik een kopje koffie of iets dergelijks. Hebben ze ook bewaard. En die staat ook nog nota bene op een tekening uit die tijd afgebeeld. Uit de tijd zelf. Dus zijn familie, zijn achterkleindochter, die bewaart allerlei voorwerpen die nog echt door hem gebruikt zijn ook.
0: Ja. En wat maakt nu dat u zo geïnteresseerd bent in deze man, dat u nu dat voorwerp op tafel hebt staan?
2: En Frans van Haverschmidt is een hele interessante persoon. Het is een dominee die op het einde van zijn leven toch een eind aan zijn leven maakt. En dat is natuurlijk zeer opvallend, dat een dominee zichzelf uiteindelijk van het leven berooft. En waar is dat nu aan te wijten? Hoe komt dat? Daarnaast was hij heel erg bekend en heel erg geliefd nog steeds om zijn hele toegankelijke versjes. Wel menigmaal, zei de melkboer, des morgens tot haar meid, de stoep is weer nat. Och, hij wist niet dat er 's nachts op die stoep was geschreid. Nu, dat hij en de meid het niet wisten, dat was minder. Maar dat zij er hoegenaamd niets van vermoeden, dat was wel hard voor mij.
0: Ja, prachtig.
2: Ja, dat zijn zo van die hele geestig geformuleerde gedichten waar mensen nog steeds heel gevoelig voor zijn.
0: En is het dan ook zo dat er nog veel onbekend is over hem? Veel informatie die nog ontbreekt of die niet toegankelijk is?
2: Jazeker. Er zijn sowieso 480 preken van hem die gewoon in archieven liggen en die dus nog nooit uitgegeven zijn of waar weinig van gebruik gemaakt is. Er is geen echte goede biografie van hem. Er is wel een heel mooi boek over hem verschenen van Rob Nieuwenhuis, de dominee en zijn morgenengel. Maar dat zijn vooral documenten die hij uitgeeft, niet echt een biografie. Dus er is gewoon nog geen biografie van deze hele interessante schrijver dominee.
0: Nee, daar wordt aan gewerkt nu dus. Het heeft er dus in ieder geval toe geleid dat u dat ding wat hij bij zich droeg, dat u dat nu op uw tafel hebt liggen.
2: Ja, dat is het grappige is dus dat je merkt dat er echt heel veel belangstelling is voor Piet Paaltjens met name. En dat je op deze manier eigenlijk, doordat je ik heb bekendgemaakt dat ik die biografie ga schrijven, dat er dan heel veel mensen die hem bewonderen eigenlijk denken van, oh, ik heb dit nog. En er zijn ook onbekende brieven boven tafel gekomen die nog ergens in een familie bewaard blijven, zijn gebleven. Ik heb dus daardoor contact met die kleindochter achterkleindochter gekregen. Het heeft er ook toe geleid dat Peter de Haan versneld zijn plan om een plaquette op het geboortehuis aan te brengen doorgevoerd heeft in Leeuwarden. Dus zoiets is een soort vlek die zich verspreidt. En juist zijn persoonlijk voorwerp, waar hij dus geregeld in getast heeft, zijn zabaksdoosje, dat maakt het heel bijzonder dat hij op de een of andere manier dichterbij is dan alleen maar via de brieven die je van hem vindt op internet en dus gedigitaliseerd, of de boeken die dan gedrukt zijn over hem en van hem.
3: Goeiemorgen.
4: Mooi dat de radio aan heeft.
3: Dit is Omroep Friesland.

0: What I Like About You, wie dat van The Romantics.
1: Friesland van de Moor.
0: De romantische markt op Jouwer is al jaren een begrip in de vier omkrieten. Het centrum dat zit de hele dag in het teken van oude ambachten, gezelligheid en nostalgie. En dan praat ik over mij een van de initiatiefnemers en dat is horeca-ondernemer Sil Bakker. Een goeie morgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je bent al druk dwaande met de laatste tariërings, denk ik, hè?
2: Ja, we zijn kwart voor vijf begonnen, dus alle kramen staan nu weer, dus het begint alweer echt op een gezellige markt te lijken.
0: En heb je een idee hoeveel mensen had je hem verwacht? Je kende het qua waarsomstandigheden is het volgens mij wel gunstig, buiken je
2: ja,
0: maar mooi.
2: Het is op zich mooi, maar het weer, dus ja. Volgens mij gaan we alweer een hoop mensen verwachten. Ja, het is altijd wel druk, het is altijd een hele goede markt, dus ja, we hebben er weer ontzettend zin in.
0: Wat je steent dan op die markt, wat zul je dan al hier om je heen is joggen?
2: Ja, we proberen wel zoveel mogelijk ook de ambachten te hebben. Het wordt wel elk jaar wat minder, omdat het gewoon, ze zijn moeilijker te krijgen. Maar ja, we proberen wel dat mensen ook wat doen bij die kraam. Dus we hebben altijd iemand die teddyberen maakt, of sokken breidt, of paling roken, ambachtelijk, nou dat. Dus eigenlijk allemaal... Ja, we proberen niet echt een braderie te maken, maar puur ambachten.
0: Het echte ouderwetse hoornwerk dus, hè?
2: Ja, precies dat.
0: Ja, want Jet is een studieromantische markt, die is stiekem bekend om Bikkeliks de hierste merk. De KM Term ook wel een goed idee om dat ambachtsplein te creëren. Toen hij mij een oproep dient voor ambachtsleur, had dat ik wat opsmieten?
2: Nee, dat op zich niet veel meer dan anders. Dus dat viel een beetje we kwamen een beetje achter dat we ze allemaal wel een beetje elk jaar hadden. Dus die er nog een beetje zijn. Dus we hebben er wel een paar bij. Eén met één demanden en dat soort dingen. Dus we hebben wel een paar erbij gekregen. Maar een heel plein vol ermee, dat werd hem net, nee.
0: Dat klinkt alsof ik nog wel een paar bijkinnen.
2: Ja. Ambachten, ja, tuurlijk. Daar hopen we op. Dus ja, mochten ze zijn en denken van nou, volgend jaar wil er ook bij zijn. Het zal top zijn. Maar je gaat voor die ambachten, ja.
0: Want wat krijg je nou waarom? Wat jij je waarom van de meesten die test zelfs tegen? Begrijp zijn einde koervlechter zijn je al? Of de makker van teddyberen en zo? Wat vinden die mooi om bij hem op een merk te zien?
2: Ja, omdat het gewoon echt wel een beetje dat dit een beetje ouderwets kneuterige markt blijft. Dus dat maakt het ook wel leuk. En we pakken ook zoveel mogelijk gezelligheid dan nog eromheen. Met wat lui muziek en een ballonnenclown en dat. Dus voor alle leeftijden wat. Maar ja, we proberen puur omdat we het niet echt een braderie willen laten worden, zeg maar.
0: Ja, je bent wel echt oors als de braderie.
2: Ja, nou dat. Ja. Ja, het is niet allemaal telefoonhoesje, zeg maar, en dit en dat. Ja.
0: Nee, precies. En van wat erbij wezen, Wol, hoe let BMI op hem? Hoe let ben mensen welkom bij hem?
2: Ja, de markt is van 10 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds, dus het is een lange markt. En we hebben weer een kilometer gevuld van de Midstraat, dus het wordt weer gezellig.
0: Nou,
2: ja.
0: Alle reden om eens even op een jouw te zien.
2: Ja, helemaal. Iedereen is welkom om een mooie dag van te maken.
0: Dieren dank, Sil Bakker dus van de Romantische Markt. Op een jouw. The Doobie Brothers ben dit. Long Train Running.

0: ja, is niet meer tekeerd worden als stroomstwol. Grote kranten. Niet alleen bij exclusieve appartementen met zeezicht, maar ook bij woningen die al generaties in de familie zijn. Ik zou het ontzettend erg vinden als het van de hand moeten doen. Ja, dat ken ik niet. Ja, als het al heel lang in de familie is, dan had je dan succes voor de maat. Ja, en dat is dus vanwege die hegere belasting. En voor op de Volkskrant is ook ik nog een heel iets brugje. Protest UEFA boycott elk toernooi van FIFA. Ja, de Europese voetballanden boycotten unaniem alle toernooien van voetbalboen FIFA. Zolang die het omstreden onderdelenplan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino met het WK trotset. Ja, dat is de uitkomst van een spoedoorlis bieden UEFA juster mee. Dus ja, hij wil er miljarden mee ophellen. En het, alle landelijke voetbalbonden die ik zei, ah, dan krijg je meer 20 miljoen. Ja. Dus misschien het hij is een beetje te paaien.
1: Nog via de commerciële mee.
0: Kapsijs.
1: Ja, precies.
0: Nee. Dan verderop in de krant een reportage uit Soesterberg. Want inwoners van Soesterberg die verzetten hadden. Dit klinkt wat nu over. Het zijn de kap van haast 2000 BM op een landgoed Oude Tempel. Want daar wil de gemeente Soest een natuurinclusieve wiek bouwen. Ja, dat is een beetje raar natuurlijk dat je dan eerst BM kappen, een heel bos omkappen. En de rechter die het omwenners nou in eerste instantie geliek, jong. Want de tarieningswerkzaamheden, die binnen nou stopzet.
1: Maar de BM winnen ik al voor, toch? Of ben ze er?
0: Nee, die staan er nog. Oh, okay. Dus ze winnen ook nog maar iets met een dassen-oergang dwaande. Oh. Maar het werk is voor eerst stillijn. En zo zeg ik van, werm, helst, dat is net meer uit te lezen in deze tijd. Dat is 2000 BM voor het helst. En dan heb ik nog een natuur-inclusieve wiek. Dan denk ik, hoe ken je dat met mijn koor? Ja, ja, goed, de gemeente die zit er al voor 10 miljoen euro in.
1: Ja, en dat is orennatuur.
0: Dit is orennatuur. Ja. Nou, dus je hel je natuur voor een natuur inclusieve wiek.
1: Natuurlijk.
0: Ik kom hier net helemaal uit, ook.
2: Wat of waar hoort vooral je tjen om politiek actief te worden?
3: Maar we moeten, als we het systeem willen veranderen, als we gewoon ook willen naar een betere afspiegeling van de samenleving, dan moet je gewoon ook als man zijn en zeggen van oké, nou is het tijd om een stap opzij te zetten.
2: Backstikken. Dit weekend in Friesland Dok.
4: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet. Zit correspondent Samira Jadir.
6: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
5: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt, wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. De correspondent Sjoerd Den Daas plaatst er een kanttekening bij.
7: Dit wordt op dit moment de eter ingeslingerd door Donald Trump natuurlijk. Dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
5: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat een chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Dat weer. In het noorden eerst bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een rugzaak die het hartst volslijn in het vrieskwier. Dat weer is Kofkelien, maar dat de wierstress is

0: Maar jij was even hoe en wat en... Kim Wilde, hier staat zijn nek. You came, kom erom.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Nu bij Dirk, Knorr maaltijdmixen, 99 cent. Niet laten liggen.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Tristan van der Moor.
9: My Eri.

0: Frank, ik heb een theorie.
1: En die is?
0: Ik denk dat Gert Verhulst...
1: Gert Verhulst?
0: Ja, hoe komt het daarbij, denk ik zo?
1: Ja.
0: De baas van Studio 100. Ik denk dat die fan die van Kim Wilde...
1: Daar ben je een heel soort bezig fan van Kim Wilde.
0: Maar hoe dit nummer begint?
1: Ja.
0: Dit?
1: Ja.
0: En ik heb in mijn hoofd een soort Pavlov-reactie. Nee, Kabouter Plop, hoe die begint. Maar oh.
2: Plopper de plopper de plop. Ik ben...
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, plagiaat. Ken het hoor.
0: Tjonge, jongen.
1: Iedere keer vers van K3, dat zou
3: dit is Friesland van de Moor.
0: Dat is heel grif, ja.
4: Je kent de accent hoe fijn dat is als de sitting zelfs in het Friesk is. Hè? Ik van de vertochten en ik van de meesken. Die keer de slachtoffers en zo.
0: En dat zei de rugbanktok Verde Dijkstra. Die mocht juster een lange tijd weer onder bak. In een rugzaak niet van het pad in het Friesk weer. En de Dijo-winning, die weer van Jereveen. Maar Grauw is de grote kampioen van het SKS Koetsjesiel. Het is de njochende titel van skipper Douwe Visser.
5: Ja man, ja, wat mooi, wat mooi. Er zijn meer die njochen hebben al. Dus die hier krijgt ze maar ja, geweldig, heerlijk.
0: En het Koetsjesiel is er net voorbij. Dat kent gewoon terug. En door de media ek.
1: Ja, de lege wetterstand in de Grutte Rivierden zwaar je voor hegere benzineprijzen. En de ANWB Alarmcentrale krijgt volle meer helpvragen van vakantievierende Nederlanders in het Boeteloon.
6: Dit is Friesland van de Moor.
0: Eerst die om eens even naar het watertje in Eigenloon en dat doen we met Jitske Wiebenga.
7: En goeiemorgen. Nou, wist het in het binnenland wat diesendig is, loeken er enkel de buien over het watergebied heen. En deze buien loeken letterlijk over de rest van de provincie, maar nemen dan wel wat aan. En achter dit buienlintje giet wien om naar het wat om het wat eersen en hel het kwart even aan. Mogelijk wien krijgt 5 en 6 in het kustgebied. Nou, verder warmt het mei de buien minder vlug op, maar gaan we in de rin van de medewerden zinnen erbij en wordt het dan maximaal zondje om 22 graden. Jong en vannacht kwalt het flink aan om het lokaal 8 of 9 graden. Morgen een mix van wolken, zinnen en een lokale bui. En bij de zwak ontmatige westenwind wordt het dan een graad of 22.
0: Een rugzaak voor een grutpad in het Friesk. Rugbankvoorzitter Sietse Kooistra die praat de Friesk en die in het officier van justitie en de vertochte ik. Rugbanktolk Fenne Dijkstra die zette alles simultaan oor in het Nederlands. Vanwege een skil met justitie over tarieven binnen de Friese rugbanktolken een skoft haast net inzet. Maar juster mocht Dijkstra weer on de bak.
4: Het is voor mij al een heel skoflin dat ik echt zo lang tolkt ha in het Fries. Dan dit wel alle dagen, maar dit net.
8: Want bij deze rugzaak, ja, de rugbankvoorzitter Kooistra, die spruts in het Fries, die ondervregen de vertochte in het Fries. De vertochte kwam zelfs, maar een witwaardige verklaring in het Fries. Ja, en dat moet denk ik al hier simultaan oerzet worden van de meesten in de zeel die dat net goed verstaan.
4: Ja, ja, en daar hebben we van teruggeleerd. Hè? En ja, zou ik al hier gebruik maken. Van een Saneem de Luster set. En ik hier al veel ontvangers mee, dus er kon al veel mensen tegelijk mee harkje, mee eerkes. En ja, het, ik werd heel blij dat de mensen achter de tafel ek reviën om die eerkes in te dwalen.
8: En volgens mij komt dat er wel op hoor, dat je 5 oeren simultaan oerzetten wat er.
4: Ja, nou weer het net 5 oeren van Slijn heeft me komen. Maar het eerste pad van de eerste skossing, ja, weer wel heel lang. Gewoonlijk is het zo dat er om de 20 minuten even wisselen worden mat. Maar ik ga het volhouden in het tweede pad weer voor de tolk een beetje eenvoudiger. Omdat het requisitoor en het pleidooi in het Nederlands qua lezen binnen. En doe hier de tolk Friesk even rest.
8: Er was een conflict tussen de tolken en justitie, hoe de beëning van de tolken. Maar je zit hier in een wol, dus je wil er nou bevredigend je voor beëren, kan ik dat zo zeggen?
4: Nou, je het wol. Wij willen daar overeenstemming komen voor wat wij Joert krijgen. Dat is voor alle tolken in Nederland nog net het geval. We hebben nog altijd een onderhandeling met het ministerie van Justitie. Dat één keer in de maand komen we haast bij elkaar om te praten, om daar een oplossing te komen. Wij hebben wel facetjes dingen hoe goed we denken dat het oplost wordt. Het probleem luidt met name nou in de tolken in de eigen regio. Ja, en van een tolk Friesk geldt vanzelfs dat een tolk Friesk in de eigen regio meestentijds inzet worden moet.
8: Ja, dus dan heb je geen reiskosten en reistijd. Kan je dicht bij huis om het werk. Ik had het gevoel dat je het wat een positievere stemming is als het gaat om het broeken van het Friesk op deze rugbank.
4: Ja, ik dat gevoel hier kijk. Ik heb het gevoel ook dat ze al hier de OSA positief zijn oor stienen. Je kent ook zien hoe fijn het is als de zitting zelfs in het Friesk is. Hè. Ik van de vertochten en ik van de meesten die keer de slachtoffers en zo, dat die dan ook in haar eigen taal alles onjaren kennen. En de meesten die er dan verder nog bij zitten, die jaren alles op hetzelfde moment in het Nederlands. Dus de tolk steurt ik net, behalve dat er dan een beetje te jaren is in de zeel.
8: Maar ik heb het gevoel, het waard je het wel gewoon accepteert. Redelijk vanzelfsprekend. Je dealen eerst gezien, die nog de meeste kien.
4: Ja, nee, het ging al eerst zo makkelijk als wat. Het had wel oorswest. Bij het hof hadden ze direct vaak problemen mee, dat ze dan zeggen, nee, we willen dat net en dat maakt consecutief. Maar als ze dan één keer die eerkens inhouden hadden en ze ondervonden hoe mooi het is als er simultaan talk wordt, ja, dan ben ze ik wel om.
8: Nu is het net ongebroekelijk dat een tolk dan in zo'n situatie ik heel zachtjes praten moet, fluister je moet. Maar ja, 4 uur lang fluister je, dat lijkt mij net makkelijk.
4: Nee. Er moet een beetje stem wijzen, want als je alleen nog maar fluister je, dan is dat heel meer van je stem. Dus je moet als tolk een beetje je stem brokken. Je probeert het zo zelf mogelijk te doen, want terwijl de eerkens komt het best luid en duidelijk oor bij de meesten. Dus je fluister je een beetje. Ja, en dat is een eert wat mensen dan das accepteren, maar in de zeel dat het al een beetje te jaren is. Maar ik denk dat het op een bepaald stuit echt net meer steurend wie je, omdat het wel wendt.
3: De media van de morgen.
0: Ja, en dan ben ik bereid, Fijke. Wat zit er in de kronten?
1: Ja, de lege wetterstaan in de grote rivieren in ons land, die zorgen voor hegere brandstofprijzen. Dat ook blikken uit verhaal in de Gelderlander. Terug het sluiten van Bigelux het Twentekanaal en de behinde onvier naar depots in Arnhem en Wageningen dreigen dus die benzineprijs omheeg te gaan. Ja, en terug de droogte zal de prijs van liter benzine verder omheeg gaan. Dat concluderen brandstofbedrijven in die regio. Het Twentekanaal is al dicht vanzelfs. En op de Rijnwaal en de IJssel. Die kennen transportschepen minder lading vervieren. Die schepen kunnen nog maar zo'n 25% van hun lading vervoeren. Daardoor worden brandstofdepots veel minder bevoorraad en raken ze leger. Bijvoorbeeld in Arnhem en Wageningen. Ze mij benijden dat als die wetterstand weer een beetje op peil binnen, dat dan de benzineprijs ik weer naar onderen gaat.
0: Ja, dat,
1: want dat valt me altijd op. Er hoeft maar ergens een conflict uit te breken. Ja. En die benzineprijzen die vliegen omheen.
0: Ja.
1: Maar zodra de rest waarom is, dan gaan ze net naar onderen.
0: Nou, ik heb ook wel eens gedacht, zo'n eigenlijk eens een keer dat elke keer brengen, maar dat de prijzen omleeg gaan bij de tank. Want elke keer dat het omheen gaat, dan jerk ik het al.
1: Ja.
0: En als het omleeg gaat, dan mag ik zelf altijd ontdekken.
1: Ja, maar ik heb het idee dat het vaker omheeg dan omleeg gaat.
0: Ja, dat is exact. Dat is exact. Ja.
1: Ja. En dan hield ik dat kwartje van kalken vanaf rondkrijgen.
0: Ja.
1: Dat bloed ik maar. Instaan. Nou, dan de ANWB Alarmcentrale. Die meldt een behoorlijke toename van medische hulpvragen uit populaire vakantieland. Maar ik meer pechmeldingen op de wat koelere Europese vakantiebestemmingen. Heel bij het zimmerseizoen zei de ANWB al meer dan 330.000 meldingen registreerd van vakantiegangers in binnen- en buitenland. Binnen het 10.000 meer als vorig jaar in dezelfde periode. Dus ben er een soort, of opmerkelijk soort, fietsongelokken in populaire Europese vakantielanden. Wekelijks belanden tientallen Nederlandse fietsers in het ziekenhuis, vaak met ernstig hoofdletsel of botbreuken. En nevens ANWB ontstaan een soort ongelokken, omdat fietsers uitwieken maten voor oorverkeer. En we ben hier natuurlijk aardig wend om fietsers, maar net in elk land is dat het geval. En ook weggebruikers in veel vakantielanden zijn minder gewend aan fietsers, waardoor sneller gevaarlijke situaties ontstaan. En ze zorgen dus ik een duidelijke verschoving van het aantal pechgeval naar de wat koelere vakantiebestemmingen. Het aantal pechmeldingen uit Duitsland, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Denemarken hier omheeg. En ze hebben ik zou 60 meldingen binnenkrijgen van mensen die voor de natuurbrand in Europa evacueerd worden moesten. Met name uit de omkringen van Bordeaux. Daar is het echt heel neat gingen. En het gaat dan net om letsel of skeer, maar er zijn een soort vragen over advies en wat voor vergoeding kan ik krijgen. Want ik heb een verhaal dat net meer, het is nou wel bekend, maar aan het begin van de vakantie, dat mensen dan die hier dan boekt op een camping,
0: ja.
1: En die zijn van, hoe liek het hè? Nee, je kan wel komen, hè? Zei dan die camping.
0: Ja.
1: Maar die denken, ja, dat is bin.
0: Ik weet van de squalor, die heb ik annuleren. De witte eerste vraag, een beetje Maar de bol wordt aangehouden. Ja. Maar even zin die erom krijgen. Maar krijgen, ja, dat weet ik al wel regelen. Dus
1: ja,
0: het zal heel verschillend wijze zijn.
1: Zodat die, als het al annuleert, dan heeft die camping geen inkomsten.
0: Nee.
1: In voor.
0: Nee.
1: Dus ja, die campers die zoiets van, ja, kom maar. En dan zullen we wel goed, goed rent.
0: Ja.
1: Ja. Dus denk daar al even op.
0: Precies. Fijke, dankjewel. Het wie tieren spondjes erop een lemmer. Het scootjesiel nou wat aan hoor vanzelfs. Het JRVN, die giet er maar de winst van terug. Maar goed, is tieren krijgt u het zegt. Dat jij naast een nieuwe muziek van Somber. Dat is Homewrecker.
3: Homewrecker. In een radiostation.
6: Voor alles.
3: Alles.
6: Wat is

0: Summer. En dit is je homewrecker.
1: Omroep Friesland. Simmer in Friesland. Scootsie Sjoel.
0: En de tweede duivelwinning van het Jarreveen is in de pocket. Het wie even snel te bieten, want de germen van Maan die kwam haast tagelijk hoe de finish, mij snits en Jenne Woord.
2: Ze hadden ja. nog een meter als 30.
3: Oh,
2: en dan
3: ja.
2: komen we nog met gong. Het liek er toch Jarreveen te wezen die dan kreeg de opstekker nog voor had op snits. Jongens, jongens,
3: wat een foto, ontknoping. Wat een fotofinish. Ja,
2: het is Jarreveen, het is snits.
3: Jarreveen, snits en Jenne Woord.
2: Jenne Woord. Ze juichten op het voordek bij snits. Want ze dachten het wie voor Ruus. Maar toen zagen ze naar links. En toen zagen ze daar in hier het Jarreveen opdoeken. En dan is het toch op en neer de Gerben van Manen. Die deze wedstrijd wint. Wat een fantastische finish. Wat een fantastische wedstrijd.
0: Een fantastische wedstrijd. Mij een primeur. Voor het eerst weer een baan met een dubbele gate. Dat mij de scootjes net alleen bij de onderste tonnen kiezen. Of ze bakboord of stuurboord omkeren. Maar dat mij is ik bij de boppenton. Dat pakte dus goed uit voor het Jarreveen. Skipper Sietse Brouwer is uit de schroef mij zien te worden de deelwinning.
4: Ja, nee, dit is heerlijk, man. En die wedstrijd, ik, jong, geweldig. Wat een fantastische wedstrijd. Ik wil elke dag wel deze wedstrijd in zielen.
2: En komt het dan door deze baan, mijn dubbele
4: ja,
2: gate?
4: Zeker, zeker. Dus dat is mooi. En het is zo fijn dat ze hier aan het waren. Of het waren, maar dat is gewoon mooi dat ze zo creatief binnen hier. En ik ben volle meer, geweldig.
2: Ja, die een primeur, hè, voor de SKS, deze baan.
4: Ja, nou ja, voor wat het is. Maar ik vind dit echt, echt mooi wedstrijd zien. Er zit alles in, het veld bloed redelijk compact. En ja, dus is dat ik bloed tegen Bouwkor. En dat is gewoon zo mooi. Ja, het is geweldig. Echt mooi.
2: Nee, maar ik snap wel dat het super mooi vies en geweldig. Want je hoort eerste.
4: Ja, ja, nee, maar het is toch een hele mooie baan. Wij hebben extreem, hè, maar die horen. Dus het is geweldig.
2: Had je een fotofinish?
4: Ja, ja, nou ja. Mooi toch?
2: Nou ja, maar dat wordt natuurlijk wel spannend. Hè? Die tussen snits, toch misschien Jenne Woord. Jenne Woord valt dan hoor. Dan je tussen Jim en snits. Hoe zit het dan bij het helmhout?
4: Ja, het is natuurlijk wel spannend. Want je wil altijd winnen natuurlijk. Hè? Maar het is ook wat het is. We zijn nou beschut worden. Het is ook gewoon wat het is. En nou, van mij kreeg Jenne Woord krek even op les. Snits, een beetje les van Jenne Woord. En nou, daar kon we krek even van profiteren, denk ik. Maar dat maakt niks uit. We hebben een hartstikke mooie wedstrijd vaart. En nou, dit, ja, dit kon ik wel broeken. Op naar morgen.
0: Skipper Sietse Brouwer gaat op naar morgen dus. Jarreveen kwam let op stand dit kampioenskip, maar staat in het klassement nou op 1 punt van het podium. Douwe Visser die kwam met het scootje van Grauw naar een magistrale inhaalrace als 5e oer de streek en is daarmee kampioen.
4: En we moesten even vervolgd, hè?
2: Oh, dat dacht ik wel, ja. Je tocht in eerste instantie een prima start, maar dat pakte helemaal verkeerd uit. En je moest uiteindelijk als laatste ronde die eerste tonnen.
4: Ja, volgens mij hebben we de mooiste start. Alles ging uit ellende achter ons vet. Heerenveen ran heel goed eronder. Ja, toen moesten we die slag afmaken en hij ging helemaal verkeerd. Dus, maar dat hebben we niet op het span te houden. Dus dan was daar direct niks aan.
2: Je hebt hier natuurlijk een gelok, want Lemmer zit in de buurt.
4: Nou, dat we hier een Lemmer in de skirren, daar. Maar dat hebben we net op zieltje, echt net. Wij dachten, hoe stuurt het naar de boei? En voor alles langs. Maar hij werd saberoerd. En alles wat naar je surfboard niet weer aan het bak wordt, dan kreeg hem geweldig. Dus toen lijn we last.
2: Ja, last. En dan weet je van, we matten naar voren te scharrelen. Want dan wist het natuurlijk, want ja, dan zei je altijd wel van, ik zocht net naar het klassement. Maar dan wisten ze wel van, als we goed komen de eerste vier eindigen, dan is het Sabisa kat in het bakje.
4: Ja, veel lemmer en verakeren. Dus dat wisten we wel. Dat maakt het ietsje makkelijker alle keer. Maar ja, je wil ik net op een viertje de plaak finishen natuurlijk. Dus we hebben dus echt verschrikkelijk ons best gedaan. Maar je hebt gezien wat een mooie wedstrijd het nog weer aan deze finish is. Geweldig toch?
2: Ja, zeker. Nou ja, lokweeske, want dit is die Njoggen de titel.
4: Ja man, ja, wat mooi, wat mooi. Er zijn meer die Njoggen hebben lang. Dus die krijgt ze. Maar ja, geweldig, heerlijk.
2: Ja, ik maak het toch vreesje Douwe. Van, ja, natuurlijk, want Douwe is niet, denk Njoggen. Maar was hem nog voorbij?
4: Vind ik net zo belangrijk. Vind ik net zo belangrijk. Maar ik vind het wel leuk dat we liefst zijn. Dat vind ik, dat praat wat makkelijker. Voorbij.
2: Ja, maar dan was het er wel voorbij of net? Dan is het nog wel terug, toch?
4: Ja. Daar komen we op waarom.
2: Ik bedoel?
4: Nou, daar komen we op waarom.
2: Want die beslissing is nog net definitief. Die is nog net makker.
4: Nee, daar hebben we het over.
0: Dat zei skipper Douwe Visser van het scootje van Grauw. De kampioen dus van 2026. Maar toen net voorbij, hè, de SKS. Joert is de laatste rij van het scootje Sjoen. En dan werd er Sjoen bij snits. Nij achten. Je hebt daar volle meer hoor. Eerst even genieten van deze van de Rolling Stones. Het is een koffieplaat. Wat is het toch, Jurgen?

0: bij Omroep Friesland neemt SC Heerenveen het op tegen het ambitieuze Folos uit Griekenland. Het is de laatste oefenwedstrijd voordat de Eredivisie uiteenzet. De Supervriezen tegen Folos. Mond een beetje om 3 uur op omroepfriesland.nl, YouTube, radio en televisie.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: 1 minuut over Jan wachten.
9: Fijke, goeiemorgen.
8: Goeiemorgen. Een rjochtzaak hoe bennen misbruik en bennen porno in de Ljouwerse rjochtbank wie juste van Grutpad in het Friesk. Rjochtbankvoorzitter Sietse Kooistra sprut Friesk en de dienende de officier van justitie en de vertochte uit Jesterzee, Ek. Rjochtbanktolk Verder Dijkstra zette alles simultaan oer naar het Nederlands.
10: En je kent ook zien hoe fijn het is als de zitting zelfs in het Friesk is. Hè? Ik van de vertochte en ik van de meesten die keer de slachtoffers en zo, dat die dan in haar eigen taal alles onjaren kennen. En de meesten die er dan verder nog bij zitten, die jaren alles op hetzelfde moment in het Nederlands. Dus de tolk steurt ik net, behalve dat er dan een beetje te jaren is in de zeil.
8: Bij een botsing tussen een motorrijder en een fietser op de Skronzi Ljouwert, Justioen, is de fietser verwoenen rekken. Het slachtoffer werd op het plak van het ongeluk behandelen, waarna hij naar het ziekenhuis gebracht werd. De motorrijder kwam hij de schrik vrij, maar zijn motorrekken wil scancheren. De duiwinning bij het SKS Koetsjesjong ging juster voor de 2e keer op Riegen naar Jereveen. Maar de grote kampioen wie skipper Douwe Visser van het scootje van Grauw. Die eindigde op een lemmer als 5e en het weekend nog om de winst van het klassement te pakken. Het is de 9e titel voor Visser, maar als er de Takomier een 10e bij komt, dat is nog maar de vraag.
11: Koetsjesjong doe je net alleen nog. Dat doe je maar je hele gezin. Maar vooral de vrouwen die met er helemaal achter staan. En dat is altijd helemaal super geweest. En wij komen erop. Waarom? Maar en dan wordt de volgende skipper met alle geen pasje wist wel, maar ik dat er nog niet straat.
8: Het winde patour van de 123ste PC is Justioen Huldige in Burgum en Dron Riep. De dwarpen dat keertsers Menno van Swieten, Tjesse Steenstra en Rick Minnesma Wenje. Het keertsen liep het ijs net zo bot in Burgum, maar van Swieten hoopt dat hij toch het winnen van de PC een boost jaan kan onder de plitselijke keertsclub.
12: Ja, dat is allemaal kinderen. Hè. Dat zegt ik toen Max Verstappen in de Formule 1 goede hier, dat heel populair was. Nou ja, zou kind ik misschien hier wel een rol spelen. Dat, ja, we hebben gewoon afvoeren en wellicht dat het effect heeft.
9: Ja, je weet het net.
8: Je weet het niet.
9: Nee, kind, Samar. Het is tijd voor het Waberrug. Tjitske Wiebenga, goeiemorgen.
13: Een hele goeiemorgen, Alger.
9: De tijd houdt geen skoft. Het is alweer de laatste dag van juli.
13: Ja.
9: Wat voor dag wordt dat?
14: Nou, het wordt een dag die het, in het binnenland uiteindzet mij wat mist en diezen. Wils dus in het noordwestelijk kustgebied er nou wel buien oerloeken. En ja, daar zit dus ik wel wat klappen tongen bij. Nou, ik het noordwestelijk kustgebied, dus ik aan de orenkant van de Waadzee loeken nou buien. Ik zeg wat ontladingen in de omjouwing van Holwert. Dus ja, er zit wat tongen bij. Het jouwt wat rijnwetter. En ja, het smiet dan ik temperaturen op die het wat uit in je rinnen. 15 graden. Op de watereilanden en ik zo'n 16 graden aan de orenkant van de Waadzee. Dus in het noorden van de provincie wielst Sumarno 18,4 op de thermometer steen het en laagsem ik jochentje commerzaam. En de minimumtemperatuur, ja, die lijn zo om de beide 15, 16 graden heen, 15 graden op Skielgen en ik 14,9 graden Siegerswaard en laagsem deze dan 16,6 graden west ergens in de nacht. En ja, en wat we verder verwachten kennen, Joert, nou is dat deze buien wel stadig gewoon ik hoe de rest van de provincie loeken zullen, maar de tongen die zullen dan weer uitgaan. En de buien giet het wordt ik stadig om wat minder. Achter deze buienlijn giet de wien even om naar het noordwesten. Hel het dan ik even aan. Maar in trogsneed zal er matig wijze van kreft. Nou, de temperatuur erbij die zal uiteindelijk van een beetje oprinnen naar zijn zonnetje om 22 graden. En dat komt omdat nadat deze buien de provincie u weer verlitten hebben. Dan komt de zinnen er in een beetje ik weer even heel mooi bij. Nou, dan stiet er een noordwestelijke wind die zwak ontmatig is. Nou, jong en vannacht zitten we dus in die koelere lucht, want dit jet al bij een keldfrontje en dan zitten we even in een oren luchtsoort. Nou, die koelere lucht daar profiteren we vooral vannacht dan van, want dan kan het lokaal jipperend land in, wel zakje naar het kwik dan naar 8 of 9 graden. Dus dan rijden we die dubbele cijfers in de nacht weer even kwiet. Nou, dan zoeder ik weer eens even een mistbank ontstingen kennen en ik in de nacht dan een noordwestelijke wind die zwak ontmatig is.
9: En die buikers van Joert, zullen we die morgen dan waarom?
14: Ja, dat zou wel eens ontstaan kennen. Al wel binnen het morgens is maar buien die een ontstaan kennen. Dit jet echt bij een buienlintje. Wat dus hoe de rest van de provincie in de scope. Maar morgens zitten we ja, toch wel weer wat in een warmere luchtsoort. En dan kan de temperatuur ik weer oprinnen naar 20 of 22 graden. De ontstaan dus wat stapelwolken. De zin is er ik heel mooi bij. Dus ja, het liek het op de meeste plakken eigenlijk een hele prima dag te worden. Maar een heel soort rondte voor de zinnen. En de zullen dus lokaal is een bui ontstaan kennen. En de wind die is dan west-noordwestelijk en is dan in trogsneed matig van kreft. En ik in de nacht naar snijden, dan is het weer vrij helder en zakken de temperatuur behoorlijk en ontstiert het dan ik weer mist en diezen.
9: De dagen daarna, hoe komt het dan?
14: Nou, op snijden dan zetten we dus uiteindelijk met die mist en diezen. Maar dan zitten we echt alweer onder hege druk. Een waterheerselijke wind smiet dat op snijden op. Maar een heel soort rondte voor de zinnen. En dan alweer temperaturen die te weer wat heger uitpakken. 23 tot 24 graden. Met een tientje dan zullen we merken dat de lucht wat vochtiger wordt. Dus dat het al een keer weer wat brotziger omviert. Op mee liek je het dan hoe dat is nog droeg te houden. Maar een waterheerselijke wind die matig rond vrij krachtig is. Maar in de nacht, of benamen op tientje, dan zullen we wel eens even een bui oerloeken kennen. En ik dan nog zo'n 24, 26 graden als maximum temperatuur. Dus ja, onder het begin van de naaie weken, dan wordt het even bratsig en neer. Maar is het ik echt wel weer warm? En Joert, is het even een orendij.
9: Nou, Kitke Wiebenga, dankjewel.
14: Ja, graag dien en een mooie dijfje er, hè?

0: Judith Vidot en Brandewin.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: De romantische markt op Jouwer is al hier een begrip in de vier omkrieten. Het centrum dat zit de hele dag in het teken van oude ambachten, gezelligheid en nostalgie. En dan praat ik over mij, een van de initiatiefnemers. En dat is horeca-ondernemer Sil Bakker. Een goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Ja, je bent al druk dwaande met de laatste tarierings, denk ik, hè?
3: Ja, we zijn kwart voor vijf begonnen. Dus, alle kramen staan nu weer. Dus het begint alweer echt op een gezellige markt te lijken.
0: En heb je een idee hoeveel mensen had je hem verwacht? Je kent niet hoe het qua waarsomstandigheden is het volgens mij wel gunstig. Buiken je
3: ja, maar mooi. Het is op zich mooi, maar het weer. Dus ja, volgens mij we gaan alweer een hoop mensen verwachten. Ja, het is altijd wel druk. Het is altijd een hele goede markt. Dus ja, we hebben er weer ontzettend zin in.
0: Wat je steent dan op die markt. Wat zul je dan al hier om je heen is joggen?
3: Ja, we proberen wel zoveel mogelijk ook de ambachten te hebben. Het wordt wel elk jaar wat minder, omdat het gewoon... Ja, ze zijn moeilijker te krijgen, maar ja, we proberen wel dat de mensen ook wat doen bij die kraam. Dus we hebben altijd iemand die teddyberen maakt, of sokken breidt, of palingen roken, ambachtelijk, nou dat. Dus eigenlijk allemaal, we proberen niet echt een braderie te maken, maar puur ambacht.
0: Ja. Het echte ouderwetse hoornwerk dus, hè?
3: Ja, precies
0: ja.
3: Dat.
0: Ja. Ja. Ja, want Jet is die romantische markt, die is die bekend om Bikkeliks de hierste merk. De Kim Terp vond een goed idee om dat ambachtsplein te creëren. Toen hij met een oproep dien voor ambachtsleur, had dat ik wat opsmieten?
3: Nee, dat op zich niet veel meer dan anders. Dus dat viel een beetje we kwamen een beetje achter dat we ze allemaal wel een beetje elk jaar hadden. Dus die er nog een beetje zijn. Dus we hebben er wel een paar bij, één met eendemanden en dat soort dingen. Dus we hebben wel een paar erbij gekregen. Maar een heel plein vol ermee, dat werd hem net, nee.
0: Dat klinkt alsof ik nog wel meer bijkinnen.
3: Ja. De ambacht, ja, tuurlijk. Daar hopen we op. Dus ja, mochten ze zijn en denken van nou, volgend jaar wil het ook bij zijn. Het zal top zijn. Maar je gaat voor die ambachten, ja.
0: Want wat krijg je nou waarom? Wat jij je waarom van de mensen die test zelfs tegen? Begrijp zijn einde koervlechter zijn joh, of de makker van teddyberen en zo. Wat vinden die mooi om bij hem op een merk te zien?
3: Ja, dat is gewoon echt wel een beetje dat dit een beetje ouderwets kneuterige markt blijft. Dus dat maakt het ook wel leuk. En we pakken ook zoveel mogelijk gezelligheid dan nog eromheen. Met wat lui muziek en een ballonnenclown en dat. Dus voor alle leeftijden wat. Maar ja, we proberen het puur omdat we het niet echt een braderie willen laten worden, zeg maar.
0: Ja, je bent wel echt oors als de braderie.
3: Ja, nou dat. Ja. Ja, het is niet allemaal telefoonhoesjes, zeg maar, en dit en dat. Ja.
0: Nee, precies. En van water bijwezen, Wol, hoe let BMI op een? Hoe let ben mensen welkom bij hem?
3: Ja, de markt is van 10 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds, dus het is een lange markt. En we hebben weer een kilometer gevuld van de Midstraat, dus het wordt weer gezellig.
0: Nou,
3: ja.
0: Alle reden om eens even op een jouw te zien.
3: Ja, helemaal. Iedereen is welkom om een mooie dag van te maken.
0: Dieren dank, Sil Bakker dus van de Romantische Markt. Op een jouw.

0: du daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox in Haus am See.
2: Friesland van de Moor.
3: Ja, hier wie ze dwanden met zijn lippen. Ze leest zijn brieven, zijn preken, zijn dijboeken. En dan op een dij krijgt Marita Matthijssen een mailtje. Ian had wat in de hoes, maar de namen van François Haversmith erin graveren. Marita die werkt aan een boek over de Leeuwarder dichter en dominee. En nou had ze iets in de hoes, maar zijn handtekening erin.
4: Ik ben bezig aan een biografie van François Haversmith, die vooral bekend is als Piet Paaltjens, de schrijver van die schitterende gedichten, te schrijven. Een biografie van hem. En ik vind het zelf altijd heel bijzonder om, als ik bezig ben een biografie te schrijven, dan iets van zo'n schrijver zelf ook in handen te hebben. Dus een beetje het DNA te voelen van degene in wie je je verdiept.
3: Dat is dus gelukt als het gaat om Piet Paaltjens. En hoe bijzonder is dat eigenlijk?
4: Het bijzondere is dat zijn familie, zijn afstammelingen, dat die ook nog steeds de gedachten aan hem koesteren. En dus bijvoorbeeld bestek van hem hebben. Dus vorken en messen en lepels waar hij van gegeten heeft. En ze hebben ook bijvoorbeeld een tafelbel. Een soort bel waarmee je kon aangeven van nu wil ik een kopje koffie of iets dergelijks. Hebben ze ook bewaard. En die staat ook nog nota bene op een tekening uit die tijd afgebeeld. Uit de tijd zelf. Dus zijn familie, zijn achterkleindochter, die bewaart allerlei voorwerpen die nog echt door hem gebruikt zijn ook.
3: Ja. En wat maakt nu dat u zo geïnteresseerd bent in deze man, dat u nu dat voorwerp op tafel hebt staan?
4: En François Haversmith is een hele interessante persoon. Het is een dominee die op het einde van zijn leven toch een eind aan zijn leven maakt. En dat is natuurlijk zeer opvallend, dat een dominee zichzelf uiteindelijk van het leven berooft. Waar is dat nu aan te wijten? Hoe komt dat? Daarnaast was hij heel erg bekend en heel erg geliefd nog steeds om zijn hele toegankelijke versjes. Wel menigmaal, zei de melkboer, des morgens tot haar meid, de stoep is weer nat. Och, hij wist niet dat er 's nachts op die stoep was geschreid. Nu, dat hij en de meid het niet wisten, dat was minder. Maar dat zij er hoegenaamd niets van vermoeden, dat was wel hard voor mij.
3: Ja, prachtig.
4: Ja, dat zijn zo van die hele geestig geformuleerde gedichten waar mensen nog steeds heel gevoelig voor zijn.
3: En is het dan ook zo dat er nog veel onbekend is over hem? Veel informatie die nog ontbreekt of die niet toegankelijk is?
4: Jazeker. Er zijn sowieso 480 preken van hem die gewoon in archieven liggen en die dus nog nooit uitgegeven zijn of waar weinig van gebruik gemaakt is. Er is geen echte goede biografie van hem. Er is wel een heel mooi boek over hem verschenen van Rob Nieuwenhuis, de dominee en zijn morgenengel. Maar dat zijn vooral documenten die hij uitgeeft, niet echt een biografie. Dus er is gewoon nog geen biografie van deze hele interessante schrijver dominee.
3: Nee, daar wordt aan gewerkt nu dus. Het heeft er dus in ieder geval toe geleid dat u dat ding wat hij bij zich droeg, dat u dat nu op uw tafel hebt liggen.
4: Ja, dat is het grappige is dus dat je merkt dat er echt heel veel belangstelling is voor Piet Paaltjens met name. En dat je op deze manier eigenlijk, doordat je ik heb bekendgemaakt dat ik die biografie ga schrijven, dat er dan heel veel mensen die hem bewonderen eigenlijk denken van, oh, ik heb dit nog. Er zijn ook onbekende brieven boven tafel gekomen die nog ergens in een familie bewaard blijven, zijn gebleven. Ik heb dus daardoor contact met die kleindochter achterkleindochter gekregen. Het heeft er ook toegeleid dat Peter de Haan versneld zijn plan om een plaquette op het geboortehuis aan te brengen doorgevoerd heeft in Leeuwarden. Dus zoiets Is het een soort vlek die zich verspreidt. En juist een persoonlijk voorwerp waar hij dus geregeld ingetast heeft, zijn zabangsdoosje, dat maakt het heel bijzonder dat hij op de een of andere manier dichterbij is dan alleen maar via de brieven die je van hem vindt op internet en dus gedigitaliseerd, of de boeken die dan gedrukt zijn over hem en van hem.
3: Het tabaksdorske dus van François Haversmith is weer Bobbewetter. En let nou bij zijn biograaf.

0: Plain White Tees. En Hey There Delilah.
1: De media van de morgen.
0: Hey There Fijke Wouda.
2: Hey Erit Seyens. Bollenteelt is over een jaar of 20 niet meer mogelijk. Dat zei Delta-commissaris Ko Verdaas. Die heeft ze verzelfs interviewd naar aanleiding van de lege wetterstand overal in de rivieren. Ik het groenwetterpeil. Hij zei dus de typerende Hollandse bollenvelden 3 jaar 20 te wijzen. Door de drogere zomer zal ons landschap onherroepelijk veranderen. En daarvoor waarschuwt dus deze Delta-commissaris. Met 18 miljoen mensen zijn heel veel kleine druppeltjes toch een flinke plas.
0: Nou, dat blik het, ja.
2: Ik heb wel een mooie uitspraak, inderdaad. Dus dan voor op de Telegraaf. Ik neem zo het waar. Niet puffen, maar proosten. We hebben er al jetter gewoon even mij. Maar Nederlandse wienboeren, die binnen heel blij met die warme simmer. Want ze zeggen, ja, daar doen we ons druiven, daar doen we het er goed op. En dan hebben we weer meer Nederlandse wien.

0: Ja, het is soms ik wel irritant, maar ik hoor een blaadje natuurlijk. Maar ja, het biedt, ze zijn die boeken aan het digitaliseren. En er zijn dus boeken uit de 15e eeuw. En daar zijn dus die sporen ik ontroffen. En ja, nevens de initiatiefnemers, die zes ik van die katten, die zitten vaak in kleesters om moezen te vangen. En ja, tussentrok kwam ze even gezellig del. Wat hier ontlezen weer. Even een kopje aan en even een poortoudruk achter Efterlitten.
1: Even beurten. Even beurten. Dus van katten dus ik van alle tien toch maar vliegen.
0: Ja.
1: Fijke, dank u wel.
2: Wat een street. Ze zitten de boep op.
3: Ja, fantastisch.
4: Ja, maar dotingsverzels, dat ken ik beter.
5: Ja, dat roept elke in onderweg.
4: Maar bij wie is het dan?
2: Doch mij, onder Scootjepool in onderweg.
4: Alle dagen tussen tolven en in.
2: Klik rugsboppen op Appus.
5: En vul de pool in.
2: Simmer in Friesland.
6: Rij, rij.
5: Ik voor de Scootjepool.
7: 80 jaar concours hippie Gries. Dat vieren we op sneeuw 1 augustus bij Manege Gastelaan. Met onder andere de speciale gasten Bram Chardon en Britt Dekker.
8: Touwen een nieuwe uitdaging. Die Damstra-service onderhoud in Ljouwt ziet je vermotiveerde collega's. Al vier generaties lang gaan we kwaliteit tegen in de vaandel. Zoek voor onze vacatures op damstra.nl.
9: Personeel tekort. Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
10: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en wij moesten om denken? Daar hoor je bij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
8: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zucht voor uw vacatures op damstra.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder, blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie ingezet, ziet correspondent Samira Jadir.
13: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
12: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
14: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
12: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Als het niet vriest van de morgen, dan even bij de huldiging van de winnaars van de 123ste PC in Frenscher. En Owner of a Lonely Heart van Yes. Yes, daar is Nick.
15: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
16: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.

0: van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelisleidje, eten en praten kennen? Bel je dan met kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-62. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
1: Friesland van de Moor. Maar eer iets.

0: Yes, yes, yes. Owner of a lonely heart, wie dat?
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Ja, dat zou samen kunnen. Hè. Dat zegt ik toen Max Verstappen in de Formule 1 door die dat heel populair was. Nou ja, zou kunnen misschien hier wel een rol spelen.
0: Ja, de winnaars van de 100 treinzonders, de PC van Frentje, die binnen huldigen in haar wendplakken Burgum en Dron riep. En maar nog in je wedstrijd te gaan is de kampioen van het SKS scootjes Jon al bekend. Skipper Douwe Visser pakt mij het scootje van Grauw zijn 9e kampioenstitel.
4: Ja man, ja, wat mooi, wat mooi. Er zijn meer die 9 hebben lang tussen die heat tracksters. Maar ja, geweldig, heerlijk.
0: Ja, maar het scootje verhaal, dat is net uit voor dit hier. We gingen het gewoon terug. Als dan zullen we daar even op vooruit. En dat over mij Andor Faber. Fijke, doe hartstikke. Nice, goed zoals is een sportnuis, maar ik hoor nice in de media.
5: Jazeker. Ja. Schokte reacties uit de politiek op de bestwarming van de Spaanse enclave Ceuta. En vooral het voetbalboen FIFA zet de plan om een deal van de commerciële rechten te verkepen terug. Net zien steen de stevige kritiek van Ora Voetbalbon.
2: Goeiemorgen,
1: dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is eerst tijd om eens even in het water te zien. Dat over mij, Tjitske Wiebenga.
6: En goeiemorgen. Nou, wil het in het binnenland wat diesendig is, loeken er enkel de buien over het watergebied hinnen. En deze buien loeken letter ik over de rest van de provincie, maar nemen dan wel wat aan. En achter dit buienlintje giet wien om naar het maat om het maat eersten en hel het kwart even aan. Mogelijk wien krijgt 5 en 6 in het kustgebied. Nou, verder warmt het mei de buien minder vlug op, maar hebben we in de rin van de medewerden zinnen erbij en wordt het dan maximaal zontje om 22 graden. Jong en vannacht kwalt het flink aan om het lokaal 8 of 9 graden. Morgen een mix van wolken, zinnen en een lokale bui. En bij de zwak ontmatige westenwien wordt het dan een graad of 22.
2: Omroep Friesland.
1: Zwimmer in Friesland.
0: Het winnende patour van de 100 PC is huldige in Burgum en Dron Riep. Dat waren 30 kids, Mello van Zwieten, Tjesse Steenstra en Rick Minnesma van je. Een huldiging in Burgum wie bij de plitselijke kidsclub. Verslaghouder Esther Bethlehem die praatte daar mij van Zwieten. Want hoe is het eigenlijk om de PC te winnen?
3: Ja, heerlijk. Fantastisch gevoel. Ik mocht een twaaline al voor het eerst winnen en al voor de tweede keer met dit patour. Ja, fantastische dag, man. Echt heerlijk.
7: En wat vies ervan, een huldiging in Burgum?
3: Ja, fantastisch. Want dit is de eerste keer dat ik op een club ben. Ik zie Pinksterman, die keert wel het NK. En ik heb bestuurder alleen belt. Ik zei, nou, ik zou wel graag het NK keer te willen. Ben ik gewoon niet meer met mij willen. Nou, dat weer wat vaag. Zie je het helemaal in de gaten, misschien wie ik wie. Dus toen verroen dat wat. Maar nee, nou de eerste keer. Ze weten wie ik ben, ik weet wie zij binnen. Dus misschien kun je volgend jaar het NK dan wel keertsen.
7: En dan zal ik nou even over het keertsen, zelfs in Burgum. Het speelt het voor mijn gevoel net echt heel bot in deze kant van Friesland. Wat vies je daar zelfs van?
3: Ja, dat rent een beetje saas. Hier op de andere kant, ik ben in de vuurjaarskans en dat is hier volle grutte natuurlijk. En de concurrentie in het water, ik maar voetbal en zwem, hè, zie je waterpolo. Ja, dan komt Kirsten net helemaal uit de bus. En op de andere kant van jou zeg ik dan wel eens, daar is het Kirsten wat meer. Hier ben die in het water ben die geen jongste Kirsten en hier geen ze orensporten van. Dus als het van jongens gewoon net echt voorschoteld wordt, dan kiezen ze toch van wat anders.
7: Ik denk dan ik dat nou stoeienwijkomst, winnaar van de PC, dat het misschien een beetje een stimulans is?
3: Ja, dat zou samen kunnen. Hè. Dat zegt ik toen Max Verstappen in de Formule 1 goede dat heel populair was. Nou ja, zou kunnen misschien hier wel een rol spelen. Dat ja, we hebben gewoon afvoeren en wellicht dat het effect heeft.
0: En dat zei dus Menno van Zwieten, Sim Maarten, Jesse Steenstra en Rick Miresma, die wieren er vanzelfs ook bij in Burgum.
7: Ik ben samen 10 keer naar Dron Riep. Dit is al een liedje van Menno. Wat voor gevoel houdt het hier in Burgum?
8: Nou ja, gemoedelijk. Hè. Het is klein maar fijn dat er toch weer nou ja, redelijk soort mensen hier komen. Dat is toch wel dat het hier leeft. En nou ja, mensen die die mooie aasten even een baltje slaan hier. Nou ja, kleren, we ben je nog eventjes, dus we mogen nog even een baltje opslaan. Dus ik zou zeggen van met meer mensen met een keertje. En sluit om bij de club.
7: En wat verwacht je hem zometeen in Dron Riep?
9: Nog een groot feestje. Ja, in Dron Riep leeft het misschien iets meer. Wij komen er beide, nou, ik kom er vandaan, ik woon er al 21 jaar. Tjisse woont ook sinds kort een paar jaar in Dron Riep. Dus ja, daar leeft het groot en daar zouden veel mensen staan om een feest te vieren, denk ik.
7: En hopelijk had dit het keertje in Burgum wat meer op elkaar zet. Maar als ik van Jim naar de taak kom sjoggen, ging je mij zijn trein 40 of is dat nog eenmaal watje?
8: Nee, wij keertje volgend hier gewoon met alcohol. We hebben dit hier zoveel woon. En ja, dan is er voor u je reden om te verhoren. Doorn zullen ver verhoren, want ja, ze winnen net en zo wat. Alleen nog, ja, Dat is nog de vraag. We hebben nog niks yet. Maar dat zal net lang worden voordat er duidelijkheid in komt.
7: Je muziek in elk geval de succesreeks af te zetten.
9: Ja, het kaatst fijn. Buitenkaatsen kunnen we goed met elkaar. Dus dat is ook heel belangrijk. En wat je zegt, als je bijna alles wint, dan is er geen reden om te veranderen.
2: De media van de morgen.
0: Nee, zei Stik. Never change a winning team. Fijke, de andere media.
5: Ja, schokt de reactie zit de Nederlandse politiek wij op de situatie bij de Spaanse enclave Ceuta. Juist er zijn 1500 migranten uit Marokko die binnen daar henne gingen. Er waren stekken beklom en meestal zwom zelfs om die stekken henne in de zee. En daar ben al zeker 18 deren vallen. En nou ja, vooral, kan je je voorstellen, uit de rechterhoeken van de politiek wij komen er reacties. Minister van Defensie, Jezel Gus, die neemt de beelden uit Spanje onacceptabel. En er moet snel en stevig opgetreden worden, zei ze. De grenzen moet ik beter beveiligen en beschermen worden. Toekijken hoe illegale migranten Europa instromen is geen optie, zei Jezel Gus. Ik twaalfde Kamerlid Mona Keizer, die veroordeelt de situatie. Hoe dit uitpakt, wat mij betreft in ieder geval niet in onze dorpen en steden via de spreidingswet. Hopen dat het kabinet inziet dat mannen uit veilige landen, zoals Marokko, terug moeten en niet gratis alles krijgen. Nou, Geert Wilders die reageert op Geheel eigen wijze, die neemt de bestwarming een islamitische invasie. Maar ik op Europees niveau docht het behoorlijk stof op waaien. Italië die wil zelfs Spanje schorsen van de Schengenzone.
0: Oh.
5: Want Schengen kan dus vrij bewegen in Europa. En de onderlinge grenzen binnen daar net. En ja, terug dus die Spaanse enclave binnen te vallen. Bissen op Europees groengebied. En zullen ze dus eventueel vrij reisje kennen. En dat is het doel, de opzet. Nou, het Italië zijn van, nou, dan moeten we Spanje maar uit die Schengenzone halen. Want dan kan ze dus net langer vrij reizen. Nou, in Spanje het erop, die oproep werd veroordeeld. Spruit van demagogie en volksmisleiding. En het is ongepast voor een minister van een bevriend land. En ik, de ambassadeur van Italië, die is die madam Hewitt, maar die even tekst en uitleg aan. Bij Spanje. Dus zullen nog een soort consequenties hè. En werd ik net goed geert, dat is mij de voetbalbond. Want de UEFA die het zijn wij binnen poer tjen op die plan van vooral voetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten te verkeerpen. Bij miljarden ben daar mijn moeite. En het FIFA het niet correct reageert. En ze zeggen, wij gaan gewoon terug met die plan. Dus ze zegt ik nog van. Of ze hebben Vromslijn. De critici. Niemand verkoopt het voetbal. Dit is iets waar de FIFA nooit op in zou gaan. We respecteren de publieke geuite feedback en zorgen. En bevestigen opnieuw onze inzet voor een open en democratisch consultatieproces.
0: Ja, maar de angst is een beetje dat commerciële partijen. Dus scissorskip krijgen dadelijk.
5: Ja, natuurlijk.
0: Over die voetbalwedstrijd.
5: Ja, ja. Dus ze hebben toen onjuiste mediaberichten.
0: Oh.
5: Ja, wij hebben. Het werd niet aan Erit.
0: Ja.
5: Dus, dit is gewoon een oudwaartje. Want UEFA heeft behoorlijk vol gereageerd. En die 54 bij de Europese voetbalbond, ontsluitend boen. Die hebben unaniem besloten om alle competities van de FIFA te boycotten. Als de FIFA vasthoudt aan het plan, wat ze nou dus doggen. En ik, het Noord-Amerikaanse voetbalbond, heb het plan al alweerst.
0: Nou, dat is een helder statement, lieke mij.
5: Ja, inderdaad.
0: Goed, dat zijn ze altijd. We blijven het volgen.
5: We blijven, dat
0: ken ik het nog eens.
5: Dat ken ik het nog eens.
0: Nou ja.
2: Omroep Fries.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Donnie.
2: Waar blijf je nou?
1: SNA. En waar blijf je nou?
3: Omroep Friesland. Scootsiesiel.
1: De Dajo-winning bij het SKS Scootsiesiel gaat voor de 12e keer op regen naar Jereveen. Maar de grote kampioen, wie is kipper? Douwe Visser, die op een lemmer als vijfde eindigen. En dat wie genoeg om definitief de winst te pakken in het klassement. Het is de negende titel van Visser. Maar of de tak om hier een tiende bij komt, dat is nog maar even de vraag.
4: Scootsiesiel doe je net alleen nog. Dat doe je maar je hele gezin. Maar vooral de vrouwen, die met er helemaal achter steen. En dat is altijd helemaal super geweest. En wij komen erop waarom, maar... En dan wordt de volgende skipper met alle geen passie, wist wel. Maar ik dacht er nog een uitspraak.
1: Nee, daarover is het toch nog wat geheimzinnig hoor. Ander Faber, doof volgens het scootsiesiel van zelfs Oppenvoort. En dat is natuurlijk de jaren bij het commentaar van de wedstrijden. Ja. Hoe groot schatst u de kans ook in dat daarover is het tak om hier weer rond helm houdt?
5: Dat is lastig te zeggen. Hier omdat er binnen natuurlijk zoveel factoren. Zoals Douwe Visser zelfs ook onjuist die de rol spelen. Nou, kunnen we de opvolging op hem zelfs wel aanstreken. Want die zit klaar. Zijn zoon zit klaar om het helmhout oer te nemen. Het bestuur van het grootste scootsje. Ja, zult daar, denk ik, net moeilijk oerdwang gaan. Zult daar net waar in het padel is een keer. Dus op mezelf zoenjes is dat is regelen. Alleen nog Douwe Visser is ik wel iemand die het berekenend is. Die het heel goed weet wat hij wil, wat hij kan. En had hij omheen shirt in dat klassement van SKS-kampioen... dan shirt hij daar nog in steen. En dat is Ulbe Swaga. Maar over SKS-titels, ja, had je op Njonge steen... dan ben je daar natuurlijk net heel veel bij uit de buurt. Had je ik dan erbij optellen dat het grootste scootsje gewoon heel goed rint. No ek mij de nieuwe celformule die het voor het eerst van tappassing is dit hier. Stek Grouder toch wel bob uit. Had je de bemanning wat bij elkaar horen kennen. Best kon is dat je echt de komende jaren de titel pakken kennen. Ja, dan zou hij dus ik zou maar op gaan kennen van die recordkampioen Ulbe Swaga. Die het alverkeer kampioen waard. Ik denk wel dat ik bij Mine Hollis zit. Dus ja... Het is lastig om daar wat toe te zeggen, maar ik sluit ik natuurlijk dat hij gewoon trok het om nog echt dat record te breken.
1: Slag om een jerm dus nog, maar we afwachten hoe dat verder gaat. Joert, de wedstrijd van Joert, ik ben even benijd. Ja, waarom hadden we de radio nog gewoon zitten eigenlijk? Waarom hadden we de tv nog gewoon, de stream ervoor? Want de kampioen is bekend natuurlijk.
5: Ja, de kampioen is bekend. Maar Erit, de strijd om de podium plakken is oergrieselijk spannend. Het liek er juist echt wel wat in de plooi te lussen. De lemmer lijkt op het tweede plak redelijk stabiel. Maar omdat zowel de nummer 2 lemmer als de nummer 3 Akrum juist er een hele minne wedstrijd hielden, zakje ze wel wat in het klassement. En zorgen we dat de subtop die juist heel goed zielde, naar voren komt. En dan heb je dus een situatie dat de nummers 2 en de nummer 6 op maar 4 punten F te staan van een koersteen. Jenne Wort had de beste papieren. Die staat op 43.9. Volgend door het Lemsterscootje op 44.9. Dan had Jereveen op 4, maar 46.8. De Jouwer op 46.9 op 5. En Akrum op 47.9 op 6. Dus er binnen 5 scootjes die nog strijden om de oerbleurende 12 podium plakken. Dus het is echt net zo dat we Joer van Neert zielen. Er staat nog wel wat op het spul. Die skippers die natuurlijk op dat podium komen met Douwe Visser van Grouw. En die zult daarvoor frustreren, joh. Dus ja, het wordt gewoon weer een hele spannende wedstrijd, denk ik.
1: Dat is nog een reden om dat ooit te volgen natuurlijk. En om nog even een stemje te brengen voor de scootsiepool natuurlijk. Want dat ken ik nog. Dan is het de laatste wedstrijd. En dan, vraag ik me al. Ik is het wel een beetje waarom zijn op de Aron het weekend. Ben je er al met wanden eigenlijk?
5: Ja, tuurlijk. Als het eind van het kampioenskip nadert, dan vreeg je stekken skippen zomers waarom te shen. En dan doe je dat zelf weg. Ja, dan is de conclusie dat Grouw op Ierse Meert steert een heel makkelijke conclusie. Maar wel een conclusie die het klopt. Haar minste wedstrijd, wie een zonde plak. Nou ja, al die orenscootsjes, die zijn volle minder stabiel. Die hebben volle meer... mindere wedstrijden. Dus Grouw zit echt op Ierse Meerten. Maar je ziet je daarefter dus wel dat het heel mooi in elkaar komt. Dat het heel dicht bij elkaar zit. Dus dat het in die zin echt een heel spannend kampioenskip is. En dat het toch ook wel een beetje het kampioenskip van de yo-yo is. Je ziet het on Jereveen. Je ziet het on Jenne Wort. Je ziet het on de Snekerpan. Scootsjes die het nou wel in de subtop steken. Maar die het toch ook wel een paar hele minne wedstrijden noteren. Hè? Dus die jojo van hele goede wedstrijden, die oefenings, om het last plakken soms te doen. Ja, dat valt wel op. Er is dus bij die scootsie net een heel soort stabiliteit te vinden. Ja, dat zal onwerken worden in de komende winter. Om volgend jaar natuurlijk stabieler voor de dij te komen. Ja, en het is ook wel een beetje het kampioenschap van Ljouwert. Vliegen hier nog op het podium, maar nu op plak Olven. Ze hebben in haar eigen visie bij zijn groot slachtoffer van de nieuwe zelfformule. Ze hadden een heel soort extra ballast bij kregen in het skip. Het skip is een stuk zwaarder. Ze had ze zelfs, ze hadden een goede volle Mercedes eigenlijk bij kregen in het scootje. Ja, dan kist hij wel bedenken dat had je de zoveel gewicht bij haar, had je net bevast een grutter zeil hebben. Ja, dat het lastig is om dat weer voor je mij te zielen. Ze had bij jou het daar net echt een medicine op fine kennen. Al wat ik wist is dat de laatste twee dagen in de Lems daarbij heel aardig weer, met een vierde en een vijfde plak. Dus ja, zelfs Ljouwert kan het kampioenschap misschien wel een beetje met een holle omheen gaan sluiten. Maar dat is toch ook wel een van de grote te backzetters van dit kampioenschap. En zo is het denk ik weer een kampioenschap dat een heel soort verhaal initieert. Ik ken alleen het ook in Erik, maar ja, we gaan net rond 12 uur van een beetje programma heen.
0: Nee, precies. En die memoires, die moet ik nog wat leuke dingen insteken. Dus ja. Ja, goed. Ja. Het is de laatste dag dus van de SKS. Alle reden om dat Joet Ooi nog te volgen op de Snitser, maar bij Snits. Andor, dank u wel dat je bijpraat hast deze 12 weken.
5: Ik ga het heel graag hier.
0: En dat Jot, ik vergeet je. Van Joet dus weer live te volgen bij de omroep. De laatste wedstrijd van de SKS. En zoals ik al zei, de scootsjepool. Kist ik altijd om mij. Want tussen Tolve en Ian. Kist dan nog even die stem uitbrengen. Waar is toen Tings dat er mij de winst van trok. En dan maak ik het kans op die keihinger en het scootsje t-shirt.

0: deze zomer binnen ze er weer.
1: Arjen en Geert zien maar de podcast. Oh, wat een klapper.
2: Valt er altijd wel wat te praten, Scootjesjoen?
3: Tuurlijk.
0: Bij het SKS Scootjesjoen.
4: Net een serieuze podcast. Dus kerst jouw
0: seizoen. Alle wedstrijddagen.
2: Een stukje Jim Go.
0: Te vinden op Spotify.
2: Dit is Good Nice, jongens.
1: Je favoriete podcast-app.
2: Ja, waar zit je dat?
0: En omroepfriesland.nl.
2: Oh, wat een klapper.
5: Hey, ondernemer. Bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Een jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
12: 12 minuten hoor Jel van Jongenen. Fijkenwouda, goeiemorgen.
13: Goeiemorgen. Het KNMI had om 10 uur van de morgen koorde gierlauwkundig in verband met zware tongerbuien. Die loeken op dit stuit naar het Maartesten, over het Waad en het noordelijke pad van de provincie. We kennen, nevens het KNMI, windstjetten om 64 kilometer in het uur voorkomen en dan af en toe windkracht 8. Een rechtszaak op Benne Misbroek en Benne Porno in de Ljouwter Jochbank, wie is er voor een groot pad in het Friesk. Rechtbankvoorzitter Sietse Kooistra spruit Friesk en daar dienen de officier van justitie en de vertrouwen. U Jester C. Ek. Rechtbanktolk Verder Dijkstra zette alles simultaan oer naar het Nederlands.
14: Je kent ook zien hoe fijn dat is als de zitting zelfs in het Fries is. Hè? Ik van de vertochten en ik van de meesten die keer de slachtoffers en zo, dat die dan ook in haar eigen taal alles onjaren kennen. En de meesten die er dan verder nog bij zitten, die jaren alles op hetzelfde moment in het Nederlands. Dus de tolk steurt ik net, behalve dat er dan een beetje te jaren is in de zeil.
13: Emiel Daan, wie juist een soort plissie inspier rond de Schotelandse Wei. Het ging om een helpvernielingsactie. Er zit een betierse vrouw op het dak van Hoers. Een arrestatieteam, ambulance en de brandwacht waren oproepen. De omjouwing waard oorsletten en bewenders wat vregen om binnen te blauwen, zodat helpverlieners veilig werkje konden. Verdere details hoe de actie en de oorin binnen op dit stuit nog net bekend. En wie een botsing tussen een motorrijder en een fietser op de Skrans in Ljouwert, Justioen, is de fietser verwonden rekken. Slachtoffer waard op het plak van het ongeluk behandelen, wanneer hij naar het ziekenhuis bracht waard. De motorrijder kwam mij de schrik vrij, maar de motorrekken wol scancheren.
12: Fijke, dank u wel.
15: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.

0: Bietenkamp ervoor.
1: Voor stoorrieden in de Bietenkampagne? Kom op de meet and greet en shop op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Gast het als jongen, er is opramming. Bij Kapen gaan wonen, in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
3: Ja, wij kwattingen ons 70% op meubelen, bedden en accessoires.
2: Kom, lid of ik ook geen, want op is op.
4: Personeel te kwad? Zit net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesters op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
5: Friesland van de Moor.
6: Erik Seijens.
7: De biografen van François Haversmit. Dat is een verneemde Friesk, Doemnie. Bekend van zijn teksten natuurlijk, zijn gedichten. Die biografen die had een bijzonder voorwerp op haar tafel staan. Dat voorwerp dat wie lange tijd poter, maar dat is nou wet op plak. Als het eerst, wat dat krijg wie? Want eerst is het iets om eens even in het water te zien. Dat over mij Tietske Wiebenga. Goeiemorgen.
8: Een hele goede morgen, Alger.
7: De tijd houdt geen skof. Het is alweer de laatste dag van juli.
8: Ja.
7: Wat voor dag wordt dat?
8: Nou, het wordt een dag die het in het binnenland uiteindzet mij wat mist en diezen. Wils dus in het noordwestelijk kustgebied en over buien oerloeken. En daar zit dus ik wel wat klappen tongen bij. Nou, ik het noordwestelijk kustgebied, dus ik aan de orenkant van de Waadzee loeken nou buien. Ik zeg wat ontladingen in de omjouwing van Holwert. Dus ja, er zit wat tongen bij. Het jouwt wat rijnwetter. En ja, het smiet dan ik temperaturen op die het wat uiteenrinnen. 15 graden op de watereiland en ik zo'n 16 graden aan de orenkant van de Waadzee. Dus in het noorden van de provincie wielst Sumarno 18,4 op de thermometer steen het en laaksem ik jochentje komma zo'n. En de minimumtemperatuur, ja, die lijn zou om de beide 15, 16 graden heen, 15 graden op Skielge en ik 14,9 graden Siegerswaard en laaksem deze dan 16,6 graden west ergens in de nacht. En ja, en wat we verder verwachten kennen, Joert, nou is dat deze buien wel staan gewoon. Ik hoe de rest van de provincie loeken zullen, maar de tongen die zullen dan weer uitgaan. En de bui giet het wordt ik stadig om wat minder. Achter deze buienlijnen giet de wien even om naar het noordwesten. Hel het dan ik even aan. Maar in terugsneed zal er matig wijze van kreft. Nou, de temperatuur erbij die zal uiteindelijk van een beetje oprinnen naar zijn zandje om 22 graden. En dat komt omdat nadat deze buien de provincie us weer verlitten hebben. Dan komt de zinne erin een beetje ik weer even heel mooi bij. Nou, dan ziet er een noordwestelijke wind die het zwak ontmatig is. Nou, jong en vannacht zitten we dus in die koelere lucht, want dit jet al ik heb hier een keldfrontje en dan zitten we even in een orenluchtsoort. Nou, die koelere lucht daar profiteren we vooral vannacht dan van, want dan kan het lokaal Gibraltar in, wel zakje naar het kwik dan naar 8 of 9 graden. Dus dan rijden we die dubbele cijfers in de nacht weer even kwiet. Nou, dan zoeder ik weer eens even een mistbank ontsteen kennen en ik in de nacht dan een noordwestelijke wind die het zwak ontmatig is.
7: En die buikers van Joert, zullen we die morgen dan waarom?
8: Ja, dat zou wel eens ontstaan kennen. Al wel binnen het morgen is maar buien die het zou in ontstaan kennen. Dit jet echt bij een buienlintje. Wat dus hoe de rest van de provincie in de scope. Maar morgen zitten we toch wel weer wat in een warmere luchtsoort. En dan kan de temperatuur ik weer oprinnen naar 20 of 22 graden. Er ontstaan dus wat stapelwolken. De zin is er ik heel mooi bij. Dus ja, het liek het op de meeste plakken eigenlijk een hele prima dij te worden. Maar een heel soort rondte voor de zinnen. En er zullen dus lokaal is een bui ontstaan kennen. En de wind die is dan west-noordwestelijk en is dan in terugsneed matig van kreft. En ik in de nacht naar snijden, dan is het weer vrij helder en zakken de temperatuur behoorlijk en ontstaat er dan ik weer mist en diezen.
7: De dagen daarna, hoe komt het dan?
8: Nou, op snijden, dan zetten we dus uiteindelijk met die mist en deze. Maar dan zitten we echt alweer onder hege druk. Een waterheerselijke wind smiet dat op snijden op. Maar een heel soort rondte van de zinnen. En dan alweer temperaturen die we het hege uitpakken. 23 tot 24 graden. Met een tientje dan zullen we merken dat de lucht wat vochtiger wordt. Dus dat het al een keer wat brotziger omviel. Op meen je we het dan hoe dijs nog droeg te houden. Maar een waterheerselijke wind die matig rond vrij krachtig is. Maar in de nacht, of bename op tientje, dan zullen we wel eens even een bui oerloeken kennen. En ik dan nog zo'n 24, 26 graden als maximum temperatuur. Dus ja, onder het begin van de naaie weken, dan wordt het even brotzig en neer. Maar is het ik echt wel weer warm? En Joert, ja, is het even een orendij.
7: Nou, Kitke Wiebenga, dankjewel.
8: Ja, graag dien en een mooie dijfje er, hè.

0: Shepherd and Symphony. Jarenlang wie is het wandelen met zijn lippen. Ze leert zijn brieven, zijn preken, zijn dijboeken. En dan op een dijk krijgt Marita Matthijssen een mailtje. Ian had wat in hoes met de namen van François Haversmith erin graveren. Marita werkt onder biografie van de Leaute dichter en dominee. En nou had ze dus wat in de hoes met zijn handtekening erom. Het gaat op een bijzonder tabakskistje. Dit Haversmith van zijn 15e al broekte.
1: Ik ben bezig een biografie van François Haversmith, die vooral bekend is als Piet Paaltjens, de schrijver van die schitterende gedichten, te schrijven. Een biografie van hem. En ik vind het zelf altijd heel bijzonder om, als ik bezig ben een biografie te schrijven, dan iets van zo'n schrijver zelf ook in handen te hebben. Dus een beetje het DNA te voelen van degene in wie je je verdiept.
0: Dat is dus gelukt als het gaat om Piet Paaltjens. En hoe bijzonder is dat eigenlijk?
1: Het bijzondere is dat zijn familie, zijn afstammelingen, dat die ook nog steeds de gedachten aan hem koesteren. En dus bijvoorbeeld bestek van hem hebben. Dus vorken en messen en lepels waar hij van gegeten heeft. En ze hebben ook bijvoorbeeld een tafelbel. Een soort bel waarmee je kon aangeven van nu wil ik een kopje koffie of iets dergelijks. Hebben ze ook bewaard. En die staat ook nog notabene op een tekening uit die tijd afgebeeld, uit de tijd zelf. Dus zijn familie, zijn achterkleindochter, die bewaart allerlei voorwerpen die nog echt door hem gebruikt zijn ook.
0: En vanwege een skill majestitio tarieven binnen Friese rugbanktolken, dus koft haast net inzet, maar juster mocht rugbanktolk verder Dijkstra weer onderbak.
2: Het is voor mij al een heel schoflin dat ik echt zo lang tolkt ha in het Fries dan dit zwol alle dagen, maar dit net.
3: Ik had het gevoel dat je hoort wat een positievere stemming is als het gaat om het broeken van het Fries op deze rugbank.
2: Ja, ik dat gevoel hier kijk. Ik heb het gevoel echt dat ze al hier de OSA positief zijn oor stieren. Je kent echt zien hoe fijn het is als de zitting zelfs in het Fries is. Hè. Ik van de vertochten en ik van de meesten die keer de slachtoffers en zo, dat die dan ook in haar eigen taal alles onjaren kennen. En de meesten die er dan verder nog bij zitten, die jaren alles op hetzelfde moment in het Nederlands. Dus de tolk steurt echt net, behalve dat er dan een beetje te jaren is in de zeel.
3: Maar ik heb het gevoel, het waard je het wel gewoon accepteert. Redelijk vanzelfsprekend. Je dealen eerst gezuurd, die nog de meesten die kien.
2: Ja, nee, het ging allereerst zo makkelijk als wat. Het had wel oorswest. Bij het hof hadden ze er echt vaak problemen mee, dat ze dan zeggen, nee, we willen dat net en dat maakt consecutief. Maar als ze dan een keer die eerkens inhouden hebben en ze ondervonden hoe mooi het is als er simultaan talk wordt, dan ben ik wel op.

0: Blondie en Atomic. Ja.
1: De media van de morgen.
0: Op een goede knopje drukken natuurlijk, hè.
2: De hols me even in spanning.
0: Ja, nou, ja, ik bouw de spanning even op, Sander, aan het eind van de uitsturing. Hè?
2: Ja.
0: Ik heb dat nooit aan redelijk.
2: Dat is vlak voor die vakantie.
0: Zag het allemaal als een kaart hoe het nieuw.
2: Nou.
0: Goed, door de media.
2: Het Fries Dagblad. Het vooropstien dat er relatief meer vrouwen hier wethouder binnen. Friesland het, lucas Zuid-Holland, de meeste vrouwen in de Nijfarme colleges van burgemeester en wethouders. 34%. De doorblikken uit een analyse van stichting Stem op een vrouw. Vorige keer weet nog 33%. Nou, landelijk jongen is het 29%. Dus nou, we rennen een beetje voorop. Je mij. Dus dat is wel een mooi huis.
0: Ja, Noord-Oost-Friesland, dat onder zijn heen gek volgens mij.
2: Ja, precies. Dus ja, we hebben nog jouw gemeente neemt waar nog geen college is. Alleen nog, ja, in Trije gemeenten is al wel een college, maar ze mag nog officieel beneemd worden.
0: Ja.
2: Dus er weer wat vertraging op de lijn. Maar goed, dus dat ziet er goed uit. Dus dan even zien, ja, de Ljouwerse kranten. Die het onder oren dat Hitrans uit Lemmer een vrachtwagen met mobiel wettertransportsysteem naar Frankrijk stuurt het om de onhoudende bosbrand helpen te bestrijden. Wij zijn trots bij te dragen aan de ondersteuning van de Franse hulpdiensten. Nou, dat kan ik me wel voorstellen, dat er grutsk op bist. En in je stadion zelf op het Jereveen maakt een afweging meidje naar de cyberaanval. Ja, ze binden dus aanval door hackers. Die hackers zeggen, nou, we hebben gevoelige informatie. Het zelf ontkent dat, die zegt, het valt wel aan. En ze maakt nog zelf een afweging meidje van, ja, zullen we nou betalen of net? De politie zei dat niet net betalen. Dus maar ja, dan moet je maar zien, wat komt er nou krijgt vrij natuurlijk.
0: Ja, en wat krijgt er daar weer voor gedoog mij?
2: Dat bloedspant.
0: Ja.
2: Ja, dat is een week hebben we het al loerd bij de film The Odyssey. Speelt het nou in de bioscoop, een film van Christopher Nolan. En die is altijd, heb ik een heel idee altijd bij het loerd. Ja, hij neemt alles. Hij wil net dat ze het letter inspreken. Dus alles wordt op locatie, ik echt op de set. Ik de dialogen en alles. En daardoor kan het soms wel eens even in eerst behoorlijk loerd klinken. Ik wil een idee hoe. Dus Ian van die meesken, Jolien Joosen uit Gautum, die het dus een piep in de eer oerholen om die film. Zet, ja, ik vier waskogen, gewoon, ja, ik heb ook naar een festival gegaan, heb ik van die eerdop gezien. Ik heb in de pauze nog een vregen, want hier wel heel mal soms dieren. Maar doe je eens al uitverkocht. Ja, dat is ik net omneerd vanzelfs. Dus je moet er goed rekken mee houden als je naar die film touw wil. Neem voor de zekerheid toch maar even die eerdopjes mij. Ken ze altijd nog niet waan als je denkt, dit gaat wel heel mal.
0: Ja, of dan toch maar wacht je tot het er op streaming staat of op Blu-ray of zo.
2: Ja, doe custom ook al streamen, maar dan is het, want dat loert, dat heeft natuurlijk ook wel een doel. Hè,
0: maar dan had je een oosterbezinning, dan kun je hem zachter zetten. Dat is toch
2: maar het maakt hij wat hoe donder. En dat is natuurlijk, er ben net een heel soort mensen die hetzelfde loersysteem thuis hebben als in de bioscoop.
0: Nee, dat is weer. Behalve Vijkenwouder dan.
2: Jan Burg ziet al te vieren.
3: Ja, bij Vijkenwouder in de mancave, dan gaat het maal. Hè? Dat gaat nog maler als bij die Odyssey in de Pathé.
0: Ja, ik kleur de nam ik regelmatig bij me op een stoep zit.
2: Ik heb even een piep in hier. Jij hier niet, jongens. Wat is er
0: dan aan? Wie allemaal, Jan Durk. Jan Durk de Haan, die presenteert Node voor.
3: Ja, klopt.
0: Dat is op zelfs wel ijs.
3: Dat is op zelfs wel ijs. Daar let wat dan ik bij.
0: Dat haast mij al.
2: Ja, ja, is toch wel een apenkooi, Jan Durk, Joert?
3: Ja, zeker. Zeker apenkooi te doen. Dus als het nou al terugkomen was, maar die fysiekje is misschien wat gauw, maar ach, nou ja, waarom ik net? Ik bedoel, een plaat niet maar ruimte maatje hebben of zo.
2: Ja.
3: Ik ben echt vernuveren. Je hem net van de morgen. Ja, je hem had er uit geweest.
0: Van de Rijn.
3: Er komt op je een zwet uit de loft. Dat is toch net normaal.
2: Nu komt ze binnen bij de Rijn op een brillenglas.
3: Ja, daarom. Ja, mijn hele kapsel vernield. Echt naar de kapper geweest.
2: Ja.
0: Ik zit in de auto. En heel is een stockingbeeld. Ik weet niet wat dat kan inhouden.
3: Nee. Daar hoef je hem op automaat te denk ik. Ja. En dan is de tip maar weer even stinken om de lichten.
0: Dat is weer. Ja.
3: Goed.
0: Aasen dus nou ervoor.
3: Ja, maar onder andere dus de apenkooi tussen Alben en Tolven. We hebben een simmerkampioen, dat hebben we de hele week eigenlijk al in noten voor. Dus ik joet weer en dan reizen we aan naar Akrum. Maar ik daar een soort of zissen, dan heb je hem al niet.
2: Maar een beetje spannend loopt.
3: Ja, dus daarom.
2: Het is wel een beetje een tease aan, maar...
3: Dus is ik verder nog net al te volgen hoor. En we hebben vanzelfs de quiz, Jeder of Letter, maar echt een prijzenpakket. Is die er echt versteld van? Ik jij het dan wel eens op radio, maar als die er echt in verdiept is, dat draai je te winnen is. Dat is echt uniek, hè?
0: Nou, hou de morgen voor, nou de voor. Dit wie Friesen van de morgen, een hele noffelijke dag.
4: Er komt die machine al in. We brengt die de bal.
5: Nee, Wieke waar is niet bij. Omroep Friesland.
6: Traditie, spanning en topsport.
5: De Kreulenpartij in Wommels.
6: Wij Wieke waar zitten hier wat op radio.
5: En van 12 uur al ik op televisie.
6: Simmer in Friesland. Wij willen erbij.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo...

0: Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman. Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max.
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta zijn volgens Spaanse media middels minstens 18 mensen omgekomen. Duizenden veelal jonge migranten probeerden zwemmend per boot of over de hekken de EU te bereiken. De toestroom houdt aan. Nog duizenden mensen, vooral kinderen en jongeren, lopen richting Fidek, waardoor de weg van Tanger daarheen is afgesloten voor auto's. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34, dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. Volgens president Trump is de Raad van Vrede akkoord met de volledige ontwapening van Hamas in Gaza. Wat Hamas zelf bevestigt. Israël reageerde nog niet officieel, maar toont wel skepsis. Trump noemt het een historisch akkoord, onderdeel van zijn 20-puntenplan voor Gaza. De omzet van Amazons clouddivisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
8: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
9: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
10: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.

0: de leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt Non-Stop. Omroep
1: Zilt. Zaterdag hoor je op Omroep Zilt de loting van de Freule. Jonge kaatstalenten uit heel Noordwest-Friesland horen dan wie hun tegenstander wordt op de belangrijkste partij van het jaar. Vanaf 7 uur live op de radio, omroepzilt.nl en natuurlijk in onze app.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
4: Para Link & Co. Guiana Cinico.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Fugro, het bedrijf dat gegevens verzamelt over de bodem van de aarde, ziet zijn omzet dalen door wereldwijde onzekerheid. Klanten stellen investeringsbeslissingen uit, waardoor Fugro minder opdrachten krijgt. Toch verwacht het bedrijf zijn winstmarge te handhaven. Fugro hoopt dat de onzekerheid tijdelijk is en dat de vraag naar bodemonderzoek op langere termijn blijft groeien. World Pride Amsterdam, waar zo'n 1 miljoen bezoekers op afkomen, kent extra beveiligingsuitdagingen na de aanslag in Berlijn afgelopen zaterdag. Vanuit een operationeel centrum houden zo'n 30 mensen alle betrokken partijen en alle camerabeelden, drones en portofoonverkeer nauwlettend in de gaten. Ze letten onder meer op drukte, bereikbaarheid, verhulpdiensten en verdacht gedrag rond de kaders. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta zijn volgens Spaanse media inmiddels minstens 18 mensen omgekomen. Duizenden, veelal jonge migranten, probeerden zwemmend per boot

0: De Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Hey Pieter.
3: Hey Johan.
2: Is dit het al yet?
3: Nee, wat is er aan de hand?
2: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nou de wielder van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
3: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de van Ijsmandaren.
2: Ja wis, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
3: Meesken, net stinnen, maar erhinnen. Dus jouw hem gauw op.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

als een wilde mosk, vleien een trouwer bosk. Saf je lik me jood, ik hang goed zin, ik viel me goed. Ik vlug het slingerpaad, dat giet van lucht naar skaat. En had ik ting kon die, fluit ik wild, ik vlug.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tussen afgelopen weekend en woensdag reden er 8141 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug. Ongeveer 80% had een buitenlands kenteken en kon daardoor niet worden beboet via het camerasysteem, dat zaterdag en zondag werd geïnstalleerd. Rijkswaterstaat verstuurde al 567 processen verbalen, die volgens een woordvoerder allemaal tot een boete zullen leiden. NS kan nog niet inschatten wat de gevolgen zijn van de aangekondigde landelijke OV-staking op 9 september. Vakbond FNV heeft de 24-uur-staking nog niet officieel aangemeld en dat is wel vereist. FNV kondigde de staking vrijdag aan uit onvrede over kabinetsplannen rondom bezuiniging op de sociale zekerheid. NS benadrukt dat een staking van 24 uur een grotere impact heeft dan een staking van

0: bagage bleek te hebben. De piloot wordt verdacht van internationale smokkel en riskeert een zeer zware gevangenisstraf. En dan tot slot het weer. In het noorden van het land blijft het vanmiddag met maxima tot 20 graden koeler en er is zo kans op onweer. Elders wisselen wolk en zon elkaar af en blijft op de meeste plaatsen droog met een temperatuurverschil tussen de 24 en 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
3: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Zaterdag hoor je op Omroep Zilt de loting van de Freule. Jonge kaatstalenten uit heel Noordwest-Friesland horen dan wie hun tegenstander wordt op de belangrijkste partij van het jaar. Vanaf 7 uur live op de radio, omroepzilt.nl en natuurlijk in onze app.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
3: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid.

0: mogen niet meer over de brug in de A27, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw. Daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n 17.000 euro, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het INE-evenement is haast Oorun en het oor is dit op het punt van begin. En dat betjut dat het joort smoor drok is in snits. En hoe liek het dan mooi de pont naar het starteiland? Dat is dadelijk hier in Noord-Friesland.
2: Is jouw keusgebied stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis 06-83-242-162. Zorgelis leid je mijn Kunstgebied aan Huis.
3: Personeeltekort? Zet met lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
4: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesters op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
5: Noi Friesland.
6: Jantine Weidenaar.

0: Ik moet het helemaal in de simmerstemming met deze plaat van de Gypsy Kings, Bamboleo.
1: Van Tol woont in Oren.
2: No in Friesland.
0: Een hele goede middag. Dit is No in Friesland van deze vreedjen 30 juli. Mooi dadelijk in dit programma. Het is misschien wel de drokste dag van het jaar, joh, die snits. De snitsweek die zet uiteen. En de SKS had de finale dag op het wetter van de Snitsermar. Wat betekent dat voor het verneemde pontje naar het Starteiland? En de kerken van Sint-Anne had geen plaatselijke commissie meer. En daarom wordt er niet meer organiseren.
3: Hoe groter het dorp, denk ik wel eens een keer, hoe minder mensen had je fine kennen.
0: Maar we beginnen vanzelfs met Kwarte Waarbrug. Tjitske Wimmega, goeiemiddie.
4: Een goeiemiddje. Nou, er lopen nog enkele lichte buien door, maar de zinnen litten vanuit het noordwesten waar ik over zijn. En is de wien om naar het noord ontmaat eersten. Dit is zwak ontmatig en met een mix van stapelwolken en zinnen wordt het van de middag zondje om 22 graden. Jong en vannacht binnen de brede opklaringen en kwalt het flink al ont lokaal een graad als 8. Morgen een mix van wolken, zinnen en een lokale bui. En dan wordt het echt maximaal 22 graden bij de zwak ontmatige westenwien.
5: Nijs, sport, ware muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. No in Friesland. Omroep
0: Friesland. Het is Joot misschien wel de drukste dag van het jaar in snits. Maar de start van de snitsweeken en de finale van de SKS loeken een soort mensen naar de stad in Zuidwest-Friesland om er eens lekker te genieten van de sillerij en van zelfs het feest. En dat betekent ook tegen drukke dagen voor het pontje naar het Starteiland. Verslaggever Geke Leenstra die is op dit stuit in snits. Een goeie middie.
6: Goeie middie, Antine.
0: Ja, dan best bij dat pontje. Hoe liek het er op dit stuit?
6: Nou, het pontje is krijgt weer naar het Starteiland tafvaart. En het is hier nou heel rustig. Het wordt hier wel heel iets wat drokker. Maar nevens mij, hij zit hier al lekker onder controle. Nest mij stiet de directeur van de stichting die, van het pontje. Karis Doevendans, hoe liek het nevens jou?
7: Nou, het liek het volgens mij hartstikke best. Het is hartstikke rustig. Hè? We hebben wat maatregelen getroffen om voor de drukte tegemoet te komen. Want we hebben nou eigenlijk sinds Joert ik de oren in die van de snitsweek. Dat de mensen komen voor volgende week, voor zaterdag. En wij hebben het zo georganiseerd dat ze eigenlijk juist de meesten al komen binnen met de boten en met trailers die ze over het pontje met pontje oormatten. Want wij maken de pont of auto's vervieren, een campus of personen. We mogen net tegelijk vervieren. Dus wij moesten dat een beetje organiseren. En we wilden natuurlijk geen filageren hier bij de pont. Als er mensen die prachtige zielwedstrijd zorgen willen. En vandaar dat wij wat maatregelen. Maar het is aardig rustig. En we hopen dat straks dat het waar ook misschien ietsje beter wordt en dat er een soort mensen toch naar het Starteiland komen.
6: Zo'n Feline hier binnen de maatregelen aanpassen, wat deed er nou correct veroren?
7: Nou, in ieder geval, het heeft ook met de veiligheid van onze pontenmaatje. Dat wij hebben, er zijn regels dat wij net tagelijk, wat ik zei, personen en auto's op vier wiel maaien vervoeren. En vandaar dat wij dat gescheiden vervoeren willen. En dan hebben we dus de campers, dat doen we dan op een ander moment. Want dat zou eigenlijk te volle vertragen als een soort mensen komen. En vandaar dat wij dat op deze wie ze georganiseerd hebben. In Feline hier wie dat eigenlijk ziek zijn. Maar toen weer het krek oorsom, want toen wie het scootstation na de snitsweeken. En toen weer het op dit toonsdie dat wij dat op deze wijze georganiseerd hebben. En nu zitten we ervoor. En volgens mij gaat het hartstikke mooi.
6: Je hoort dus de laatste dag van het scootstation en de eerste dag van de snitsweeken. Budget had dat het een hele drukke dag wordt of komt die drukke dag nog?
7: Nou, de drukke dag, juist wie het Jirik, behoorlijk druk. Mijn deelnemers, maar ik denk dat het morgen te morgen komen ik een hele protte deelnemers. Die moeten dan morgen om 11 uur starten de eerste. Ja, dus morgen zult hier ook wel druk wezen. Maar onze topdagen in elk de snijn en de waanzie, de hutseldij. Dan verwachten wij toch elke dag hier wel 4000 mensen die we met overzetten. Dus dan wordt het je druk en gezellig. En het is mooi waar. Dus we sjuggen er naar uit.
6: Rijden je met alle in pontje of wordt het hartstikke voor het wadden?
7: Nee, de pont hebben eigenlijk alleen nog op druk. Het is echt de capaciteit nodig. En dat is op de hutseldij en ze hebben het scootstation en zeg maar op de snij van de snitsweeken. Maar oren dagen kunnen we het makkelijk verstouwen met deze pont. En ja, we maken een commissie op de centen letten. En dan nog een nieuwe pont aanschaffen. Dat is wat de volle van het boeien. Maar we redden dat prima met deze maatregel.
6: Nou Jantien, het pontje komt er weer aan. Ik denk dat wij de andere kant op gaan.
2: Ja, ik denk maar even dat pontje op. Want dat is ik wel leuk. Ja. Dat is, je hebt een beetje bij, lief ik dat vakantiegevoel. Het pontje op, naar de andere kant. Geniet je ervan. Ik hoop dat het waarde bij je dadelijk ik wat beter wordt. Dank u wel, Geke Leestra, wie dat.
5: Noi Friesland.
1: Media Oersjoch.
2: Fijke Wouda, die het voor u de oren media naar zoen, online, offline. Tenminste, ik ging ervan uit als het offline ik nog zoen heb. Of is het echt alleen nog maar online was dorst?
8: Nee, we online, offline, alles. Papieren kranten, digitale kranten, alles. Ja, zeker.
2: Dat is nog van de analoge papieren kranten.
8: Zeker.
2: Nou, wat heeft het voor u?
8: Nou, de brouwacht in Den Haag, Bielis, die het deze week wel een heel persoonlijk bezit uit een zo'n ondergrondse afvalcontainer hellen. De lijn keusgebied in. Dat wie er per ongeluk inkwam. De Wimman, die wie onteten. En hij had dan wat probleem met zijn keusgebied onteten. Dus even keusgebied eruit, even onder de kantlijn, op een kranten. En zijn zoon, die dacht nadat het eten kleer weer, ik rom je even op. Ja, die hier dus die kranten opvouwt. Nou, dus die mijn keusgebied dan al in die afvalcontainer. Weer een dure gebit, €1500 hiervoor betalen. Zo. Dus die man hier was iets van, ja, die wil toch wel graag weer om. Hè. Nou, de brandwacht erbij en die het dus uiteindelijk het gebit uit de container halen.
2: En ik denk dat hij dan maar voor zijn jiddy of voor Sinterklaas zijn bakje krijgen moet. Dat er het gebit van indwang kennen. Ja, net meer in de krant.
8: Net meer in de krant, nee. Nee, want dan krijg ik nog van die inktvlekken op het
2: gebit. Ja, jakkes.
8: Ja, nou. Dan het twee piloten van Iceland Air. Die hebben straf gekregen. Want die hebben stunt uit hellen. Dat wie vrienden hier al. Alleen nou is bekend worden wat voor straf had ze dan krijgen. Ze wie mij een Boeing Zone 4 Zone. Vol mij passagiers. Hier ze even een rondje om de kerk vlijn. Die een van die piloten. Die gier dus mij pensioen. En ik dacht mij die laatste vlecht van. Ik vlieg even op 100 meter hoogte. Oh. Voor die eilandjes werd ik wijkom.
2: Oh heerlijk.
8: Ja, nou ja. Dus het is net bekend dat er dus ik echt meestal een klacht in China heb uiteindelijk helemaal ze ben gewoon ik land en hij maar ja IJsland Air is er dus achterkam en die het nou zijn van ja jongens dit ken het en ja net mijn passagiers en alles dus die hebben nou straffen u deelt die man die mij twaaien in het vleren maar ja who cares, want hij giet toch al mijn pensioen wie zijn lijst vlecht. De co-piloot, die maakt een ier, maar die net verliezen. Alleen het kan nog een stutje krijgen, want de zaak is oerdroegen om de plisje. En die solutie dat de piloot niet nog vervolgd willen kennen.
2: Nou snap ik inderdaad dat ze streng op tasje mutten en natuurlijk veiligheid en mooi passagiers.
8: Maar doe hier wel in dat vlinter
2: zitten. Ik vind dat wel heel cool. Ja. Kist dat die voorstellen? Ja, 100 meter hichten. Poppen ze
8: ja, dat maar net zo'n toekvlucht is. Dat ja, denk ze, oh jongens.
2: Fantastisch toch?
8: Oh, oké.
2: Okay. Nee,
8: oh ja, dan wist ik van de pretparken. Dat
2: ja,
8: is het zo.
2: Ja, dit ik wil. Dit ik wil.
8: Dit is van mij, meisje.
2: Ja, okay. Prachtig.
8: Nou, nog hier trouwens. Want op de toch hoe piloten, hè. Ja. De Indonesische douane, die het een Maleisische piloot oppakt. Die meer dan 70.000 ecstasy-pillen in zijn koffer. Dat weer voor het smokkelen. Maar doet ze hem verder onderzocht. Bleek de man ik nog onder invloed te wijzen van meth, MDMA en cocaïne.
2: Ja, nou, dat is
8: die was net achter de stuurknuppel.
2: Nee, dan heklauwer het de piloten van Iceland Air.
8: Precies. Dus ja, de rest zou die voorkeur.
2: Zeker.
8: Die man kent trouwens of de deerstraf of levenslang krijgen voor die drugsmokkel. Want ja, in Indonesië ben ze daar net mals in. Dat soort. Ja, dit ken verzels ik net.
2: Uh-huh.
8: Dus ja, de Indonesische douane die zei ik, het is verontrustend dat iemand die piloot van beroep is, besluit om onder invloed een vliegtuig te besturen.
2: Ja,
8: nou,
2: vreselijk.
8: Ik denk dat daar alles wel maar zijn.
2: Dat vind ik ja. Heb je nog een kwart oorberichtje?
8: Ja, nou in Canadese kustplakje, de St. Mary's, daar kan ze nou, in kwarten, ja, nog wel in was in oktober ook, kan ze weer nou, gewoon ziek helje, zonder dat ze een rotte vislucht roeken. Het tiental jaren worden ze dus verlost van die intense en indringende geur van rotte vis. In een verlitten visfabriek leidt al zeker 24 jaar meer dan 1 miljoen liter vissaus op slijn.
2: Nou, waarom heeft dat 24 jaar door?
8: Ja, nou ja, het kost het geld om dat op te romien. Nou, dan wist
2: het
8: wel. Het
2: is een crowdfundingsactie, maar het waren
8: ja,
2: kist dat waren voorstellen dat 24 hier in die lucht?
8: Ja, nou, precies.
2: Dus, jakkes.
8: Nou, we sluiten het af als een ziplock zakje. Want ze zullen dus met turf mengen. Dat neemt die lucht op.
2: Mm-hmm.
8: En dan wordt er een heel diep gat groeven. Daar hebben we het instwaard en dan zandroeven. En dan hopen ze dat ze er eindelijk van al winnen.
2: Tot door 200, 300 hier in begint te graven. En dan...
8: Ja. Heerlijk.
2: Ah, de geur van vroeger.
8: Nou.
2: Dank u wel, Fijke Wouda, van dit oersjog van Nijs uit Oormedia. Het is nou kwartier oer tolven. Matthijs Vlasman, die dacht eerst dat zijn bus besketten weer. Maar er weer wat heel oorzone gaan. Wat? Tot jes dadelijk.

0: Teddy Swims wie dit, maar het noemen Bad Dreams. Het is een rare grap voor schilder Matthijs Vlasman. Doet er juster bij zijn bedrijfsbus kwam op het carpoolplak bij Gariep. Toen die blikken dat hij helemaal leegstellen weer. En dat wilst de krekt alle genij en duur ark onskaft hier. Matthijs die is zijn verhaal op social media. En daarop reageren verskate mensen die hetzelfde oekam is. Matthijs Vlasman, een goeie middie.
1: Goeie middie.
0: Ja, hoe gier dat juster?
1: Ja, hoe gier dat juster? Ik weet mijn collega die ik... Nou ja, ga ik afsprutsen naar de carpool in Gariep. En nou ja, voor naar de klussen gaan. Naar het ventje daar. En we komen weer om. En in eerste instantie niks aan de horen. En ik reed naar Hoestag. Ik zet de auto's weer op plakdel. En ik zie aan de sheetkant een raar gat zitten. Mijn eerste gedachte wie nog, ik ben beschut. Zo, dacht ik nog. Ik denk, nou, dat is vreemd. En ik open de deur en... ja, ik zie het al. Al mijn spullen eruit stonden. Al mijn Makita thuis en mijn gereedschap en alles wat van waarde wie het eruit stelt.
0: Ja, weer helemaal leeg of heb ik nog wat lislitten?
1: Nee, ze heb ik nog wat lislitten. De boxen waar het gereedschap in zit, die heeft lislitten. En ze zijn wel heel snel geweest, want ze hebben wel een paar dingetjes litten lissen, maar dat is net zo volle waarde. En de rest, alle dure spullen weer is uit.
0: Ja, dit bent dieven die het wel kennis van zaken hebben dus.
1: Ja, 100%, want je ziet aan de buurt kon je niet eens. Een heel liet gatje, ja, aan de sidoor van de bus, zeg maar. En hij is gekrekt doorboord waar het slot en ik in het ding is valt, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, gewoon een dikke pech.
0: Ja.
1: En toen hier even een berichtje op Facebook plaatsen van misschien ben ik een tuur geweest of meestal wat zoen. En dat werd massaal deeld. En ja, toen ging het wel vrij vlot... op Facebook in de ronde. Dus ik hoop je mij ook andere ondernemers te breken. Zodat ze in ieder geval even waarschuwen binnen.
0: Ja, want hoe groot is de skeer van jou?
1: Nou, zo rond de 3500 euro.
0: Ja, en de bus, die komt er natuurlijk ik nog bij?
1: Dat komt ik nog bij, ja. En daar is een hoop gezeik van. Hè. Maar bij de politie weer omgeeft het dan. Dat heb ik online dienen, juster. Mm-hmm. Nou ja, en dan moest alles regelen maar de verzekeraar. En dan is de bus weer een week kwijt. We moesten alles laten repareren.
0: Mm-hmm.
1: Dus een hoop gedoe alweer. Dus, nou ja, ze is net echt te bewachten.
0: Nee, en de klussen die is van komende weken steen hier, kist die nog wel dan? Dat het eigenlijk al je fut is?
1: Nou ja, dat wordt wel minder. Kijk, ik ben eigenaar van het schildersbedrijf. En we hebben ongeveer 4 tot 5 meisjes in dienst. En nou ja, we hebben allemaal ingerichte bussen. Nee, dus ja, we zijn nou voorzichtig. Ik heb tegen een collega gezegd van... nou ja, nou staan dat het dure spul eruit. En dan in de hoes lezen.
0: Ja.
1: En... nee, want dan kan je het haast net beveiligen op deze manier.
0: Nee, en de vregenstek om tjoegen. Mensen natuurlijk van die dashboardcams. Wanneer stiest het op dat parkeerplak? Dat mensen weten van wanneer het ze even schermen dat er misschien iets op de beelden stiet?
1: Nou, dat wie juist vanaf iets verzonnen. En toen we weer omwierden, dat wie ongeveer kwart voor jou.
0: Ja, dus de hele dag in het gebeurd west, hè?
1: Ja, ja, en er stonden wel andere auto's op plak van meisjes die zijn bagagedrager achterop hielden. Maar de fietsen en zo. Ja, het is ook rustig, hè? Het is ook bouwvak. Dus de meeste man in het al hier al vrij, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, zeg maar. Het liep het wel een bende, want op de reacties op Facebook wie een hele hoop meisjes die in Marum en in Burgum hetzelfde verhaal hielden. Maar dezelfde auto's, maar dezelfde manier. Dus het is waarschijnlijk woonbende die actief is hier in de omgeving.
0: Ja, dus een duidelijke oproep Tinkerom. En als er tjoegen binnen om haar te melden, dan hopen we dat er een goede oplossing komt. Nou, ik hoop dat je het gauw ook oplost wordt met de verzekering en dat het weer goed krijgt om goed het werk te doen. Dank u wel dat je nu het sturing wist.
1: Ja, graag Dien en bedankt voor de aandacht hiervoor.
0: Zeker, Matthijs Vlasman wie dat.

0: I Don't Feel Like Dancing van de Scissor Sisters. Zie dat? Dadelijk surveiven zelfs voor u op het SKS Scootjesion. En je kunt nog één keer mooi doen om de scootjepool. Dat kind tot een mooi in je oren. Voor Sis, de SKS Daiwinner van Joort. En moet je kans op het unieke t-shirt en de drillkaaihinger. Hier ben je even de Omroep Friesland app. En dan viest onder het kopje app us een poll. En dan kiest kiezen wat Joort die laatste wedstrijd op de snitsen maar wint bij de SKS.
1: Er komt die machine nog in, we brengen je de bal.
2: Nee, Wieke, waar is die bij? Omroep Friesland?
3: Traditie, spanning en topsport. De
2: Kreulenpartij in Wommels.
3: Wij, Wieke, waar zit de hele dag op radio.
2: En van 12 uur al ik op televisie.
3: Simmer in Friesland. Wij willen erbij.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
8: Hè? Nu alweer?
7: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
8: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
7: Ook dan moet je aangifte doen.
8: Nou, goed dat je het zegt.
7: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
8: Handig?
7: Ja, van de Belastingdienst.
9: Ik zie kleurrijke streken.
10: Ik zie mensen van alle tijden.
11: Ik zie deze stijl wel zitten.
12: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
13: Centraal Museum Utrecht.
14: Laat meer zien.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
0: Het had Jelve Ienwes tiet van een oersug. Van het oren Frieskenijs, Jacob Stelwagen. Goeiemiddag.
15: Een goeiemiddag. Een 21-jarige man uit Westerwolde en een 29-jarige man uit Zwolle binnen hier dat deze mannen aanhouden op verdenking van de handel in cocaïne. Op 8 juli laat in de haven van Rotterdam een container met 374 kilo cocaïne in beslag genomen. De aanhoudings houden verband met die vinst. Opslager Bouke Triemstra komt erom op de Keerstvelden. Takomier, Keerstra met Sjoerd de Jong en Jan Bandstra. Die ziet een zonder opslager nadat Jorrit Nanninga voor oormaten keert. Bouke Triemstra de laatste hier net keerst. Bij zijn comeback zucht het publiek de PC-winnaars van Tartus en Sontje. Dus waarom op de velden? Triemstra woont die PC met Aljan Adema en Hendrik Kootstra. In het wetter bij Kolm wordt het werken om de rap groeiende wetterplanten voor te helling. Maar het was van in de harkeboten door het wetter tussen jachthaven De Rijt en de trekveert opschieten. Ze krijgen de recreatiesveert, zwemmers en fiskers meer rond de. Op dat komt er voor de visk meer zoerstof in het wetter. En op de Friese Waadeilanden, het was kogel voor sterke streamgolven. De gemeenten Ameland en Skielge schreeuwen dat KNRM Lifeguards, waar ze meerdere reddingsoperaties uitvieren moesten. Vanwege sterke zogenaamde muisstremen, die zwemmers de zee inloeken.
0: Altijd een opletten dus op het strand. Tenminste, dat heb ik vroeger altijd geleerd. Net te vier het wetter ingeen. Dadelijk, dan jaren we altijd weer strandwaar krijgen. Dat krijgen we vanzelfs van Tjitske Wibinga.
16: Personeel tekort. Zet net langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
17: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daar hoor je bij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
18: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
19: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
20: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
21: Noe in Friesland.
22: Jantine Weidenaar.
0: Het vinden van vrijwilligers en bestuursleden, dat is in een soort dorpen een probleem. Toch liep het altijd correct goed te komen. Sanetti Sint-Anne, en dat had gevolgen. Wat die gevolgen binnen dat juist dadelijk. Eerst met we maar eens even in het waasje. En Sitske Wiebinga, goeie middie.
23: Een hele goeie middie.
0: Ja, ik heb je ook maar een trui ontdien. Want ja. Ik stapte de auto in en toen joeg mijn autothermometer 15 graden aan.
23: Ja, en misschien wie de krijgt even een bui voorbij komen. Klopt, schat, ja. Ik zijn in. Ja. Dus dat is, hè, dat komt dan mij die deelslag naar onderen. Die kelt die dan in de boppenlucht hangt. Ja, we hebben het krijgen met buien. En ik moet zeggen dat de meeste buien nu provincie al weer verlitten. Hebben alleen nog in het centrumpart van de provincie, daar loopt nog één exemplaar oer. En op een heel soort plakken komt de zinne eigenlijk alweer heel mooi te vastkienen. Vanuit het Maatwesten wij. Ja, dat heeft toch, ik wil de nedige millimeters opsmieten, kan ik even vertellen. Op de Waadeilanden, 4,2 millimeter. Kwaaim hier dan weer 9 millimeter te pakken. Dan Waard zit dan weer op 4,2. In Iersbrechtum is neer van. Dus ja, om dit soort sieverskeden, dus ik echt merken dat het om buien gaat. Die ben heel lokaal. Bakkeveen, daar gongen even een flink in Oerhinnen haast 12 millimeter in de Rijnbeker en Laaksum zit dan weer op 1,2. Dus de verschillen ben grut. En het ging, ik wil om voele exemplaren, zeker boppen de Waadeilanden, daar had het ik even knetteren om het samen te sissen, daar had het even tongeren. En nou, nevens mij had ik heel even een koorde gielwaarschuwing van de KNMI uitjong voor deze bui, maar die had maar, heel even west. Nou, van de midden dan komt de zinne dus vanuit het westen waar je al werd tevoorschijn en dan zullen we die temperatuur eigenlijk, en dat is nou al gaande, alweer wat omheen kroepen. Zandje nog 22 graden heb ik als maximum steen. En als de zin het lang genoeg volhoudt, dan sluit ik een 23 graden. Ik net heel dal uit. Nou, de wind is intussen een oer al om naar het maat tot maat eerste. En zilver een beetje zwak ontmatig wijze. Een beetje vlegerig, dat wel. Maar die zakket ik dan zagende waar je de midden heel zachtjes aan wat aan. Nou, jong en vannacht, heldere omstandigheden en geen wien. Nou, dat betjut twee dingen. Een sterke alkwalling. Ik heb een minimum temperatuur steen van zo'n 8 of 9 graden. En Likos van de morgen hebben we ook morgen hier werken horen mij mist en dies. En dat zal eigenlijk jong misschien al boppen de landerijen heel mooi te zien wijzen. En vannacht ik hetzelfde verhaal.
0: Ja, ja. Dus had ik die Sanjari trui van mij, die kent dadelijk wel uit.
23: Ja, maar mocht er jong of morgen hier nog weer op een paard gaan, dan kennen we er zeker weer bij.
0: Ja, en moet ik hem dan morgen hoe dan ik mij nemen of krijgen we een mooi simmer misschien waar?
23: Ja, we krijgen een mooi simmer misschien waar. Wol hebben te krijgen, maar dat de lucht nog wat onstabiel is. Dus er ontstaan wel mooie grote stapelwolken. Een enkel exemplaar zoer Bob Us Provincie daar wat Rijnwetter in los litten kennen. Maar verder, de boet nu hebben we noffelijke temperaturen 20 of 22 graden. En een wind die zwak ontmatig is, westelijk. Het stelt net een heel soort voor, maar ja, morgen is het ja, tot de loft een beetje in de gaten houden. Nou ja, dat is geen straf.
0: Ja, maar dat was toch alle dagen vanzelfs. Ja. Dan geven we snoei nog een deel van het weekend en de weekend denoi. Dan hebben we weer alle keer activiteiten, hutsiel, dagen, vreulenpartijen. Hoe liek het voor de rest van de weekend?
23: Nou, ik kan eigenlijk wel stellen dat de simmer die plust alweer aardig op. Op snijen komen we onder invloed van een hege drukke biert. Nou, dat betekent dat we maas ik nog wel wat misten die ze hebben. Het is heel kalm waar, maar in de media en nou ja, eigenlijk vanuit het begin al heel mooi erom te van de zinnen. Na de eerstelijke wien zwak ontmatig en dat smiet op snijden al een temperatuur van 23 tot 24 graden. Meen je en tienje, dan komen we echt, ik word in een vochtigere luchtsoort. Nou, in combinatie met temperaturen van zo'n 6 of zo'n 20 graden, ja, dan smiet dat wel weer ik een beetje dat het brotsig onvielt. Het liek het op beide dagen, moet ik zeggen. Nou, in elk geval op Meenje heel dat droeg te bloeien en op tienje, ja, dan is het nog wel wat brotsiger en dan zo in de rin van de dij wil even een bui oerloeken kennen. Ik zeg, ik kijk op schreun een grote spreiding in, ja, had je dat neer met die pluim.
1: De bekende pluim.
23: De bekende pluim. En ja, die en als er een hele grote spreiding in zit, dan betekent dat dat er een soort onwissigheid in is. Dus nou ja, het is ik nog maar tientje.
1: Ik zoek net de vier vooruit, Sjen.
23: Nee, net de vier vooruit. Maar zodat nou liek het, dan hebben we dan ik weer simmerske temperatuur in elk geval.
1: Hartstikke fijn. Dankjewel. Zit ik weer binnen.
23: Mooi met je.
4: Van Tolve ont Inroeren.
21: Bij Omroep Friesland. Noi Friesland.

0: Dietwa in Stapel op Dij. Ja, dan geven we nou het SKS. Scootje Silen, er moet nog één vraag beantwoorden worden. Waar komen er Njonkendouwvisser op het podium te steken? Het grootste scootje stelde juster het kampioenschip al veilig. Maar daarachter keert het er nog om. De nummer 12, want de mooie size steen binnen 4 punten van elkaar. Jenne Wout, De Lemmer, Djerveen, De Jouwer en Akkrem. Ze strijden van de middie om de podium plakken. De SKS vloot zilt van de middie op de Snitsemar bij Snits. En het waar liep het ideaal voor een mooie wedstrijd. Vindt ik wedstrijdleider Harry Amsterdam.
1: Het is perfect. De wind staat mooi noordoost. Dus in de lengte richting van het Stekenmeer. Of zuidwest, aan de andere kant. Maar nou in dit geval noordoost. Dus we kunnen daar de perfecte baan in leggen. Ja, dat gaan we in ieder geval proberen.
2: Ja, dat betreft een mooi grut kruisrak, denk ik.
1: Een mooie groot kruisrak. In eerste instantie in ieder geval om te beginnen. Later zullen we misschien, als die winter wat uitzakt, het kruisrak ietsje korter kunnen maken. Maar we beginnen in ieder geval de eerste ronde met een zo lang mogelijk kruisrak.
2: Je kiest voor een op-en-delbaan met een gate. Dan hebben we juist natuurlijk de dubbele gate gehad. Ja. Voor het publiek een fantastische wedstrijd. De skippers, het meeste win ik positief. Ja. Wie dat voor jou ook een optie?
1: Nou, dat is zeker wel een optie, maar we hebben er niet voor gekozen. Ik vind het wel altijd een beetje gevaarlijk met een gate boven. Als je kiezen voor de stuurboordboei en er komen bakboordskippen aan, dan kan je dus niet voor de wien komen. En dat hij met een spreader hij dat wel.
2: Ja, juist dan ging dat goed. Joort leidt er in principe een hele hoop rondte. Dus zou het dan net, toch net gewoon kennen?
1: Ja, dat zou je wel kennen, maar we hebben er niet voor gekozen. Nee.
2: Nou is dat de laatste wedstrijd. En nou is er volop spanning tussen de nummers 2 en de nummers, tot en met de nummers 6. Jim haar al zijn in het voor. Wij zielen hoe dan ook minimaal 2 uur.
1: Ja, we proberen rond de 2 uur te varen. En dat kan eens een keer een beetje korter worden en een beetje langer. Maar van tevoren afgesproken 2 uur. Ja, dan weet iedereen ook waar hij aan toe is.
2: Ja, en dat woon je hem van tevoren wel even zijn haar om speculatie of iets van te komen.
1: Precies, ja, helemaal juist.
2: Nou ja, mooie omstandigheden, mooie apotheose die er komt. Voor jou ook een spannende ontknoping?
1: Nou, het is natuurlijk, het is altijd leuk. En het is ook als wedstrijdcommissie is het natuurlijk altijd weer spannend om alles goed te laten verlopen. Want het is, de lat leidt hoog. Ja? En alle commissies die doen hun uiterste best. En soms mislukt het wel eens een beetje. Maar dit jaar vind ik dat het op een hoog niveau leidt overal. Maar het is een inspanning. En je moet natuurlijk heel alert wezen met het verslepen van boeien. En zorgen dat alles mooi in de wien en ook voor de wien blijft. En dan is het leuk.
2: Johan, zijn 2e wedstrijd leerde West. Kun je dan je naar hem bekomen? Of ging je aan zelfs de snitsweek in?
1: Ja, ik mag morgen mag we de sneekweek in hè, met de regenboog. Dus 2 wedstrijden morgen. Ja.
2: Dus Utrust is er net bij?
1: Utrust is er niet bij. Nee, maar zo vermoeiend is het ook niet hoor. Nee, dat valt wel met.
0: Nee, ik denk dat het prachtig is daar op de Snitsemar. Tenminste, dat denk ik. Arjen de Boer, die weet dat, want die is op de Snitsemar. Goedemiddag, Arjen.
3: Hoi, Jantine.
0: Ja, is het Tessa mooi?
3: Ja, heerlijk. Ja, toch. Op een Snitsemar. Een soort wetter, romwetter. Maar het eerste wien, treien, soms 10, 4, beetje vlagerig. Dat is ook wel weer mooi, want dan kan het echt alle kanten op. En we weten inderdaad dat Grauw, die zal van de unit zilver een scootje krijgen van René Nagelhout, de vastzitter van de SKS. Maar daarachter is het dus inderdaad nog razend spannend.
0: Ja, het gaat jou het om the best of the rest. 4 puntjes verschil tussen een behoorlijk tal scootjes. Hoe is je stonden nou?
3: Ja, dat het nog altijd heel erg spannend is. Want Jenne Wort wordt ook prezen vanwege de constant heat. Ja, een paar keer een aardige tebekzetter. Maar Sybre van Tewisga, toch de nummer 4 van vorig jaar. Het echte Shenlitten dat hij progressie maken heeft. Dan daarachter vorig jaar nog de debutantskipper Jasper Visser van de Lemmer. De Lemste, die het echt heel goed doggen. Lezen nu op het tredde plak. Hebben we dus de beste papieren. Want 12 punten minder. Als Jereveen en Jereveen uit je Dennis joggen, die hebben echt de flow te pakken. De laatste 2 wedstrijden die winnen ze. En Boppedot, van de laatste 8 edities van de SKS, stierde de ploeg van Jereveen Meliefs zo'n keer op het podium. Daarachter dan Jouwere. Jouwere, dit is de nummer 3 van vorig jaar. Had ik al een die oefening te pakken dit jaar. En dan de nummer 6. Akkere met Pieter Meter, oftewel Pieter Piraat. Had ik al een keer woen op de Veenhoop. Ja, en die maakt dus 4 punten goed maatje. Ja, het zou alle jaar kennen of jouw punten goed maatje om zelfs toch 12 te winnen. Dus het zit echt alle jaar heel dicht bij mekaar.
0: Ja, wat denk je dat Grauw van zul? Want ze zijn al kampioen. Dus theoretisch, hoe ze net eens meer haar beste dan?
3: Nee, dat klopt. Dat klopt. Dat zilveren scootje, dat zit al in de busje. Voor wat het waard is. Ja, tuurlijk, als ze Faron lezen, dan zielen ze gewoon terug. En ze hebben ontnood aan Shell-litten dat het skip rint. En ze hebben een geweldig goede ploeg. En ze hebben een hele goede skipper, mijn Douwe Visser. Ik weet net wat het zoiets zien. Hij neemt zijn vrouw Jout mooi, Aleida. Die gaat ook mooi onboord. Dat jouwt wel een biesje om dat de grootste spanning er wel wat aan is.
0: Ja, hoe denkst dat het podium er aan van deze dag uit zo?
3: Tja, dat is lastig, hè? Nou ja, één ding ben ik wist van. Grauw op Ian. Nou, let ik ze, omdat Jenne Voort op dit stuit de beste papieren heeft. Om op het tweede, die leidt nood twaarden. Dus dan denk ik, Sibri van Tewisga op plak 2. En daarachter, ja, spannend. Nou, let ik het gewoon zo horen, zodat het nou is. Op Ian Grauw, 2 Jenne Voort, 3 de Lemmer. En dan hebben we een volslijn oorpodium als vorig jaar.
0: Nou, dat is altijd mooi. Dank u wel, Arjen. Zond willen daar op die laatste dag van het SKS Koetjesilm op de Snitse maar.
4: Nijs, sport, waar en muziek.
5: Dit is Omroep Friesland. Noe in Friesland.

0: Olivia Dean en The Man I Need. De kerk in St. Anne had al 8 mannen lang geen plaatselijke commissie. De vorige, Trijman Sterk en Alleger in de 80, hadden er eifelinie maar op. De ziektocht naar mensen niet een stokje oernemen willen, die is van eerst net slagen. Als commissielid Terke Bransma, die we het daarom nog heel tijd onderhouden lutsen om probleemkes met de kerken op te lossen. Liek als een kerkenklok die het 24 minuten achterint. Hij luidt uit wat de impact is op de kerken, nood de plaatselijke commissie er net meer is.
1: Ja, het stelt voor dat er geen plaatselijke commissie is. Nou, dan hebben ze in het begin wel het zin gezegd. Nou, dan wij als stichting van de Friese Kerken ben van het onderhoud boeten om. En dan draaien we de deur op het slot en dan is het ben niet gebeurd.
2: Maar nou, zonder commissie, ik geen activiteiten.
1: Nee, dat klopt. Ik ben, ja, vliegend weekend, ik ben telefoontje van Frieske, een blazerkest, die had hier al vaker optreden, die woonde graag weer op een snijden medie. Daarvoor had ik een keer een groep mee verregen van, we hebben al een keer een Pierre Jelien optreden in de Van Harentjerken. Hoe liep het dat op een snijden medie? Ja, ik zei, er is geen plezierige commissie meer, ik kan niks ondernemen, want ik doe het niet meer en wij hebben geen mensen.
2: Ja, de klok roen ik efter, hè, Feline Wieke?
1: Nou, de klok weer van slag. Hij sloeg op het oren die erin slag en op het jelle oren die er alle slagen. En dat had hem eigenlijk te lang door, maar dat kwam mooi. Ik heb even wachten, maar vellen met de bed in. Want de klok die veroordeelt op snijden, maar van kwartier en jaren, die gaat naar kwartier voor 10. En toen dacht ik, dan kan dat mooi in je loop, tegelijk. Maar er kwamen zoveel klachten, dat ik wou bellen van, ja, Brans, maar ken je direct wat een van? En toen het vellen me onmiddellijk geweest om de boel te repareren. En het is nu weer in water, volgens mij.
2: Ja. Want meest kan je bellen, maar je bent eigenlijk net meer verantwoordelijk.
1: Nee, dat klopt. Nou, ik ben net bellen, ja. De hele stichting bellen, want ze doorden mij zo net te bellen. Want dan zei ik, als je maar 100 euro hoort, dan zeg ik onmiddellijk vellen maar bellen, want je reed van 100 euro voorrijkosten.
2: Ja, maar dat bleef nou lezen, omdat ik geen commissie
1: heb. Ja, nou ja, daar is net niet meer verantwoordelijk meer. Ja, dan moet Willem jezelf nog eens geregeld. En Sjen had er echt wat omgekeerd.
2: Waarom slag het net om een nieuwe commissie te vinden?
1: Dat is een probleem. Dat, hoe groter het dorp, denk ik wel eens een keer, hoe minder mensen dat je vinden kennen.
2: Dat is gek.
1: Ja, dat is echt gek. Hoe liefster het waren, maar dan vielen de leugens zich hoogstwaarschijnlijk meer verantwoordelijk. En ja, vroeger weer dan kon je wel eens wat leeftijdsgenoten vinden. En dat je zei van, ik is toch net of ik is toch net. Maar ja, ik ben op 86 van die hier. Dan die leeftijdsgenoten, die zei ze echt van, mij toch net meer. Ja, dus dat is moeilijk. En jongen hier aanspreken, dat kun je wel. Maar die klikken er net. Graag een paar mensen, hè, die dit is een beetje om het scherken denken willen. En echt, zo'n sneurte medisch. En die groep mensen, nou, daar ben wij achterblijf, maar. En dus dat die dat nog wel willen. En daar denk ik elke keer van, het is leuk werk om eens een keer mensen wat rond te leiden, hè, en wat te vertellen over deze kerk en over de geschiedenis van St. Anne. Dat vind ik zelf ook een mooi werk. En ik kijk nooit dacht ik dat nog een keer dat was zo. Als een leraar bedrijfseconomie een boek geworden.
2: Het is echt een check maar ja, prot geschiedenis.
1: Ja, prot geschiedenis. Hè? Je kan je oren vertellen over deze cerken die je lezen. Hè? En over het gebouw zelf. En nou ja, Rembrandt en Saskia. Hè? Dat is echt een belangrijk onderwerp. Dus er is heel wat te redden met deze kerk. En dat jouw mensen hier krijgen. Nou, dan zeg je, wat is dit een prachtige, mooie kerk. Nou, dat is dan mooi. En die moet even blijven. Dat vind ik het belangrijkste.
0: Een bijdrage u dat van Jelmer Kampen van Omroep Zilt.
3: Azen bij Omroep Friesland.
0: Ja, dadelijk vanzelfs goeiemiddag, Johan Terpstra, mooi onder oren vanzelfs het Koetsje Zilm en wat nog meer.
4: Hey Jantine, goeiemiddag. Ja, je wordt de laatste SKS-wedstrijd op de Snitsenbar vanzelfs. Douwe Grauwe kampioen. Die spanning is er net meer, maar de spanning is er zeker bij die orenscoetsjes. Ik moest ik op bedijen. We zitten er dicht op vanzelfs in Goeie Midje live op de radio. Maar dadelijk is eerst het vakantieverhaal van Louis. En Louis is in vakantie naar Australië. En een week op Aboriginal Tour in de West. En waar Louis ken ik het? Oude vrouw, hij neemt altijd zijn klomp mee.
0: Oké.
4: Okay. En mooi vakantieverhaal uit Australië, dat juist dadelijk. En daar hebben we Tinker Link platen bij betinken. Dat ken geen oer vakantie, Australië, Aboriginal. Ik heb geen idee of daar een platen bij te betinken ben.
0: Zeker.
4: Ja?
0: Australische artiesten, hè? Kylie Minogue komt er wel uit.
4: Oh ja, heel goed. Ja, en ik denk, ja, Link ken ik nog op klompen vanzelf dan.
0: Zeker.
4: Daar komen we plaat nog binnen. Ken haast net missen. Haast een leuke linkplaat. WhatsApp 0620 Fjouwenjoggenjoggen, Ianjoggenjoggen of de Omroep App even broeken.
0: Hartstikke mooi. Dadelijk alle je dus in Goeie Middie. Bleu erbij. En keer er net bij bleu. Dan keer er altijd de website of de app bij pakken voor het laatste nijs. Omroepfriesland.nl. En ik wens Kim nou alvast een hele noffelijke middie aan.
3: Wat een street. Ze zitten er dop op.
5: Ja, fantastisch.
6: Ja, maar dodingsverzels, dat ken ik beter.
7: Ja, dat roept elke in onder
6: wel. Bij wie is het dan?
3: Toch mij, onder Scootsjepoel in Omroepweb.
6: Alle dagen tussen Tolven en Ian.
3: Klik rugsboppen op Appus.
7: En vul de pool in.
3: Simmer in Friesland.
8: Rij. Ik voor de Scootsjepoel.
9: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Hey ondernemer. Bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Er worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten.
11: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
12: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De KNVB is niet van mening veranderd door de reactie van de FIFA op de kritiek van onder andere de UEFA op het commercialiseringsplan van de Wereldvoetbalbond. De 55 bij de UEFA aangesloten bonden besloten gisteren alle competities van de FIFA te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. Sinds het

0: Australische regering. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
2: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Muziek met Erik. Met Erik Klumper. Omroep Zee.

Goedemiddag en welkom weer bij Muziek van Erik, de vrijdageditie. Met alles hier in het nieuwe studio, Nieuw-Zuid natuurlijk. Het is alweer 31 juli, laatste vrijdag. Dan gaan we weer verder met de nieuwe maand. We waren begonnen met de Moody Blues deze keer. Justin Singer en de Rock'n'Roll Band. En toen de Bee Gees, Nights on Broadway. We hebben natuurlijk straks ook de longplaat weer. En weer fantastische en leuke liedjes. Hier Survivor, Eye of the Tiger.

0: Erik Bever. Met gewoon de beste muziek. De beste muziek.
1: De beste muziek van toen en nu.
2: Sensual.
3: Un movimiento sensual.
2: Sensual.
3: Un movimiento muy sexy.

En dan zijn we toegekomen alweer aan de longplaat voor deze week. En die komt van Evelien Thomas. High Energy.

0: met Erik Bever.
1: Met gewoon de beste muziek.
0: De beste muziek.
2: De beste muziek van toen en nu.

Johnny Guitar Watson. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Muziek met Erik op de vrijdag. Nostalgia is nog steeds op vakantie. Dat hoor je weer op 4 september, geloof ik. Hè? Jawel.

0: Zaterdag hoor je op Omroep Zilt de loting van de Freule. Jonge kaatstalenten uit heel Noordwest-Friesland horen dan wie hun tegenstander wordt op de belangrijkste partij van het jaar. Vanaf 7 uur live op de radio, omroepzilt.nl en natuurlijk in onze app.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Paralink & Co, Giano Cinico.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. De Europese Commissie heeft de Chinese webshop Temu een aanklacht gestuurd omdat het bedrijf niet meewerkte tijdens een inval in december vorig jaar. Dat gebeurde in het Europese hoofdkantoor van Temu in Dublin tijdens een onderzoek naar oneerlijke concurrentie. Voorlopig lijken er geen directe gevolgen verbonden aan de aanklacht. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En dan het weer.

0: NL.
1: Hey Pieter.
2: Hey Johan.
1: Hier is het al yet?
2: Nee, wat is er aan?
1: We hebben wat meisje in Bitcoin op de sneus. We hebben nu de wielde van partij, maar zachte balkeertsen.
2: Prachtig man. Ik maak dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de van Ijsmedaren.
1: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus. Zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
2: Meesken, net stinnen, maar erheen. Dus jouw je hem gauw op.
3: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, best hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is,

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. De Europese Commissie heeft de Chinese webshop Temu een aanklacht gestuurd omdat het bedrijf niet meewerkte tijdens een inval in december vorig jaar. Dat gebeurde in het Europese hoofdkantoor van Temu in Dublin tijdens een onderzoek naar oneerlijke concurrentie. Voorlopig lijken er geen directe gevolgen verbonden aan de aanklacht. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

En uit de jaren daarvan, dat je naar heerste versnelling hebt.

en de dingen die je bieden. Het is de zon, de zee, de wolken op het strand. Het is geluk dat je naar streven, elk en een wil dat beleven. Maar dat je kraaien, heb je zelfs vaak in de hand. Ja, soms dan lijkt het aan te wollen. Ja, meestal moet je het

0: Zaterdag hoor je op Omroep Zilt de loting van de Freulen. Jonge kaatstalenten uit heel Noordwest-Friesland horen dan wie hun tegenstander wordt op de belangrijkste partij van het jaar. Vanaf 7 uur live op de radio, omroepzilt.nl en natuurlijk in onze app.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
3: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
6: Pot, maar echte kwattings, ontvalt 60%. Woonvoordeel de vrede. Transport bij Sandje, al bij jouwer.
7: Do hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan zie ik de makelder die wijen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u zo voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl.
8: Ajo, lekker slep. Bellerie de boer, goed wat en het joer.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat nabestaanden namens een overledene wilden doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak

0: zitten. En dat betekent dat het Jereveen nog virtueel de nummer 2 is. En dat Lemmer nou treden is. Dat die het tweede plak verliest, ons Sietse Brouwer. We gaan nu op wij naar de gate. Dan maakt je nog een Lietse slag. En dan finishen we voor het Stadijloon. Jappie Visser, die is al haast bij de gate. Die is helaas dan finishen. Maar de strier erachter. Jongens, jongens, jongens. Wat wordt het? Een spannende ontknoping op een Snitsermarkt.
1: Dadelijk meer over de strijd om de laatste podiumplakken, de nummers 2 en 3 hier in onderwijs.
2: Kom ik naar Isenga Meubelen in Oosterbierum, een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sliepkamers. Isenga staat voor jong, trendy en klassiek.
3: Wat je klasse meubels haalt, ga dan naar Isenga.
4: Wil je de vitaliteit van jouw personeel een boost geven? Of wil je met het gezin meer fietsen? Laat de auto staan en ga voor een leasefiets. Want mobiliteit kan schoner, leuker en vitaler. Dat is gewoon goed geregeld bij Leasefiets. Zorgloos rijden. Fietsen.
3: Mattie, uw klasse meubels haar. Geen dan naar Itzinga.
2: Itzingameubelen.nl.
5: Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt, die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayice.nl.
6: Shoppen?
7: Dit is geen winkel. Dit is Rinsma Modeplein. Zoveel merken, zoveel keuze. Persoonlijk advies, ook voor jou. En daarna samen lunchen.
6: Oké, dit is wel next level.
8: Rinsma Modeplein in Gorredijk. Zo is er maar één.
9: Ah, goeie. Op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
10: We beginnen kijpen.
9: Nu zit ik lekker warm en droog. Terug kun je een stofje zien. Van KKV op het Jereveen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind.
11: Kunststofkezinnen van KKFH. Een Friesk product. Dat is wel zijn hoffelijk.
8: Rinsma, het modeplein van Nederland. Kijk ook op rinsmamodeplein.nl.
12: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's. Altijd kreeg leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja, wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
13: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijselen rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
14: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
15: Hallo, lekker slecht. Benelie de Boer, goed wat en het joer.
16: Onderwijs.
17: Maar Jacob Stelwagen.

0: De finish van het scootseizoen met sinds de Witte dat grauw kampioen is. Dat is just al. Maar het podium is nog net compleet, Sander Faber.
1: Nee, en dat wordt heel spannend. We zoeken Jereveen, Grauw, De Jouwer en ik De Lemmer nou op wij naar de gate. Snits is er al lang doorheen. Die maakt het nou de laatste klap en gaat dan op wij naar de finish. En pakt Joert dus de laatste dijoefening. Maar dat is dan altijd sneu van zo'n dijoefening op de laatste dij. Dan ben je toch al erg gericht op het klassement. En een beetje minder op de dijoefening. Maar we jouwen Jappie Visser en zien bemanning absoluut de credits. Want wat hebben die uiteindelijk een creëerse twaalfde wieken. Alleen nog de eerste wedstrijd op een Lemmer. Wie even een mindere wedstrijd. Maar verder mooi stabiel. Maar uiteindelijk verliezen wieken dus op de snitsen. Maar een dijoewinning. En ik Joert weer een dijoewinning. Want hij gaat nou op wij naar de finish. We jaren het klappen op de roef. En we zorgen dan dat Jappie Visser de laatste wedstrijd van dit SKS kampioenschap. Mij de snekerpan op zijn naam schreeuwt. En hij viert het feest. Hij is uit de finishkaam. En hij is... uiteindelijk de jingen die het, denk ik, uiteindelijk mij een tevreden gevoel waarom Chessel op dit kampioenschap. Maar we sjoggen voor zelfs en naar die scootjes erachter en naar die striert om het podium. Want het begint een toch nog vol verrekte volle naar u te zien dat Jereveen twaalfde eindig je zult in het klassement. Ik zal daar maar even oorslaan, Marit, hè?
2: Ja, kies mij beter net Jere, want oh, wat zielen zij een geweldige wedstrijd. Eerst wel alle credits voor Snits, want zij zielen super, super goed. Haampje, hege klasseringen te pakken. Maar supergoed, maar oh Jereveen, wat een wedstrijd. Wat een wedstrijd op een moment dat het maakt.
1: Ja, dat is net objectief, maar ex-objectief, Sjoen, valt te concluderen dat zij gewoon...

0: heel goede wedstrijd zielen. Want ze lijden bij de eerste keer bij de Boppenste Tonnen op plak Olven. En Wurren, ze altijd noost het twadde. Ja, dan heb je gewoon een fantastische wedstrijd zield. Maar is het echt genoeg voor een twadde plak in het klassement? Dat is de vraag. We sjoggen dat Grauw op dit stuit op plak treien leidt. Ja, de jouwe of jouwe. Lemmer mat nog om die gate. Dit kind toch net meer mis voor het Jereveen. Dit wordt toch gewoon een twadde plak in het klassement voor het Jereveen. En dan zal de Lemmer treden. Wurren, altijd zal lissen bloed, zo altijd nou bloed. Maar ja, dat weten we vanzelfs net jeder als dat we de finish binnen. Het één over till the fat lady sings heb ik al eens een keer jet deze week. En dat is ook wat er joert onderwaarder is. We zorgen dat het Jereveen nou koers zet richting de finishline. Het steert de jacht, leidt er ook clear. Want vanzelfs krijgen we aasen het traditionele moment met het slokje Berenburg, dat commissaris van de Kening Arno Brok, hoe lang je zil on de bemanning van het Grauwste Scoots dat kampioen is. Dat zil dan barre krijgt nadat het Jereveen hoe de finishkam is. Er zit al hier net zo heel volle tier tussen. Het Jereveen zil nog een klapke meidje matten, maar had genoeg voorsprong om aan zijn als twadde te finishen. Dan mat ze officieel nog even wachten om het dilemma officieel hoe de finish is. Of nou ja, om het Grauw en de jouwe hoe de finish binnen. Want dan ben ze wist dat ze twadde winnen. Maar goed, ze binnen al om het rekkenje. We zeggen Roelof Bouwmeester, de adviseur, die kijkt maar zijn boekje steen. Ze weten donders goed dat als zij nou als twadde we eindigen, dat Grauw en de jouwe nou op treien fjouwen lissen, dat Sietse Brouwer uiteindelijk toch nog twadde wordt in dit kampioenschip. En dat is best een prestatie, hè? Want ze lijden er heel min bij na die eerste weken. Maar hebben dat perfect terugzetten met twee Daiwo-winnings op Lemmer en nou een tweede plak op de Snitsen. Maar ze komen nou over de finish en dan zullen Griffblietske bezen. Ja, ik zoek de voetjes, ik zoek de applaus. En Derek, de complimenten van onze analiste Marit Bouwmeester. Maar ze mat nou dus even wachtje. Ze mat efter Harrisjen. Zitten die twee scootjes ertussen? Het Grauwste scootje en het scootje van de Jouwer. Nou, ze sjoggen. Ze zagen dat het goed zat. Want Grauw en de Jouwer binnen op wij naar de finish. En dan is dus het klassement, het podium van het SKS kampioenschip 2026 als volgt. Dat de kampioen Grauw is. Dat het Jereveen het twadde plak helpt en dat de tredde plak voor het Lemster scootje is en dat wij dus dan sjoggen dat Jereveen wielst Grauw nou als ketten wordt tredde eindigend joert. Dus sjoggen we dat het Jereveen voor de achtste keer in joggen hier op het podium eindigt en dan is dat een mooie prestatie. Zorgen we dat het steertejacht nou als een op gong is heel op wij naar Grauw. En we zorgen dat de Jouwer nou als vierde finish is heel. En daar klinkt het Sascha teleurstelling Ruud. Een handje de loft in. Want ze weten bij de Jouwer dat zij na alle gedachten vierde eindigen in het klassement. Ja, er is van Blierskip geen sprake. Ja, toch nog een glimpje. Ja, nou ja, toch nog wel wat. Een, hoe zullen we dat zeggen? Een ingehouden vreugde. Nou ja, nee, vreugde is geen sprake van. Nee, de Jouwer eindigt als vierde in deze wedstrijd. De Lemmer, nou, die pakken we dan ook nog even mee. Eindigt als vijfde. Ik zorg toch het applaus bij Albert Visser, de adviseur, de heid van Jasper Visser. Ja, ik zorg daar toch het klappen op de roef. Er is geen sprake van teleurstelling om het misrin van het twadde plak. Er is sprake van blierskip om het helling van het tredde plak. En dat mij vanzelf zeg, want het is het twadde hier van skip Jasper Visser. En het is dan in zijn twadde hier al een podiumplak. En een plak aasen on het Stadeiland bij de huldiging van het SKS kampioenschip. Ik zou voorstellen dat we even eruit gaan en dat we samen rondkomen op het steertejacht met de commissaris van de Kening aasen on Lissensil bij het Grauwste scootje. Dat wordt nog correct even. Dus ontnota, dan letten we daar even op wachtje. En dan komen we samen weer rond.
1: Verslagjouwer Ander Faber. Podium dus compleet.
2: Van Fjouwer ons wijs.
1: Onderwijs.
2: Maar Jacob Stelwagen.
1: Het is 12 minuten naar Fjouwer. Een goeiemiddag en welkom bij Onderwijs. Van VT Jin, 30 juli. De tijd dat Snitsen opmaakt voor de drukste periode van het jaar. De Snitswieken. Het pontje naar het Stadeiland is er klaar voor.
3: De pont hebben eigenlijk alleen nog op drok. Het dieren echt de capaciteit nodig. En dat is op de Hutsildij. En ze hebben het Scootsjesjil. En steeds maar op de snij van de Snitswieken. Maar oren dagen hebben, kunnen we het makkelijk verstouwen met deze pont.
1: En ik dacht dat de kerk van Sint-Anna geen plezierlijke commissie meer had. En daarom wordt er niet meer te organiseren.
4: Hoe groter het dwarp, denk ik wel eens een keer, hoe minder mensen had je vrienden kennen.
1: En rugbanktolk Freddy Dijkstra mocht lange tijd voor wel onderbak in een rugzaak, dit voor het Gustenpad in het Friskier.
5: Je kent exemplen hoe fijn het is als de zitting zelfs in het Frisk is. Hè? Ik voor de betrochten en ik voor de meesten die keren de slachtoffers en zo.
1: En we zijn bij ermee onderwijs van Fjouwer, Ontzijnsoer, bij Muziek Nijs en Efter Groen met dadelijk onder orde. Ik vis hoesdokters door van mij om een landelijke hoesartsenactie. Dat betekent dat ze de dwarren dicht houden en een blik weer binnen voor spoed is in de zorg. Nou, hoe is het waarbedocht in het kwad? Titskubega, een goeie middje.
6: Ja, een hele goeie middje. Nou, het is oereldroeg en er is een mooie afwisseling van wolken en zinnen. Hier is de zwak ontmatige wind, nwart ontmat eerstelijk en is het van noord naar zuid 18 23 graden. De brede opklaringen zetten jong en vannacht terug en maar amper wind kwalt het behoorlijk aan ont lokaal 8 graden. Morgen is er een mix van wolken en zinnen en kan er nog een lokale bui ontstaan. Ek morgen leidt de temperatuur rond normaal en wordt het maximaal 22 graden bij de zwak ontmatige westenwind.
2: Oerol stiet die jongen.
7: Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
7: En in Zuid-Eerst-Friesland op 92.4 FM.
2: En Oerol op omroepfriesland.nl en de Omroep-app.

0: Dus de eerste muziekjoord in onderwijs. Eliza Doolittle en Pack Up.
1: Omroep Friesland, Scootsiesiel.
0: Ja, dat zou de winnaar van het SKS Scootsiesiel. Dat wisten we naar de uitslag van Juster Midjal. Maar nou is dus echt het podium compleet, Sander Faber.
2: Grauw eindigt dus op 1 met 29 punten. Zoon Jereveen eindigt op 2 met 48,8. En als tredde uiteindelijk Lemmer met 49,9. Die scootjes zullen nou 1 voor 1 oorlezen hier bij het Stadeiland. En daar leid ik het steertejacht ook kleer. Ik zorg deputaire Abel Kooistra steen. Ik zorg de commissaris van de Kening Arno Brok kleer steen. Want de Vita's een traditionele handeling plak. Met het slokje Berenburg dat onboord bracht door Sil bij het Grauwste scootje. En daar is ik collega Arjen de Boer.
3: Ja, ik sta hier op het achterdek. En eventjes op Van Grauw natuurlijk. Want ja, dat is de kampioen. Jir komt aan de Berenburg. Dem had je natuurlijk bijwezen. En de wit je dan trokken, evalueert met Douwe. Want Douwe, ja, die op een eind een hele leuke wedstrijd, hè?
4: Ja,
3: misschien van je wat minder spanning.
4: Nou, maar dat vind je op dat moment. Dat de kampioenspanning er net weer, dat vond me wel noffelijk eigenlijk. Maar je wil het toch zo goed mogelijk zielen natuurlijk. En het weer werd een geweldige baan. Geweldig mooie wind, dus helemaal super.
3: Ja, maar toen vregen ze mij nog van, waar is er eens twaalf worden? Dat hier is toch zelf met die in de gaten?
4: Nee. Daar hingen wij net op telt. Nee, ik wist wel dat het dicht bij me kan zien het, maar net hoe precies. Maar Heerenveen, geweldig. Ja.
3: Ja, er moesten twee plakjes tussen zitten. Ze moesten zelf twaalf eindigen. Achter Snits. Maar ja, Snits wie natuurlijk die weer helemaal voor, die wie net maar in te helien. Maar er moest er eigenlijk nog een scootje tussen. En daar wie Grauw. En toen kwam de jouwe er ook nog tussen.
4: Ja.
3: Sneu voor Jasper.
4: Ja, sneu voor Jasper. Maar aan de andere kant, als je in een twaalf dier treden wist, dan doet er hetzelfde wat ik doe op drachten. Twaalf dier treden.
3: Oh, nou, dan heb je een hele mooie tacos waarom, toch?
4: Ja toch. Dat is super knap. En Heerenveen natuurlijk, die kreeg de swing weer te pakken. Ik heel goed sealed. Dus ja, hoe mooi wil je het hebben?
3: Nou, het kind haast net mooi. Nou, het steertjacht komt er aan aan. Ik zal even een paar bemanningsleden. Ik zeg Tammo even erbij helje. Tammo, de adviseur. Want natuurlijk hebben we altijd de skipper. Maar Tammo, vertel eventjes. Ja, de bril ken wel even nog. Hè. Vertel me nou eventjes. Wat is nou de kracht van Grauw?
5: Dat we een heel sterk team zijn. Op alle posities. Dat is denk ik de belangrijkste kracht. En altijd de bloof van bloof vechten en in bloof lowen. Dat is echt, denk ik, het meest geweldige van dit team. En ja, we zijn nooit verlend in een wedstrijd. Dat nooit op je aan. En ja, ik denk dat wij altijd wel... wel slim zielen, hoe het algemeen.
3: Wat is dat dan, toekzielen?
5: Op anticiperen op winddraaiingen, goed naar de windchen, net de volle risico's nemen, dat is mijn scootje ziel en ik funest. Hoe komt iedereen een keer? We hebben het op lang warm mee maken, maar jezelf, maar dat gebeurt net vaak. Maar dus dat soort dingen voorkomen, dat scheelt ik enorm, Arjen.
3: Ja, precies. En je kent natuurlijk over, dat is mij, matten we over, matten nee. We matten naar de Berenburg, sorry Tammo. Want ja, dat wil ik natuurlijk net missen. Want daar is het moment van de commissaris Arno Brok. Ja, de vogeltjes zijn al klaar. Het steertjacht komt nou aan en dat is natuurlijk de kracht van dit Grauw. Als ze een keer in minder staat hebben, ze scharrelen altijd naar voren. Ta. Wat doch jou dit weer keurig, commissaris?
6: Nou ja, oké.
4: Oh! Commissaris!
6: Lekker van genieten. Hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Prettig geweest.
4: Zie je daar het voor nou? Een lekker berenburgje van de commissaris.
2: Douwe Visser krijgt ik de lokweenskunde van de deputaire Abel Kooistra. En de commissaris die geeft nou roen bij de Berenburg. Gelukkig slachter Arjen Algooi van Oer. Die man nog even een paar interviews dwan aasen. Maar ze hebben het grauw fusion van het slokje. Giet de commissaris nou roen voor het skip bij Grauw. Dan had ik het scootje van de Lemmer online. En dan meid je nog even de balans op. Want hoe is nou die laatste wedstrijd eindigen? Er wie nog een prachtige fotofinish tussen de noemers Tien, Olven en Tolven. Dat giet tussen de hele mannen die het uiteindelijk kijkt. Jedder wie van Ljouwert. Dat Olven. De Zuidwesthoeken tolfde, Huizemtretje, Langwaffietje En dan in de scootjes die er nog tussen in eindigen, die we nog net neemt hadden, dat wie woord zijn op 6, Akkum op zo'n, Jennewoord op 8 en Drachten op 9. Dat is de uitslag van de laatste wedstrijd hier op de Snitse. Maar en zo is het SKS kampioenschap 2026. Beëindigen is Grauw op een ei kampioen, is Jereveen de nummer 2 en is Telemmer tredde.
0: Dan hebben we wat dat al belangrijk compleet, maar we komen zonder twijfel nog rond der in Snits bij het SKS scootjesjongen.

0: muziek van Melanie, dat we lay down. Het is Hartel van Vieven, dadelijk het regionale nijs zien kwad. Mijn Jan ten Weijdenaar hier in onderwijs.
1: Oh, de klapper.
2: Ik dissen ze me binnen ze de weg.
3: Arjen en Geert zien mij de podcast. Oh, wat een klapper.
4: Valt er altijd wel wat te praten, Scootjesiel?
5: Tuurlijk.
2: Bij het SKS Scootjesiel.
6: Net serieuze podcast. Dus de
2: kerstmiddag zijn ze. Dagen.
4: Een stukje Jim Go.
2: Te vinden op Spotify.
4: Dit is good nice, jongens.
3: Mijn favoriete podcast app.
4: Ja, verwacht je dat.
2: En omroepfriesland.nl.
1: Oh, de klapper.
7: De wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van der Let en Partners Marketing en Webdevelopment. Krutske co-sponsor SKS.
8: Stinstra Casino, zieke dij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en word uw snije collega.
9: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
2: Zag ik op stinstra.nl.
10: Wat een naaie show. Haima, service en auto's is er voor Else Nien.
11: Op 18 en 19 september is het tijd voor de allereerste editie van Live in Werkgeer. We pakken dagelijks grut uit met Bluff, de naaiste nek vangrail, Martijn Fischer, Jong Hazes en Straight on Stage op het podium. Wacht je net al lang, want meer dan 65% van de kaarten is al verkocht. Bestel die laatste tickets op liveinwerkgeer.nl.

0: Findema Energy. Vanzelf zeg jouw van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op findemaenergy.nl.
1: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering. Kompas.frl.
2: Watersportonline.nl. Alles voor de watersporter. Zielkleren, subs, rubberboten, boordaccessoires, surfartikelen en nog volle meer. 1250 kante meter watersportwinkel op een Jouwer. Of shop het grootste assortiment watersportartikelen online op watersportonline.nl.
1: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsum voor de toekomst van Friesland.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
5: Het is nou haast Jelve Vieven. Het regionale Nijs Utrecht met Jantine Weijden naar een goeiemiddag.
6: Een goeiemiddag. De bedrijfsbus van schilder Matthijs Vlasman is juster op Ljochtschindal hielendal leegstellen. De bus stiet op een carpoolplak bij Geriep, omdat Vlasman mooi maat mooi rieden weer naar een klus. De dieven hier een gotje boar en jonken het slot om in de bus te komen. Vlasman hier krijgt alle keer een nij en duur ark. Hij had meer dan 3000 euro's keer. De schilder had 5 mensen in dienst en hij had zijn werknemers op het drukt om te nooit voorzichtig te wezen.
7: We hebben allemaal ingerichte bussen. Nee, dus ja, we zijn al voorzichtig. Ik heb het tegen een collega zei van, nou ja, nou staan dat het duurde spul eruit. En dan in de hoes lezen.
6: In Broeksterwoud vliegt van de morgen een auto in de brand dat badde onder patrimoniumwaai. Het motorcompartement die in luchten lagen. De bestuurder ontduts de brand zelfs, maar rekken net verwoenen. De brandwacht van Damwoud is op locatie gekomen om het vuur uit te maken. De auto moest toch een berger mooi aanvullen. Het financieel plan van aanpak van sportclub Cambuur is goedkat terug voetbalbond KNVB. De Leuters kennen dat waande terugwerkje aan het verbeteren van de boekhouding. Cambuur moest een man alleen het zaneemde plan van aanpak inzien. De club had minder financiële cijfers en stiet onder verscherpen tafersjoch. In het plan stiet onder oren hoe het Cambuur de komende jaren de cijfers verbeteren wil. Wie er geen green lucht kwam voor het plan, dan hier Cambuur het seizoen met minpunten begon. Dat liep het nou voor eerst van de baan. En dan nog een bijzonder berucht van het Jereveen. Daar wie al 12 weken een kat vermist. Maar flyers waar het bezocht het bisje te vinden. Het goede nijs is dat er weromvoen is. Het bijzondere daarom is dat de kat ontroffen was tussen 12 panden in het centrum van het dorp. De brandwacht moest rond te pas komen het bisje te bevrijden. Hij is mooi naam terug de bisteambulance.
5: Oké, Martine Wijnaars, dank u wel. We zijn zelfs zoet het benijd door de Giet die snitst bij de orde van het SKS Scootjesil Andor de Prijsuitreiking. Hoe vind je bij?
8: Wat toch echt, nou ja, dat lukt misschien. Verder pakjes,
9: van de SKS. Ja, René Naas, de vastzitter van de SKS, had niet gekregen. De lemmer, taksputsen, we noemen traaien van dit kampioenschap. Hebben we het applaus gekregen van de mensen hier op het Stadion.
10: Nou klinkt het applaus van de nummer 12. En dat is vanzelf het Jereveen. Er is een blitzkip. Want daar zie je Juchten nog op het vliegtuig. En ik heb nou gestaren voor een hoog naar de uitreiking van het zilveren scootje. En dat zal bijna de winnen. En de winnen is vanzelf het scootje van Grauw. Alles in elke keer zit al op het voordek van dat scootje. René Nagelhout, die veegt het. Nou het applaus van Grauw.
11: En dat applaus klinkt voor de man die het als nog een keer een kampioen is van de SKS.
9: We lusten even mij René Nagelhout. René Nagelhout, voor wie is het naar Ulbeswagen, de recordkampioen die het over keer kampioen waat. Douwe Visser stiert nu op Jochen. Hij stiert met de hand in de boezem, Douwe Visser. En dan is nu het moment dat de mensen hier op wachten. De uitreiking van het zilveren scootje voor de SKS-kampioen.
4: Geweldig,
10: Applaus. De champagne die wordt al klaarhouden. De hand druk op Douwe Visser. Die nu het zilveren scootje hoe langer krijgt. En daar ploppen de champagneflessen. En daar, ja, die heeft alles er wel gedaan. Commissaris van de kleding Arno Brok, die ontkomt ik net gewoon een champagne douche. En zij is het zilveren scootje. Nou, van Douwe Visser. Het is maar goed dat er een zilveren scootje, dat er nog een mooie laag om in zit. Want hoor zie je het een zilveren scootje bij Champagne West. René Nagelhout die veegt nou het moment van het Friesk volkslied.

0: Gel is de kampioen van de SKS 2026. En van Zels, hoort het je net op? We willen de reacties ook nog jaren van de nummers 2 en Traaien van Sietse Brouwer en Jasper Visser. Dus die jaren we aans nog.
1: Dat zag je al een andere vrouw. Ik ben intussen er zitten hier. Nijfjes volkslied. We hebben hier hem geduld. En Tjitske geduld een beetje op de proef stelt. Maar dadelijk echt het waar met Tjitske. Oer liedje 12 minuten.
2: Ah, goeie. Op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
3: We beginnen gehypen.
2: Toen zit ik lekker warm en droeg. Terug kunst of kazien. Van KKV op het Jerevingen. Verdikke me dat hier ik wel wat minder kind.
4: Kunststofkazinen van KKFH. Een Friesk product. Dat is wel zo noflijk.
5: Doe goeie. Wat dus doe de eerste tonsje van september?
6: Net zo volle. Wat dan?
5: Poh, dan kennen wij, smons en jongens, naar de optocht van Sint-Nick.
7: Welkom bij Hotel Eetcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als vijfde generatie van De Hoe nodig je van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen brengen in ons 100-jarige familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, je sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van uw sociaal. Wij zien jou graag bij u in Wurm.
8: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
9: Je bootverzekeren doe je via mijnbootverzekeren.nl. Een uitgebreide dekking tegen een scherpe premie. Mijnbootverzekeren.nl.
10: Doe hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u al voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
11: Ajo, lekker slecht. Bellen wie de boer, goed wat en het joer.
12: Maar Jacob Stelwagen.
13: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
1: Ja, mijn bloed verstelt nog even in de snits dadelijk. Bij de SKS-hielerij. De prijsuitreiking had West. Gauw had het zilveren scootje in ontvangst. Om zelfs binnen meer scootjes, meer schippers. En de reacties hier hebben we dadelijk. Hoe is het waarbezocht? Tjitske Scribinga, een goeie midje.
14: Ja, een hele goeie midje.
1: Ja, hoe stort deze DM school
14: wel? Nou, hij zette u nog wel aardig onleidig uiteind. Zeker voor het noordelijke part van de provincie. De Luts nemen een paar tongerbuien oerhinnen. Dat het lokaal ik wel wat millimeters opsmitten. Ik kreeg via de mail een tip dat er op Injem, op het KNMI-station, dat er 24,4 millimeter rijnwetter vallen is. Nou, dat klopt wel aardig. Want ik op het KNMI-station van Lauwersmar is hartst 30 mm van. Nou, Hallem het 13,8. En in Ljouw het 4,4 mm. Dus de verschil ben grut. En ja, dat heb je dus altijd buien oerloeken die het haar een ontwikkeling, maar ik werd aanswakken. En dan, ja, het is maar krek, dan werd het zwiste punt van de bui oerhinnenloek, daar valt dan op dat stuit even de meeste deelslag.
1: Succes, ja, want als je het nog opneemt, dan is er in het noorden vijf keer zo volle van als in Ljouw.
14: Ja, dat klopt het inderdaad. En ik zal je vertellen dat in het zuiden van de provincie er is nog minder van. Laaksem hier maar 1,2 mm rijnwetter. Dus ja, de grote verschil, het meeste rijnwetter dus in het noordelijke part van de provincie. Nou, de temperaturen die ben daarna wel weer heel mooi omheen gingen. Al komt de wien nou ik uit het nat om nat eerste wijn. Vlieland het 21 graden als maximum temperatuur kwam dan weer 20 en heel. 22,3 is het worden in Samar. Ik me riep hier nog een graad heger. Dus je ziet boppen de 23 graden. Laaksem dan 22,7. En Bakkeveen, Fiskepjeun en Siegerswaard hier alle jaar krijgt even wat meer als 21 graden. Nou jongen, en vannacht dan hebben we te krijgen met brede opklaringen. De wind die valt vrijwel fut. En in combinatie met, ja, ik won wat de deelslag die het vallen is. Het fut van de wind en die opklaringen. Ja, dan kwalt het heel wat aan. En dan kende dus ik ben mist en mistbanken ontstaan.
1: Ja, wat verwacht je zo van jongen en vannacht?
14: Nou, dat.
1: Oh, sorry. Ik ben toch wel zo sappie.
14: Ja.
1: Om we zullen naar het weekend.
14: Ja.
1: Eerst morgen.
14: Ja, morgen zetten we dus uiteindelijk mij die mistbanken. Maar dat wordt heel vlug oprommen door de zinnen. En daarna hebben we een hele mooie mix van wolken en zinnen. De ontsteen is ik stepelwolken. En ja, een enkel daarvan zullen we dus uit groeien kennen daar een bui. Maar op de meeste plakken zullen droog bloeien. Nou, de wind komt uit de westhoekenwaai, is zwak. Beetje zwak ontmatig. En ja, als er een bui ontstiert, dan de luchtlaag eronder is vrij droeg. Dus was krijgt is dat dus onder aan de wolk der rijnt het. Dus dan krijgt weer van die mooie valstreken. Maar het zil voor het grootste part de groen net rijtje. En dan, ja, dat smiet dan ik wel weer mooie wolkenloften op.
1: Ja, dat is ook belangrijk. Ik denk dat het er een beetje knap uitzot.
14: Zeker.
1: Hartstikke van, even mij.
14: Ja.
1: Ja, ja. En de dagen daarna, verrottere soort?
14: Nou, wat we vooral zorgen is dat de temperatuur weer behoorlijk oprint. We komen onder invloed van een hege drukke biert. We zetten ik op snijn mijn mist en deze uiteinde. Daarna je er een heel soort rond te verrassinnen. Nou, noffelijk simmer waar dus 23 rond 24 graden. En ik op meenje rint het nog een wat verder omheen. Zo'n 20 graden als maximum temperatuur. Nou, dus stiert ik meer wien dan op meenje. Na de eerste wien matig rond vrij krachtig. En dan, ja, de lucht begint al wat vochtiger te worden op meenje. En op tientje dan merken we dat echt. Dan is het echt brotsig en neer. En dan zullen er in de rin van de dij ik nou wel eens even een bui of een tongerbui ontsteen kennen. Als die buien, het is eigenlijk zo, hoe letter dat de buien binnen op de dij op tientje, hoe heger dat de temperatuur oprint.
1: Oké, okay, dus dat is nog even aan wachten.
14: Ja, zeker.
1: We bloemen beetje jojoen, hè?
14: Ja, het is wat jojoig, maar de ontnoten verint de simmer eigenlijk wel heel mooi.
1: Oké, okay, dankjewel. Nog voor binnen nog.
14: Ja, hetzelfde. Dankjewel.

helder als de kop van je. Doe hast niks met mijn adviezen, nee. Ik zal die zeggen, ik ben fut. Wat wust, wat zust. En wat niet goed is, is niet juist. Ik kan die missen als een bust. Haast mij, daar haast in lust. Maar ik ben echt zo verrust. Onze paarden worden nooit meer krust. En musten dust.

0: Josh Michael en Faith.
1: Omroep Friesland.
2: Zimmer in Friesland.
0: Het binnen drokke dagen voor het pontje dat in de weg vaart tussen het Starteiland en de festival bij de Snitsemar. Wilt u de laatste dag van het SKS Koetsensiel, dan tegelijk begint de snitswieken, wat ook al voor een soort drokte zwaar het. Verslaghouder Geke Leenstra stapte aan het begin van de midden om boord.
3: Meneer de kapitein, ja, hoe lijkt het hier vandaag op het pontje?
4: Nou, het wordt steeds drukker. En ja, het kan weer eens natuurlijk, maar daar weten jullie alles van. En ja, we moeten het een beetje in de gaten houden met de bootjes die hier. Je ziet er hier net een, ja, die vingen die niet. En dus het is de drukte van de gasten die mee moeten en de bootjes. En daar proberen we tussendoor te rommelen.
3: Vandaag de eerste dag van de Sneekweek en ook tegelijk de laatste dag van het SKS. Levert dat nog...
4: Sneekweek natuurlijk, hè?
3: Levert dat nog meer druk op?
4: Nou ja, ik denk nu dat het de komende 1-2 uur nogal wat drukker wordt natuurlijk. Vanwege het scootjesielen. En dan zal het wat inkakken omdat iedereen dan op het eiland is. En wat er vanavond gebeurt, ik heb geen idee. De opening van de Sneekweek is vanavond natuurlijk. En dat speelt zich toch in Sneek af. Dus ik verwacht dat het dan hier redelijk rustig is. Maar dat kan ik nu niet overzien.
3: Bent u de hele week aan het varen?
4: Ik ben tot nu heb ik de laatste dag 6 uur gevaren. We gaan nu in een regime van 4 uur per dag varen. Want anders wordt het wat gek. En dan varen we van 's ochtends 8 tot s'nachts. Tegen
0: 2. De skipper van de pont, een soort meisje, stapt nu aan boord op de lijst de Chen van het scootersfilm bij de SKS. En die zal de zek voor deze man.
5: We krijgen er mooi waar bij, want we hebben het rooi gehad natuurlijk een jaar lang en dan wil je weer het. Maar nu droegen we weer helemaal op en gaan we naar de wedstrijd daar.
3: Hoe dan heel volle nacht bloeien, joh?
5: Nou, dat is al hier eten en ik heb een groot gezin. En ik nog wat vreun, dus ik heb een broodje mee en een smeerseltje en komkommer. Ja, dat, ik zwaar hier altijd goed van mijn vreun en mijn familie. Zo ben ik al hier hartstikke groot van mijn activiteiten op dat gebied. Dus,
3: Je hoort voor het scootje zien?
5: Ja, we gaan altijd voor het scootje zien, Freed. We zijn snits. We zijn niet in Jutriep, maar we zijn voor snits. Daar hebben we altijd wennen. En die doet het redelijk. Maar niet. Wij willen. Hij heeft wat jojo. Ja. Heb ik uitgevonden.
3: Wat wordt het, Joert Nevenjo?
5: Ik zou even niet naar Wien. Als we wat Wien horen, dan Heerenveen, Snits, Grauw natuurlijk. En de Jouwer, Diefjouwer. Ik denk wel dat dat een mooi strijd wordt. Dat hopen we maar nog.
3: Het begint Sjen.
5: Het is net zo drak als oors, maar we zijn misschien ook wel wat te beteerd. Maar we zullen Sjen, ja.
3: Het pontje kent volgens mij nog wel aardig horen.
5: Het pontje wel, ja. Ik heb wel zo'n pontje gestuurd weer het hele iets. En toen voelde die hele grote voel uit. Toen stond je hier een meisje helemaal bij het parkeerterrein. En dat is minder. En dan moest het wachten. En nu gaat het wel vlot oer. En de pont heeft voorrang. Nou, dat weet je, maar ze vriezen. Dus wij komen wel op tijd.
6: De hele dag, de radio on.
1: Omroep Friesland.
6: Simmer in Friesland.

0: Ja, het zien de Beatles. Ik vergeet me soms als presentator, maar dat raakt een bijze binnen de Beatles. Volgens mij heeft Elsien het herkend. Wie Penny Lane. Dadelijk het Nijs van de NOS. En de Nijs zullen wat haar voor oer kitsen.
1: Omroep Friesland.
2: Schimmer in Friesland.
3: Komt die machine in, we brengt je die bal.
4: Nee, wieke waar is die bij? Omroep Friesland.
1: Traditie, spanning en topsport.
4: De kleurenpartij in Wommels.
1: Wij wieke waar is de hele dag op radio.
4: En van 12 uur al ik op televisie.
1: Schimmer in Friesland. Wij willen wij.
5: Op 18 en 19 september is het tijd voor de allereerste editie van Live in Werkgeer. We pakken dadelijk grut uit met Bluff, de Nice Genek Vangrail, Martijn Fischers, Jong Hazes en Straight on Stage op het podium. Wacht je net al lang, want meer dan 75% van de kaarten is al verkocht. Bestel die laatste tickets op liveinwerkgeer.nl.
6: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
7: Stinstra Casino, zieke dij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en wordt uw snije collega.
8: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
9: Zag ik op stinstra.nl.
10: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote varten dwaan en stenen met beide vlotten in de klaai. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.

0: helpt ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en shop op werftalent.nl voor de data en locaties. Watersportonline.nl. Alles voor de wettersporter. Zielkleren, subs, rubberboten, boordaccessoires, surfartikelen en nog volle meer. 1250 kante meter wettersportwinkel op een jouwer. Of shop het grootste assortiment wettersportartikelen online op watersportonline.nl.
2: De jongens van Venema die leveren heel de week brandstof en olie, ze zitten in sneeuw.
3: Venema Energy. Vanzelfs ook Joop Aarden van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op venemaenergy.nl.
1: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijsselen rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De drie verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. Vier voertuigen botsten op elkaar, waaronder twee vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al twee kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De PC-kenning van Tatoezend Jen 20 en Zilstra houdt op met kidsen. En een PC-winner Tatoezend Zontje, Bauke Triemstra, die komt direct waarom op de film. Veel dat waar met Jitske, hier in onderwijs.
8: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
9: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
10: Zo hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan ziekest een makelder die dweien aan het wetter op weer de witte schotten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
9: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit hij al goed.
11: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je door?

0: Die zit ik lekker waar in mijn droeg.
1: Terug kun je het even zien. Van KKV op het Jerevingen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind.
2: Kunststof Casinen van KKFH. Een Friesk product. Dat is wel zijn offelijk.
3: Bouwgroep Dijkstra Droysma. De Friske Rabobanken. FBO Oranje Woord. Grutske haatsponsors van het SKS Scootjesielen. Lokweesje de skipper en de bemanning van het winnende scootje. Maar dit is een sportieve prestatie.
4: Doe boeien. Wat dus doe de eerste toonsje van september?
5: Net zo volle. Wat dan?
4: Poh, we kennen wij, smons en jongens, naar de optocht van Sint-Nick.
6: Hallo, lekker slep. Bellerie de boer, goed wat en het joer.
7: Onderwijs.
8: Maar Jacob Stelwaar.

0: De Doobie Brothers en What a Fool Believes.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jacob Stilwagen.
0: Het is 8 minuten over 4 van welkom bij de 12e uur van Onderwijs van 30 juli. De tijd dat het SKS Koestersiel was het waard met Douwe Visser als grauw als kampioen, maar met een Oren Visser als bijwinner.
3: We zorgen dan dat Jan.

0: Davy Visser de laatste wedstrijd van dit SKS-kampioenschap met de snekerpan op zijn naam geschreven. En hij viert het feest. Hij is hoe de finish kwam.
1: En de rijder, de skipper van het pontje naar het starteiland, en tariert op de drokte van de snitswieken.
2: We gaan nu in een regime van 4 uur per dag varen, want anders wordt het te gek. En dan varen we van 's ochtends 8 tot s'nachts tegen 2 uur.
1: En dus daar ben we dan genoeg lang met muziek Nijs en Eftego, maar dadelijk onder orde de PC-kening van 2020, Gertie Sielstra, houdt op met Keersen. En de PC-winnaar doet 2000 Zandje en komt kijkt. Waarom op de film? Maar is dat waar? Wat? Tjitske, wie begaan? Een goeie met je.
3: Ja, een hele goeie middag. Nou, het is oereldroeg en er is een mooie afwisseling van wolken en zinnen. Hier is de zwak ontmatige wind, noord ontmaat eerstelijk en is het van noord naar zuid 18-23 graden. De brede opklaringen zetten jong en vannacht terug en maar amper wind kwalt het behoorlijk aan ont lokaal 8 graden. Morgen is er een mix van wolken en zinnen en kan er nog een lokale bui ontstaan. Ek morgen leidt de temperatuur rond normaal en wordt het maximaal 22 graden bij de zwak ontmatige westenwind.
1: En de Sielstra van Jester Littens hoort online van de tiers op mij Keertsen. Dit is Keertsen met Matten Bersman en Soposma. In het parcours werd er vervangen door Hendrik Koudstra. Het ligt er even op dat Sielstra Takumier Keertsen zomaar Remmel Bauma, PC-finalist van de tier, en Gabriel van Popta. De 30-jarige Sielstra had ik wel besloten er mij op te houden. Keertsenverslaggever Geert Fortuyn, een goeie middag.
4: Ja, goeie middag Jacob.
1: Ja, dat ligt er in het Sarah-parcours. Een PC-finalist van dit hier, een PC-winner van Twain Lien en zelfs kening wist Ervis. Is dat nog maar 30 hier? Wat is dus de reden dat hij ophoudt?
4: Ja, dat is een gecompliceerde reden, kan ik die vertellen. Daar had hij 2 dagen oer aan piekeren geweest. Daar had hij een nacht van wekker langs, zo had hij mij verteld. En toen had hij toch besloten van ja, maar had ik nou eens waarom zich op de laatste fjouwer hier, wat had het een lijdensweg geweest met al die blessuren, de reg, de ljesk, rare ongemakjes met het voetbaltrainen, met het zeilvoetbal. Het wie eigenlijk altijd wel een beetje medisch mis met Erwin Sielstra. En dan moest hij er weer bij komen en dan moesten we harder getraind worden of dan moest hij minder getraind worden. Ja, en toen werd hij dus u dat per tour zet bij Martin Bersman, Hessel Postmat en faveuren van Hendrik Koster, dus zei ze het al. En toen had hij zo'n oké, nou mag ik nooit denken. Hij wilde zelfs bellen, terug orenkeersers, want het hele circus dat begint te bellen. En dat zelfs dat het bovenin begint, dan drippelt het onder terug. Nou ja, toen had hij zo'n jou mij 2 dagen en ik zal het witte litten. Nou, 2 van de laatste opties die bij hem waren, dat waren Remmel Bauma en Gabia van Popta. En daar had hij dat echt zijn. En die had hij van de middag, of eind van de morgen eigenlijk, brug die jongens, ik doe het net, ik hoor er mij op. En dat het dan werken volgend voor Remmel Bauma. Want dan zei hij, dan hoor ik er echt mij op. Ja, dat is mijn vraag, waarom hoort hij er dan weer op? Want zo hoorde die helemaal nog net. Maar ja, Remmel die het is even goed nooit toch. Hij zei, ja, waar kom ik dan in te lonen? Hij koert naar Sjoerd de Jong en Jan Banstra. Daarover heeft hij toch vast wel een verhaal straks. Maar Remmel Bauma denkt, ja, dan kom ik toch in Petoeren te lonen. Werd het winnen van Priesen extreem dreig werd. Laat ik het samen eventjes uitdrukken. En toen zei hij van ja, wat heb ik nou beleefd? En wat heb ik binnenhellen vorig juster? Een premie op de PC. Het is eigenlijk een prachtig oorskier. En dan mag er nou weer alles verdwijnen en alles verlitten. En dan in het petoer dat net al te volle kans op succes is. En toen had Remmel Bauma besloten om direct mee op te houden. En dat besluit dat Gabia van Popta nou al innig zit. Ik moet eerlijk zeggen, ik moet hem nog bellen, maar ik weet even nog net. Ik heb hem nog net breken kennen. Ik weet even net wat hij nou was. Maar die zit al innig.
1: Ja, ik weet wel wat hij dan weet, Gert inmiddels. Hij geeft mij Red Massagemans en Steven van der Meer.
4: Oh, dan ben je toch wel weer wat verder als ik. Dat hier ik nog even net. Nou, dan had hij een toekomstgerichte petour farmer.
1: Ja.
4: Want Redma Sagemans is natuurlijk een opslager. Nou ja, die ken bols wat keertjes, jongen. Nou, op een fantastische manier. Die echt geweldig is. Stefan van der Meer. Nou ja, wie ook weer. Stefan van der Meer. Het is natuurlijk de zoon van Thomas. Die is zijn hele leven lang germaten. Maar hij maakt het al hier zelf wel. Dat is duidelijk. Mooie combinatie. Ik hier verwachtte. Maar de relativering die Gabriel van Patta, ja, dat dit seizoen in een interview wat ik met hem hoorde, had hij een bols dat zei van, ja jongens, maar er is meer als Keertsen. Ik vroeg hem waarom had hij op vakantie ging wie is. Ja, ik weet het niet. net zit hij op Ibiza. Nou, dat blijkt een feest van een collega van hem te wezen. Ja, nou ja, hij zegt, ja, maar er is natuurlijk meer als Kirsten. Toen dacht ik, Rembrandt Bomen houdt er mee op. Erwin Sielster houdt er mee op. Mijn kind, zei Gabian van Papte, echt wel. Het is kleren. Ik heb een druk leven als zakenman. Ik doe het echt. Maar hij is 24 jaar en dat heeft hij dus toch net won. Dus nou heeft hij een mooi partoer. Prima.
1: Ja, ja. En dan zeiden ze toch dan waarom op dat perk van Sjoerd de Jong en Jan Bandstra. En dat doe ik. Ja. En dat hoef ik eigenlijk alleen maar te antwoord te zeggen. Wie hebben we daar weer?
4: Ja, ik hier vroeger, heel vroeger, een boorfamke. Die mensen die kwamen uit Limburg. En Veronique weer mijn boorfamke. En als wij dan achterhoe stien, vouwen we er een kapwenning. En we stien achterhoe, dan kwam zij aan de orenkap van de schutting. En dan zei ze, ik ben toch ook weer. dat is hier lekker het geval. Bouke Triemstra komt erom. Nou, dat is toch heel bijzonder. En we bouwen maar hard op. Wat is die, Jacob? 30 hier, leuk, hè? En Bouke, 34. Die komt weer waarom.
1: Ja.
4: Het is bijzonder. Wat mag je daar nou van vinden? Nou, ik vind er in die zin was van dat bij Sjoerd de Jong. Ik ga Juster de Jong even mooi bellen. Dat moest je even voorstellen. Sjoerd de Jong die het, is ernstig geblesseerd. Trekker Perry van in Belsum. De Achillespees, volslooien als kort. Hij moest totaal herkaderen. Om maar even naar Dirk-Jan van der Wout uitdrukking te broeken. Hij het voetballen, het dient het sporten. Om dat alweer weer een beetje op niveau te krijgen. Maar die pees, die wordt net meer zo lang als dat die weer. Dus dat opslaan van Sjoerd de Jong, ja, dat zie je er al net meer in. Toen zei hij, weet je wat, ik herkader die zodanig dat ik voorin ze wil. Toen trof hij Marjan Bandstra, een allerraardigste achterin ze en voor mij opslager. En hij trof Jorrit Nanninga, maar dat wist hij misschien toen nog net, maar die van de gruttere talenten aan de opslaglijn. Ja, hij zei, een prachtig patoer in de Wien ze bleef mooi en hij denkt, clear, volgend jaar terug en dan heb ik weer een mooie hier. Was hij best een aardig hier dit seizoen. Ja, en toen kwam dus Jorrit Nanninga in beeld bij Orenmaten, want die zal dus keert ze maar Gerrit de Boer en Pieter Jan Leijenaar. En toen ziet Sjoerd de Jong toch even op zijn Fries zijn met de kloten voor het blok. Hij weer naar de PC, even lekker eruit bij zijn vriendin naar Scheveningen. Ik denk, even lekker, geen keert zijn, even lekker niks. Ja, dat had ik gedacht, het wie al je belly. En Juster de Jong wist hij het nog net, maar van de mond kwam Bouke Triemstra uit de hege hoed van Sjoerd de Jong. Nou, ik vind het een. Hij moet de beuken in gooien, zei Sjoerd. Hij moet reuring maatje. Hij moet actie maatje. Nou, als Bouke iets kent, dan is het dat natuurlijk. Want dat is een fleurig mens en een expressief mens op de keersfilm. Dus ik vind dat wel mooi. Wil bij vertellen dat Bouke Triemstra natuurlijk lang toch op het vinkentouw stiekem zitten had voor de herintreding van Dylan Drent. Want als Dylan Drent, die het nou echt definitieve Oski-naam heeft op deze orde op de PC, als die alweer waarom komen weer naar zijn schouderblessure, dan hier die maar één doel. En dat wie keert ze met Bouke Triemstra? Daar wil je nog een keer mee op een PC staan. Dus in die zin hong Bouke Triemstra nou al wat boven de markt. Maar dit is een verrassing. Twa Bilkens, maar het kennen.
1: Ja, zoen je ze. Nou, let's net bezieken, dit is een stellerij en hoe het precies werkt om de leek uit te lezen. Maar er is natuurlijk de hele boel uit door de kop. En nou ja, meer bedochten en nieuwe informaties vind ik wel op receptie, de omroepfriesland.nl. Maar het wichtigste is dus, er is heel vrouwen ermee op, Bouke Triemstra komt rond.
4: Ja, en ik kan me zo voorstellen dat als je bij Gleeks en een vrouw van Scootjes hier zit, dat je denkt, waar gaat het in godsnaam hoor? Ja,
1: dat denk ik wel eens als je in de keersen zit.
4: Ja. Ja. Dat mooi, Jacob. Dat bloot een mooi circuit.
1: Absoluut. Okay. Mooi zo. Geert van Dunnen, dank u wel.
4: Alsjeblieft.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You.
1: Onderwijs.
0: Een lege wachtkamer bij huisartsenpraktiek Kompas in Ljouwert. Praktiekhouder Igor Monzon docht hield bij om de wilde estafettestaking voor een betere vergoeding van de praktiekkosten. Alle dagen staken 3,5 huisdokters in Nederland om te berikken dat de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit voor huisvesting en personeel heger worden. Maar tot net, dat ze dat hield dreigen worden nieuwe huisdokters te vinden. De acties zullen dan ook nog even terug in, denkt dokter Monzon uit Ljouwert.
2: Ja. Dat is zeker de bedoeling. Tenzij de Nederlandse Zorgautoriteit natuurlijk komt met een beter aanbod. He, want daar gaat het natuurlijk om. He, wij vinden het helemaal niet leuk om op deze manier met onze voeten te gaan zitten stampen. Het mooiste is als je er op een fijne manier uitkomt.
0: De Friese afdeling van de Landelijke Huisdoktersvereniging is net blij met de huisdokters die het meedoen aan die wilde staking. Of alleer mij dan ondanks je of net is de strekking van die vereniging. Dokter Monzon daarover.
2: Nou, dat is een reactie die me helemaal niet verbaast. Dit is natuurlijk een wilde staking. Voortgekomen uit een groep huisartsen die echt iets had van nou, nu breekt mijn klomp, dit kan niet langer zo. Kijk, wij doen niet heel veel gekke dingen op dit moment. Hè. Eén praktijk in Nederland die dicht is op dit moment, of twee praktijken, dat is het. En dan één dag. Dat stelt eigenlijk niet zoveel voor. Maar het is wel belangrijk. Omdat wij willen de aandacht blijven vestigen op dit probleem. Want als je nu helemaal stilvalt en je komt ergens in september met dat je een hoop kabaal gaat maken, dan zegt de andere partij natuurlijk van ja, nou dat is ook weer mooi. Hè? Dit is al lang gepasseerd station. Hè, we hebben dit. Waarom komen ze daar nu pas mee? Hè, we begrijpen daar niks van. Ja, echt, ja, toch lastig hoor, die huisartsen. Je denkt even dat je zaken met ze kan doen en daar zijn ze weer. Gaan ze moeilijk doen? Nee. Zo werkt het niet. Wij geven van het begin af aan al aan dat we hier niet blij mee zijn. Dat hebben we gewoon met een aantal wat activistischere huisartsen. Daar ben ik er ook eentje van. Altijd geweest. Een beetje verandert ook niet. Hebben we gezegd van nou jongens, wij moeten dit niet laten inslapen. Want dat gaat ons geen goed doen als we dat wel doen.
0: Dat Friese afdeling van de Landelijke Vereniging van Huisdokters de actie in het stiepet stelt door dokter Monzon Eck teloor.
2: Ik snap ook wel dat de LAV hier graag zo op een zo net mogelijke manier uit wil komen. Je kunt beter je wat steviger opstellen, denken wij. Snap het ook wel dat de LAV nu even zegt van nou, wij doen even niks. Het is vakantie. Veel van de medewerkers zijn aanwezig. Zijn afwezig bedoel ik. Ik verspreek mij, zijn afwezig. Dus in die zin is het ook wel lastig voor hun nu om in actie te komen. Maar laten we vooral dit geluid laten blijven horen. Want het is echt zorgelijk. De praktijkhouder wordt hier de dupe van. En dat weten we in Friesland als geen andere provincie. Want in Friesland zitten we al heel lang in de problemen met de huisartsenzorg. Wij zijn een van de eerste provincies die een gebrek aan huisartsen kreeg. Samen met Zeeland en met de Achterhoek. En nu zijn we ook een van de provincies die het meeste de opvolgingsproblematiek begint te merken.
0: Huisdokter Monzon van Ljouwert en Verzimsen te hield het meer Friese huisdokters haar noemen bij de wilde staking. Dat zal leren om heger de tarieven los te krijgen van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het is op dit stuit. Zo'n minuten voor Jelve Seijzen. Dadelijk het regionale Nijs van deze vreed. 31 juli op een berichtje. Met Jantine Weijden, daar weer het en Luc van Coldplay. Dit is live in Technicolor.

0: Wantemidje. Live bij Omroep Friesland neemt SC Heerenveen het op tegen het ambitieuze Folos uit Griekenland. Het is de laatste oefenwedstrijd voordat de Eredivisie uiteenzet. De Supervriezen tegen Folos. Wantemidje. Om 3 uur op omroepfriesland.nl, YouTube, radio en televisie.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: Het is op de koppel, Jelvesheim. Het regionale nijs op Marie gezet en troch Jan Tienewijnaar. Een goeie middie.
9: Een goeie middie. In het wetter bij Kolm wordt het werken om de rap groeiende wetterplanten voor te helpen. Maar in 2 saneemde harkboten wordt het wetter tussen jachthaven De Riet en de trekveert opskinnen. Ze krijgen recreatieveert, zwimmers en viskers meer romte. Op dat komt er voor de visk meer zoestof in het wetter. Het centrum van de Jouwer stuurt de hele dag in het teken van oude ambachten, gezelligheid en nostalgie. De romantische markt is al jaren een begrip in de vieren omkrieten. De organisatie die in het forum oproep om vakmensen om haar op te gaan voor het ambachtsplein. Maar die oproep smeert net zo wat op, zei het Sil Bakker van de organisatie.
10: Nee, dat op zich niet veel meer dan anders. Dus dat viel een beetje. We kwamen een beetje achter dat we ze allemaal wel een beetje elk jaar hadden. Dus die er nog een beetje zijn. Dus we hebben er wel een paar bij. Met eendemanden en dat soort dingen. Dus we hebben wel een paar erbij gekregen. Maar een heel plein vol ermee, dat werd hem net, nee.
9: Op de Frieske Waadeilanden het waskorgen van sterke streamgatten. Gemeenten Ameland en Skielge schreeuwen dat KNRM Lifeguards waarschuwt die meerdere reddingsoperaties uitvieren masten vanwege sterke saneemde muisstreamen die het zwimmers de zee inloeken. Een rechtszaak over bennenmisbruik en bennenporno in de Leeuwarder rechtbank wie juster voor een grutpad in het Friesk. Rechtbankvoorzitter Sietse Kooistra spruts Friesk en dat dienen de officier van justitie en de vertochte Jester C. Ek. Rechtbanktolk Verde Dijkstra zette alles simultaan oer naar het Nederlands.
11: Je kent exen hoe fijn dat is als de zitting zelfs in het Friesk is. Ik van de vertochte en ik van de meesten die keer de slachtoffers en zo, dat die dan ek in haar eigen taal alles onjaren kennen en de meesten die er dan verder nog bij zitten, die jaren alles op hetzelfde moment in het Nederlands. Dus de tolk steurt ek net, behalve dat er dan een beetje te jaren is in de zeel.
9: Een Cambuur had een nieuwe speler binnen. Het gaat om de 21-jarige onvallende middenvelder Rafik El Arguiwi. Hij komt voor een periode van 1 seizoen op hierbasis hoe naar Leeuwarden en staat nu nog onder contract bij zijn club FC Utrecht.
8: Oké, Jantine Wijna, dankjewel. Meer nieuws zit op omroepfriesland.nl en in de omroep-app in het Nederlands Friesk en een stuk maar nog oortaal.
12: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Maar elke reclameuitering, kompas.frl.
13: Hast het al sjoen? Brus opromming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boeten Post. Mij alle sterke merken onder één dak.
14: Ja, wij kwattingen ons 70% op meubelen, bedden en accessoires.
13: Kom, lid of ik ook geen, want op is op.
12: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% Worsum, wat de toekomst van Friesland.
15: Je bootverzekeren doe je via mijnbootverzekeren.nl. Een uitgebreide dekking tegen een scherpe premie. Mijnbootverzekeren.nl.
16: Shoppen?
17: Dit is geen winkel. Dit is Rinsma Modeplein. Zoveel merken, zoveel keuze. Persoonlijk advies, ook voor jou. En daarna samen lunchen.
16: Oké, dit is al next level.
18: Rinsma Modeplein in Gorredijk. Zo is er maar één.
19: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
18: Rinsma, het modeplein van Nederland. Kijk ook op rinsmamodeplein.nl.
20: Welkom bij Hotel Etcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als vijfde generatie van De Hoe nodig je van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarige familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van uw sociaal. Wij zien jou graag bij u in Wurm.
21: Goed wat en het joer.
22: Bouwgroep Dijkstra Druisma. De Friske Rabobanken. FB Oranje Woord. Grutske haatsponsors van het SKS Koetsjesielen. Lokweeske de skipper en de bemanning van het winnende scootje. Maar dit is een sportieve prestatie.
23: Onderwijs.
24: Maar Jacob Stelwagen.
25: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
8: De kampioen weer is er al bekend bij de SKS, maar Joerts geeft ook om nog meer prijzen. De kandidaten voor het podium die maakten er een spannende wedstrijd van. Het Waberhof nou, Tjitske Wibra, een goeie middje.
26: Ja, een hele goeie middje.
8: Ja, hoe is dat deze DM school
26: wel? Nou, hij zette u nog wel aardig onleidig uit eind. Zeker voor het noordelijke part van de provincie. De Lutz nemen een paar tongerbuien oer hinnen. Dat het lokaal ik wel wat millimeters opsmitten. Ik kreeg via de mail een tip dat er op Injem, op het KNMI-station, dat er 24,4 mm rijnwetter vallen is. Nou, dat klopt wel aardig, want ik op het KNMI-station van Lauwersmar is haast 30 mm vallen. Nou, Halm het 13,8. En in Ljouwert 4,4 millimeter. Dus de verschil ben grut. En ja, dat heb je dus altijd buien oerloeken die het haar een ontwikkeling, maar ik werd aanzwakken. En dan, ja, het is maar krek, dan werd het zwiste punt van de bui oer hinnenloek, daar valt dan op dat stuit even de meeste deelslag.
8: Succes, ja, want als je het neemt, dan is er in het noorden vijf keer zo volle van als in Ljouwert.
26: Ja, dat klopt het inderdaad. En ik zal je vertellen dat in het zuiden van de provincie, daar is nog minder van. Laaksem hier maar 1,2 mm rijnwetter. Dus ja, de grote verschil, het meeste rijnwetter dus in het noordelijke part van de provincie. Nou, de temperaturen, die ben daarna wel weer heel mooi omheen gingen. Al komt de wien, nou ik uit het noord eerst wij. Vlieland het 21 graden als maximum temperatuur kwam, dan weer 20 en heel. 22,3 is het worden in Samar. Ik me riep hier nog een graad heger. Dus je ziet boppen de 22 graden. Laaksem dan 22,7 en Bakkeveen, Fiskepjeln en Siegerswaard hier alle jaar krijgt even wat meer als 21 graden. Nou jongen, en vannacht dan hebben we te krijgen met brede opklaringen. De wind die valt vrijwel fut. En in combinatie met, ja, ik woon wat de deelslag die het vallen is. Het fut van de wind en die opklaringen. Ja, dan kwalt het heel wat aan. En dan kende dus ik bij mist en mistbanken ontstaan.
8: Ja, wat verwacht je van jongen vannacht?
26: Nou, dat.
8: Oh, sorry. Ik ben toch wel sapiewierigst.
26: Ja.
8: Of is je gaat naar het weekend?
26: Ja.
8: Eerst morgen.
26: Ja, morgen dan zetten we dus uiteindelijk mij die mistbanken. Maar dat wordt heel vlug oprommen door de zinnen. En daarna hebben we een hele mooie mix van wolken en zinnen. De ontsteen dus ik stepelwolken. En ja, een enkel daarvan zullen we dus uit groeien kennen daar een bui. Maar op de meeste plakken zullen droog bloeien. Nou, de wind komt uit de westhoeken wij, is zwak. Beetje zwak, want matig. En ja, als er een bui ontstiert, dan de luchtlaag eronder is vrij droeg. Dus was krijgt is dat dus onder aan de wolk der rijnt het. Dus dan krijgt weer van die mooie valstreken. Maar het zilver voor het grootste part de groen net rijtje. En dan, ja, dat smiet dan ik wel weer mooie wolkenloften op.
8: Ja, dat is ook belangrijk. Ik dat het er een beetje knap uit zult.
26: Zeker.
8: Hoogst van, even mij.
26: Ja.
8: Ja, ja. En de dagen daarna, verrot er een soort?
26: Nou, wat we vooral zorgen is dat de temperatuur weer behoorlijk oprint. We komen onder invloed van een hege drukke biert. We zetten ik op snijn, maar misten deze uiteinde. Daarna je er een heel soort rond te verzinnen. Nou, noffelijk simmer waar dus 23-24 graden. En ik op meen rint het nog een wat verder omheen. 22 graden als maximum temperatuur. Nou, dan stiert ik meer wien dan op meen je. Maar de eerste wien matig rond vrij krachtig. En dan, ja, de lucht begint al wat vochtiger te worden op meen je. En op tientje dan merken we dat echt. Dan is het echt brotsig en neer. En dan zou er in de rin van de dij ik nou wel eens even een bui of een tongerbui ontstaan kennen. Als die buien, het is eigenlijk zo, hoe letter dat de buien binnen op de dij op tientje, hoe heger dat de temperatuur oprint.
8: Oké, okay, dus dat is nog even anders.
26: Ja, zeker.
8: We bloemen beetje jojoen, hè?
26: Ja, het is wat jojoig, maar de ontnoten verint de simmer eigenlijk wel heel mooi.
0: Het slotstuk van onderwijs.
8: Dokters in Italië, voor het eerst in de geschiedenis ben je in het zicht hersteld via een volslijne eertransplantage. De zoon zegt dat de vrouw Kevin Schenner dat het centrale pad van het netvlies van haar oren eer transplanteerd weer. En dat wat jij dan nog als onmogelijk, jongen. Een operatie door de zijzoeren, wat jij dit zomaar uitviert in het Città del Salute e della Scienza Ziekenhuis in Turijn. Oh, niet zonder dat er in één keer uitkomt. Dokters die hebben het vaste eersegment. En dat, nou ja, ik wil het meeste tijd besparen. Mevrouw Koenig-Chen, maar toch een wonderbaarlijke operatie. Ze toch slagen dat ze het zicht weer waarom krijgt. Nou, zie je daar een plaat bij dat hij het slotstuk draaien kennen. Ken je een oer-egen, oer-chen, oer-net-chen. Nou ja, goed. Je kent het alweer zelfs volle wetten betinken als ik. Lid het Twitter 0520 Vjouwen, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Of stuur die suggestie bij de app van Omroep Friesland.

0: sol su máquina.
1: Jan de Vries en het zou zomaar kennen.
2: Omroep Friesland.
3: De Scootjepool.
1: Ja, Jood, de laatste dijwinner van de Scootjepool. De Heijnaar van Oostergoeders. Net sprak het vanmiddag de dijwinst op eigen toezetter. Harry Jacobs, wie een van de goeie fascistes dit vanmiddag tussen Tolven en Iem de Pool invult had. Snits als dijwinner voor zijn hier en het is goed hier. Hij wint ermee het Omroep Friesland beste Stjoelers Tienonwal T-shirt en de Drilklaai hier. Lokwenske dus voor Harry Jacobs. En dan het Scootjesiel zelfs. De kampioen wie juist al bekend. Maar Joors geert ook nog wel ergens hoor. De kandidaten voor het podium, die maken er een spannende wedstrijd van. Uiteindelijk geert het plak naar het scootje van het Jereveen. Met skipper Sietse Brouwer, de Lemmer, met Jasper Visser, waar treden. Verslaghouwer Arjen de Boer vond ze beide op.
4: Sietse jongen, wat een geweldige wedstrijd. Je eindigt nog op het podium, tweede plak. Ja, ja. Nou, heel eerlijk, dat zeggen net uit, hè, in het begin.
5: Nee, in het begin niet.
4: Laat je hem jongen bij de start.
5: Ja, klopt. Ja, de start weer echt nog goed. En dan kon de leaning net echt goed komen. We dachten misschien shit ze me nog uit. Maar toen, maar ja, dat net.
4: In je hem op hopen?
5: Nou, op dat moment dacht ik wel van, oh, misschien kun je wel even op mij beginnen. Maar we zijn ik, er zit zoveel in zijn wedstrijd. En we zijn sowieso 12 uur in zielen in zo'n jongen. Omdat het nog ergens om gong. Nou, en dat is gewoon dat je echt weer zo'n fantastische baan erin laat. Dat je gewoon... Ja, dat je gewoon je dingetje doen kan en misschien allemaal die jongens en dat je dan een prachtig mooie wedstrijd zullen kennen. En inderdaad, het liep er net echt op. Maar het ben wel van die baan die nodig wil om heel soort nog te dwaans, zeg maar. En,
4: maar dan is misschien toch ook wel het idee van, ja, we willen heel graag op het podium, maar dit komt net goed, jongens.
5: Nee, ik dacht wel van, nou dit wordt wel lastig, maar... Maar ja, we willen altijd vechten, blauwe kappen bij, focus houden en gas geven. Dat is dat.
4: Nee, precies.
5: Zit hier onder de
4: ja, daar hebben we er. Ja, dit, wat zou dit voor?
5: Ja, man.
4: De nieuwe draaien van het klassement. Nou, dat is lightje. Ja, van ja, de brilhouw. Ja, brilhouw. Ja. Hoe is het met jou?
6: Ja, bijzonder blij man. Absoluut. Dat ik Joen, maar dit is een man met podium aan steen. Dat is een liedse droom die uitkomt. Ik heb nog meer ambities, hè? Maar dat komt later.
5: Ja,
4: nou, vorig jaar natuurlijk de debutant. En toen zeg het ook al heel goed uit natuurlijk op een gegeven moment. Uiteindelijk ben je nog een zonde eindigen. Maar nu op het podium, ja, komt er een dream uit?
6: Ja, zeker. Een dream komt zeker uit, ja. Het is echt, west altijd van droomst. Uiteindelijk scootjeskippen weer is al iets bijzonders moois. Maar uiteindelijk was het voor de prijs de maat van. En het is net de hoofdprijs, maar... Nou ja, we zijn nog maar twaalf hier bezig. Dus...
4: Stapje voor stapje, Jasper.
6: Absoluut, daar stapje voor stapje. En dat we dit nou bij het team mee beleven, dat ben ik bijzonder grutschap.
1: Ja, dan zien we de nummers 2 aan het rijden van het SS-kampioenschap van Dizier Sietse Brouwer en Jasper Visser. Zitten we erop, 12 weken spannende sielerij. Verslaghouwer Andor Faber weer erbij, we hebben hem alle dagen hier herkennen. Andor, een goeie met je.
7: Een goeie met je.
1: En dan was mijn grutnijs beginnen, begreep ik.
7: Ja, begin het weekend in met breaking news, altijd dan op zijn mooi Frieske Jet. Want Nieskrecht is bekend worden. Het goeze al een beetje juster in Joert, maar het is Joert weer niet worden. Dat Douwe Visser, de skipper van Grauw, ophoort als skipper van Grauw. Hij mocht Nieskrecht het zilveren scootje in ontvangst nemen voor zijn njoggende SKS-titel. En hij vindt het mooi west. Hij hoort op en hij wordt oernaam door zijn zoon. Het helmhout wordt oernaam door zijn zoon Albert. Albert Visser. Hij is dus de nije skipper van het Grauwste scootje. En zo komt er een einde aan die carrière van Douwe Visser. Als hij waarom komt op het scootje, die vraag stelde ik hem niet eens. Maar toen laken hij. Toen zei hij, ja, dit ging ik net door. Ik ben net een skipper. Dus dat zal Albert Visser bepalen, Matte. Maar dat, ja, toch wel het jinge wat Nieskerk nog bekend waard. En we dus, ja, wat dat allemaal had mij een klap dit SKS-kampioenschip beëindigen hebben. Het kampioenschip waarin Grauw vier wij de meest stabiele wieën, de beste wieën. En waarin de strijd joert dus om die tweede en derde plakken. We Jens en Nieskerk, Sietse Brouwer en Jasper Visser. Nog heel spannend wie. Een heel mooi kampioenschip zonder grutte, noemenswaardige incidenten. En daar praat ik nog even zo naar. Maar de vastzitter van de SKS. René Nagelhout, vastzitter van de SKS. Het kampioenschip 2026 zit erop. Hoe is de algehele opinie bij de vastzitter?
8: Ja, ik ben, zat de krek in mijn speech hier voor alle mensen. Hier zei ik ben ontzettend grutsk. Ja, sowieso op een terechte kampioen. De meest constante factor in dit kampioenschip. Waar ik heel grutsig op ben is dat ik zag dat de scootjes steeds dichter bij elkaar komen. Dat is echt iets wat we heel natuurlijk houden hier in de hut om werken.
7: Dus net iedereen dat ben je?
8: Ja, nee, dat klopt. Maar dat is misschien krijg ik soms ik de andere kant van het verhaal, Jen. En wat zorgt is dat er een enorme variatie is aan plakken. Meestal, de enige echte constante factor die douwen en de rest is het hele. Van 14 tot 1 en alles ertussen. Zij is de rest ik finish. Bij elke wedstrijd weer waren zo'n naaie winnaars van zo'n wedstrijd. Dat zei ik genoeg. Dus ja, ik ben daar wel heel erg blij mee. Ja.
7: Ja, dat wie ik natuurlijk wat je in beërgen had met de nieuwe zielformule. Had nogal wat opsquor veroorzaken. Maar ja, dit lid dan in je meegen eigenlijk wel zien dat het werkt?
8: Ja, wij hebben zielformules nodig om de scootjes dicht bij elkaar te brengen. Daar hebben we echt een slagen die maken daar doen hier. Daar kan je een hele soort aandacht om besteden. Maar uiteindelijk is het maar 30% van het resultaat luidt aan het casco. Het scootje zelf. 30% wordt bepaald door de bemanning. En dat is juist. Dat is juist het hele kampioenschap. En als zij beter worden, dus wedstrijden worden ik beter. Dat kan ik echt zien. Wij maatjes slagen in de verbetering van wedstrijdbaan. Journal Juster. Als ik juist hoe dicht het bij elkaar finish, die hoort ik weer.
7: Dat noemen ze 10,5 tol. Wie werd een fotofinish?
8: Ja, werd een fotofinish. Dus dat zou ik nog hoe dicht het bij elkaar loopt. En we hebben een uitdaging dat we iedereen daarin mooi nemen. En dat we echt, degene die er moeite mee hebben, dat we die erbij horen. Dat vind ik belangrijk. En je kan natuurlijk als mens gewoon het echt lastig vinden om mij moeilijke omstandigheden om te gaan. Daar heb ik alle begrip voor. En daarom heb ik letterlijk mijn hand iets tussen. Nou, diegene die het lastig hebben in dit kamp. Dus die denkt van, ik vind het net fijn. Ik heb het idee dat ik er net bij heb.
7: Ja, voor de duidelijkheid, de doelstop Willem Zwager, de skipper van Ljouwert.
8: Wist je dat geldt voor iedereen wat mij betreft? Wij zijn de SKS. Wij zwaar niet voor dat iedereen aan boord bloemen kan. Daardoor wij stonken de best voor. Het gaat erom dat je het maar kan doggen. Dat kan net van. En dat iedereen het heel moeilijk maar heeft, dan vind ik dat we die de hand tas steken met. Dat is wat ik daar beslissen wil.
7: We hebben vorig jaar natuurlijk dat hele vervelende incident al hier op een snitsen. Maar is eigenlijk dan ook een noffelijke conclusie van Jim dat dit hier zonder grutte incident verroen binnen. Ja, landelijk schoen veerden ze nog wat op naar die wedstrijd bij Jenne Ward. Maar ja, het is eigenlijk verder hartstikke goed vooral.
8: Ja, perfect. Nu is zo'n grutte klappen dat we vorig jaar, zijn heb ik het toch maar even in hand. Hè. Dat is een hele grutte uitzondering. Sterker nog, dat gebeurt eigenlijk nooit. Het lid wil zeggen dat het sport net zonder risico's is. En ik moet sinds dit hier in Jenne Ward gebeurde er net heel veel los heeft van de botsing tussen Ljouwert en Jenne Ward. Dat is vervelend. Maar Sassielen wij ik, hè, het smellen wetter en je rooit in mijn kop alles. Alleen dat wordt net begrepen terug iedereen. Dat we net zielregels hebben. Dat we afspraken hebben hoe we daarmee omgaan. Dat je rond te heffen de wal. Dat pak bestuur met situatie binnen. Ja, dat had mij ik bezig. De rest van Nederland denkt van wat gebeurt er al een keer? Wie stond in dat vriezen? Wat doet ze daar? Nou, wij zijn als scootersiel en dat doen we al hier.

0: Het is voor Fierce. En everybody... zoek het even naar ons. Everybody wants to rule the world.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Zo, dat had ik hier niet gehoord. We hier door de operatie, de ego-operatie, die vrouw in Italië ondergier. Voor het eerst in de skiertnis is dat gebeurd. Men dacht dat het mogelijk kon weer. Maar net dus is van het ene naar het oren getransplanteerd. Schoenetje Michel, maar ze zocht dus nowhere. Nou, dat zei ik voor het eerst in de skiertnis dat dit gebeurde. Dus ik zei, zie ik er een plaat bij. Ik ken geen Lucien of Unetchen of Zicht of Lucht of wat dan ook. Maar wat daar redelijk massaal op reageert. I See Your Face Again van Sandy Coast. Die kwam meerdere keren binnen trouwens. I Can See Clearly Now van Roger Whittaker. Die kwam vaker binnen, maar dan ik weer in de versie van Lee Towers. Behind Blue Eyes van The Who of In Your Eyes van Peter Gabriel. Zijn het je ogen? Zijt Anja de Jong van Koos Alberts. Even, wat hebben we nou meer? The Three Degrees, When Will I See You Again? No Dogs Allowed, ja die. Het een komische component erin, trouwens. José Feliciano zong dat. En Rutte Postma, die kwam aan die storing, die doet uiteindelijk uitkeers naar het weer Ice Hot Light van Pick Meat. Dat weer onderwijs op vrijdag 23 juli 2026. Graag ontnodig keer. En voor nou een noveljon.
1: Het slotstuk van onderwijs.

0: zwemmen in Friesland.
1: Daar is alles mooi om voor de vakantie.
0: Zinnenbril?
1: Check.
0: Badkleren?
1: Check.
0: Slippers?
1: Check.
0: En Friesland?
1: Dat vind ik niet meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons 10 favoriete programma's.
0: Omroep Friesland.
1: Past dus altijd in de koffer.
2: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
3: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Onze kennis en expertise.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
6: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De drie terrorismeverdachten die dinsdagnacht werden aangehouden blijven 2 weken langer in hechtenis. Dat meldt de rechtbank van Rotterdam. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren aan natuurbranden. De grootste schade ontstond in die periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Bovendien stal hij geld dat uitvaartgasten aan goede doelen wilden doneren. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
7: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
8: Para Link & Co, Guiana Cinico.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Hey Pieter.
11: Hey Johan.
10: Is het de taljet?
11: Nee, wat is er aan?
10: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nou de wielde van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
11: Prachtig man. Ik mag dus maar gauw op ziek naar Maten. Dan steen ik weer eens op de Van Ijsmandaren.
10: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus. Zowel Malië, Australië en we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
11: Meesken, net stinnen, maar erheen.
8: Dus jouw je hem gauw op.

Als de waas weinig is aan de voet van de klif. Op dat paad smel en glistren, mij de zee zat dichtbij.

0: Zaterdag hoor je op Omroep Zilt de loting van de Freulen. Jonge kaatstalenten uit heel Noordwest-Friesland horen dan wie hun tegenstander wordt op de belangrijkste partij van het jaar. Vanaf 7 uur live op de radio, omroepzilt.nl en natuurlijk in onze app.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale migrantenstroom in Ceuta een aanval op Spanje. Ruim 50.000 mensen bereikten de exclave die 80.000 inwoners stelt. Spanje stuurde 350 agenten en het leger. Frankrijk en Italië scherpen grenscontroles aan. De EU eist naleving van regels. Het Nederland-ticket, een maandkaart van €49 voor reizen buiten de spits, is sinds half juni ruim 550.000 keer verkocht. Vandaag is de laatste verkoopdag. Het kabinet reserveerde 118 miljoen euro, maar verwachtte 1 miljoen verkopen. Na de zomer volgt een evaluatie voor een mogelijk landelijk OV-ticket. Een 39-jarige Maleisische piloot is opgepakt in Jakarta met 70.000 XTC-pillen in zijn koffer. Hij vloog van Kuala Lumpur naar Jakarta en was zelf onder invloed van drugs. De XTC zat in 14 zakken. Indonesië hanteert strenge straffen voor drugsmokkel. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
3: Horizon. Chris Wijbinga.

0: Vandaag weer een mooie bemoedigende tekst van de Facebookpagina Woorden van Gods Liefde en een blokje kerkelijk nieuws. En ook dit keer een studiogast in het tweede half uur, dat is dominee Rogier Wind. En met hem gaan we het hebben over zijn vrijwilligersreis die hij in mei maakte naar Ghana. Dus daarover straks veel en veel meer. En natuurlijk hele mooie muziek allemaal. Maar we beginnen eerst met een mooie tekst van de Facebookpagina Woorden van Gods Liefde.
1: Woorden van Gods Liefde. Mijn lieve kind, ik weet alles van jou. Ik ken jouw drukke agenda en ben op de hoogte van alle dingen die je vandaag nog moet doen. Neem eerst even de tijd om met mij te praten en de boel te laten. Kom, ga zitten en rust in de zekerheid dat ik er altijd voor je zal zijn. Jouw getop over hoe je alles moet doen brengt je niet verder. Jouw onrust verdwijnt niet als je zelf naar oplossingen voor je problemen blijft zoeken. Laat alles waar jij je druk over maakt maar los in mijn sterke vaderhanden. Zoek de kracht niet in wat je zelf denkt te moeten doen. Zoek eerst mij en mijn koninkrijk en gerechtigheid. Weet je wat het heerlijke gevolg is als je mij de prioriteit geeft in je leven? Ik beloof je dat ik alles, ja alles wat je nodig hebt, zal geven. Overleg alles wat je wilt doen met mij. Ik zorg ervoor dat je plannen zullen slagen. Als je je leven aan mij hebt toevertrouwd, laat je dan ook je zorgen in mijn hand. Je mag in rustig vertrouwen uitzien naar hoe ik jou vandaag door de dag heen zal dragen. In je dagelijkse leven leid ik situaties waar jij tegenaan loopt, waardoor je verbaasd bent dat de dingen vanzelf gaan. Wat jij zelf nooit tot stand zou kunnen brengen, is wel mogelijk als ik met mijn kracht door jou heen werk. Ik jaag je nooit op. De woorden die ik tot je spreek zijn vol harmonie en geven je nieuwe kracht en energie. In mijn aanwezigheid verdwijnt je onrust en ontvang je mijn vrede en ontspanning. In stilheid en vertrouwen zal je sterkte zijn, omdat je weet, mijn hemelse Vader is vol kracht en hij weet precies hoe hij mij het beste kan helpen.
0: Weer een mooi tekstje van de Facebookpagina Woorden van Gods Liefde. En het volgende liedje, ja, meestal ben ik heel erg snel met mooie nieuwe liederen. Maar dit keer kwam Sjoerd ermee. Sjoerd Mier met een heel mooi nieuw lied van Alina Crawford en Steph Shutter. En het lied is Water into Wine. Dus dit jaar uitgekomen. We gaan nu naar luisteren.

0: Horizon, het nieuws uit de kerken.
1: Ja, het nieuws uit de kerken van Noordwest-Friesland van vrijdag 31 juli. Eerst een berichtje van de katholieke gemeente. Elke week krijgen we een mailtje van de scriba. Dank daarvoor. Aanstaande zondag 2 augustus is om 10 uur in de Michaelkerk te Harlingen voor de gehele Jacobusparochie een Eucharistieviering. Voorganger is pastoor Marco Konijn. Organist is Siegfried Derks.
2: Zondag 2 augustus Gideonkerk te Sint-Anne-parochie. 5e gezamenlijke Beeldse summerdienst. Aanvangs 10 uur in de ochtend. Op zondag 9 augustus Vrije Evangelische Kerk te Oude Beeldzijl. 6e gezamenlijke Beeldse summerdienst. Ook aanvangs morgens om 10 uur. Expositie Kerkje Zürich in het mooie kerkje van Zürich is deze hele zomer vanaf 1 juni 2026 een expositie te zien met het werk van Bo Atmar uit Harlingen en Aafje Bauer uit Vraneker. Het kerkje is iedere dag geopend van 10 tot 5 uur.
1: Dan vrijdagavond 14 augustus orgelconcert Grote Kerk. De zomerserie orgelconcerten op het Hinsorgel van de Grote Kerk te Harlingen. Aanvang 8 uur 's avonds. Entreeprijs is €12. Tot 16 jaar is gratis toegang. Vrijdagavond 14 augustus is de gastorganist Ab Wegenaar uit Kampen. Zie voor alle data van de orgelconcerten van dit jaar in de Grote Kerk te Harlingen concertharlingen.nl/orgel26. Dan vrijdag 21 augustus Dorpsmiel Tjemarum. Aanvang 5 uur 's middags, locatie Kaatsveld. Aanmelding dient te worden gedaan voor 15 augustus. Kosten €17,50. Kijk voor meer informatie in het kerkblad Kerkenonderwijs.
2: Zaterdag 4 juli tot en met zaterdag 12 september. Kerkenpaad. Zie voor deelnemende kerken en activiteiten www.kerkenpaad.nl. Het jaarthema van Kerkenpaad is dit jaar: er zit muziek in de kerk. Dit keer er weer eentje uitgelicht. In de Nicolaaskerk in Midlum is tijdens Kerkenpaad een zeer gevarieerde expositie te zien. Met keramiek, handgebonden boeken, werken van papier, vilt en olieverf schilderijen. De exposanten zijn Bo Atmar, Aafje Bauer, Pamela Batin, Willem Aruis, Jet Twijnstra en Margriet Willemsen. En op dinsdag 15 september ontmoetingsochtend Nijaltena. Aanvang 10 uur in de ochtend. Lokaal is achter de kerk.
1: Dan zaterdag 26 september seniorenmiddag van de protestantse gemeente Sint-Anne-parochie. Zie voor meer informatie kerkblad Kerken met opgave voor 15 september bij Meilenzouwerda of Riemke Dijkstra. We komen later vast wel eens op terug.
2: Dinsdag 29 september, ontmoetingsochtend voor vrouwen. Thema: Wie is Christus in jou? De aanvang is om 9:30 in de ochtend. Let op, er is een nieuwe locatie. De Nije Venne, burgemeester Vlaskampstraat 126 te Sint-Anna-parochie.
1: En ook op deze komen we later vast eens op terug, want een van de organisatoren is een nicht van mij. Nou, hoe leuk wil je het hebben? Heeft u ook een bericht voor de kerkelijke agenda, voor dit, agenda voor dit nieuwsprogramma Horizon, dan mag u dat altijd even mailen naar horizon@omroepzilt.nl. En ging het allemaal een beetje te snel? Of wilt u het even rustig nalezen? Dan kan u altijd even kijken op de website omroepzilt.nl en dan naar het persbericht Horizon van 31 juli.

0: Dit is Horizon, een programma over geloof en samenleving.
1: Ja, en inmiddels is de gast ook al aanwezig. Daar ben ik natuurlijk heel, heel blij mee. Mooi op tijd. Goedenavond. Het is dominee Rogier Wind uit Vraneker.
2: Ja.
1: Wilt u iets vertellen over uzelf? Want ik neem aan dat u niet de hele tijd al in Vraneker woont. Ook wel als dominee ga je vaak rondzwerven door Nederland. Zo gaat het vaak.
2: Ja, in mijn geval viel dat wel mee. Oh. Ik was net in een voorgesprekje al aan het vertellen waar ik vandaan kom, uit Arnhem.
1: Kijk.
2: En dus daar ben ik opgegroeid. En daarna heb ik gestudeerd in Kampen. Ja. En daarna heb ik gewerkt als jongerenpastor in Ermelo. En toen ik daar afgestudeerd was, heb ik gesolliciteerd op een baan hier in Friesland, in Vraneker, als geestelijk verzorger voor de GGZ. Dat was toen nog PZ. Mm-hmm. En daar heb ik 34 jaar gewerkt.
1: Kijk, dat is ook
2: van. Als geestelijk verzorger.
1: 34 jaar, een hele druk.
2: En tot 10 jaar geleden, toen ben ik met pensioen gegaan.
1: Oké, dus inmiddels met emeritatie.
2: Ja, emeritatie. Ja. Maar ik denk, zeg maar, pensioen.
1: Ja, nee, ja. Dat is voor Gerard misschien wel handig.
2: Ja.
1: Nee, inderdaad. Hartstikke goed. En maakt u de nagen nu wat... Kan u zich vermaken?
2: Ik vermaak me uitstekend. Oh, ja hoor, ik doe een beetje vrijwilligerswerk hier en daar. Af en toe preek ik nog eens in de Martinikerk in Vraneker. En dat is de enige plek waar ik dat nog doe trouwens.
1: Oh. Niet bij andere buurgemeenten?
2: Nee, niet meer. Nee, dat heb ik vroeger wel gedaan. Dat was ik alle zondagen. Was ik wel ergens op de kansel. Ja. En ik zeg wel eens in die tijd, tot aan mijn emeritaat, was ik eigenlijk randkerkelijk. Want toen kwam ik eigenlijk niet in de kerk om te zitten en te luisteren. Nee. En te zingen en te bidden. Maar ja, het laatste wel. Maar eigenlijk altijd als voorganger.
1: En voelde dat dan alleen maar als werken?
2: Het was natuurlijk wel werk.
1: Jawel, maar...
2: Ik moest wel wat voor doen.
1: Maar, nee, ik bedoel, je kan iets met passie doen of je kan het als werk voelen.
2: Nee,
1: mijn eigen werk, ja, ik doe het omdat geld verdienen. Hè?
2: Ja. Nou, dat was mooi meegenomen dat ik dat ook kreeg. Maar nee, dat heb ik met liefde altijd gedaan. Ja, maar alleen dat vele preken, dat brak me op het laatst al op.
3: Maar na deze uitzending hoeven ze u niet te bellen.
2: Nee,
3: blijft alleen in de Martinikerk.
2: Nee, ja, klopt. Ja,
3: goed
2: ja.
3: Om te weten.
2: Zeker.
3: Ja.
1: Inderdaad, het is ook zeker een mooie kerk. Die uitzending van het begin, jullie heb ik even teruggekeken waar u voor ging. Maar een hele mooie kerk.
2: Ja,
1: kerk in een mooie dienst was het ook, zeker. Ja.
2: Zeker, eigenlijk vanaf de coronatijd is die kerkdienst een beetje beroemd geworden. Samen met onze organist. Ja.
1: Ja.
2: Dat is heel bijzonder, ja.
1: Schuurman, toch?
2: Ja, Jochem Schuurman. Ja,
1: precies.
2: Ja, heel goed.
1: Ja. En we gaan het straks over die reis hebben. Hoe bent u op het idee gekomen om met die reis mee te gaan van Kerk in Actie?
2: Ja.
1: Want daar moet je toevallig tegen aanlopen, zou ik bijna willen zeggen.
2: Ik heb iets met Afrika. En dat dateert al van jongs af aan. Ik was eigenlijk van plan om missionaris te worden. En ik heb ook missiologie gestudeerd in Kampen als hoofdvak.
1: Okay, yeah.
2: Maar dat is eigenlijk door omstandigheden veranderd. En zodoende ben ik eigenlijk in de psychiatrie beland. Wat ook een soort zending is natuurlijk.
3: Ja, zeker.
2: Maar Afrika is altijd wel op de achtergrond gebleven. En toen ik nog een jong gezin had, toen was dat niet aan de orde. Maar zeker na mijn pensionering ben ik... de afgelopen 20 jaar ben ik in 14 verschillende Afrikaanse landen geweest.
1: Zo, dat is heel wat.
2: Ja, dus toen kwam Ghana eigenlijk voorbij... En ik dacht van, ach, eigenlijk vind ik dat ook wel leuk. Want ik ging meestal op een hele andere manier. Ik kocht een ticket. Ik boekte voor één nacht een hotel in een land waar ik nog nooit geweest was. En dan zag ik het wel.
1: Okay.
2: En dan reisde ik met openbaar vervoer overal heen. En zo van de ene plek naar de andere. En het avontuur bracht mij, door het hele land, zeg maar dan.
3: Maar het is ook de juiste manier om het land te leren kennen, denk ik.
2: Ik heb heel veel contact gehad zo met mensen. En eigenlijk elke keer bezocht ik dan ook wel bijvoorbeeld een psychiatrisch ziekenhuis daar. Of een kinderterhuis. Dus dat diaconale aspect en die hulpverlening die bleef ook altijd wel een rol spelen. Het was niet echt vakantie. Het was echt een ontdekkingsreis elke keer. Ja. Dus toen Ghana voorbij kwam, dacht ik van, dat is een mooie gelegenheid om eens georganiseerd. Want dat was voor mij voor het eerst met een groep. Vond ik heel eng.
1: Oh. Als ik dit zo hoor, lijkt me juist de eerste keer. Als jouw kinderen alleen op reis gaat, lijkt me juist heel bijzonder en uitdagend. Want dan zou ik zeggen, je bent alleen en ga je wat makkelijk contact met, maken met die mensen. Ja. Met een groep, dan is het toch weer anders, lijkt mij.
2: Ja, klopt. Ja. En dan zijn de contacten ook meer groepsgewijs. Het was nu ook zo. Individueel sprak je mensen eigenlijk niet, nu. Maar wel bepaalde groepen. En het was natuurlijk gericht nu ook op projecten.
1: Ja, die 4, 5 projecten. Vier projecten van Kerk en Actie daar.
2: Ja.
1: En als ik goed begrijp, van, ik heb toch een klein beetje gegoogeld. Iemand uit Kampen die is ook mee geweest. Een groep van 18, klopt het?
2: Klopt.
1: Ja. Ja. En uit welke, heel moet zeggen, wie was de jongste, oudste, wat voor leeftijdscategorie?
2: Samen met één mevrouw was ik de oudste.
1: Okay.
2: En de jongste weet ik niet precies hoe oud hij was, maar in de 30 denk ik.
1: Juist, ja.
2: Misschien eind 20 zelfs. Ja.
1: Ja.
2: Maar van die 18 waren er 7 Friezen.
1: Dat is een hele...
2: Dus we waren goed vertegenwoordigd.
1: Ja, inderdaad, goed vertegenwoordigd. En hoe moet ik zeggen, uit de diverse lagen van de bevolking, u bent predikant.
2: Ja, van alles.
1: Van alles ook.
2: Ja, de meeste mensen waren wel wat ouder, dus veel gepensioneerden. Maar die oudste mevrouw was bijvoorbeeld een gynaecoloog. Ja. Dus, en er was iemand die werkte in een magazijn ergens. Ja. Dus een magazijn bediende. Nou ja, dus van hoog tot laag, als ik dat zo zeggen mag, was vertegenwoordigd. Ja. Ja.
1: Nou ja, het, inderdaad, met pensioen of met emeritaat is wel handig. Want ja, ik heb het ook wel voorbij zien komen. Maar denk, dan moet je dat, als je betaald werk hebt, moet je wel heel erg gaan plannen. Hè?
2: Moet je gaan plannen en je moet ook het geld hebben. Want
1: precies.
2: Dat is natuurlijk niet voor niks, deze reis.
1: Nee,
2: niet door Kerk en Actie betaald.
1: Nee, je moest wel een eigen bijdrage.
2: Ja, je moest helemaal zelf betalen.
1: Was dat niet iets van 1000 euro of zoiets?
2: 2700.
1: Dat is veel meer dan ik dacht.
2: Ja.
1: Precies.
2: Ja.
1: Ik zou voorstellen... Ja, of jij moet nog een vraag hebben?
3: Nee.
1: Voordat we naar de reisverslag gaan, zeg maar. Ja. Dat we eerst even een liedje doen. En dat is een liedje die u zelf ook mee heeft uitgekozen. Ik heb u gevraagd. Hè, 2 verzoeknummers. We gaan eerst even draaien in Christus Oost nog West.
2: West nog Oost.
1: Oh, West nog. Let op.

0: Ja, en dit was Van Nederland Zingt in Christus.
1: Nog oost, nog west.
0: Nou, dat
1: Nederland zingt.
0: Precies, heel fijn. En in de studio hebben we nog onze studiogast, dominee Roger Wind uit Vraneker. En we hebben eerst een algemeen praatje gehouden. En ja, nu zijn we natuurlijk heel benieuwd naar de reis.
2: Ja.
0: Hoe lang duurde de reis bijvoorbeeld?
2: Nou, de reis die duurde 11 dagen.
0: Kijk. Ja. En het was in mei, begreep ik.
2: Ja, dus het is alweer 2,5 maand ruim geleden.
0: Dus ik word ook nog een beetje graven.
2: Ja.
1: Nou, ik denk dat het veel indruk maakt en dat dat wel bijblijft.
2: Ja.
1: Hè? Dat zeker. Ja.
2: Was ook zo, hè? Ja, zeker. Indrukwekkende reis. Zeker.
0: En in welke zin dan indrukwekkend? Natuurlijk de verschillen met Nederland en daar. Maar
2: ja,
0: wat ik de vorige keer ook aangewezen, je komt daar aan op met het vliegveld, neem ik aan.
2: Ja.
0: En wat is dan de eerste indruk?
2: Lekker,
0: je hebt zelf 14 landen bezocht, dat maakt het even wat anders misschien.
2: Nou, de eerste indruk was lekker warm hier.
1: Ja.
2: Want ik ging hier weg met 7 graden en daar was het 32.
0: Dus, ja. Dat is meteen heel
2: dus dat was de allereerste indruk. Maar verder stond er een bus op ons te wachten. En ja, wat je natuurlijk ziet is in al die landen op een vliegveld allemaal chaos. En zeker als je het vliegveld afloopt.
1: Ja.
2: Wordt bestormd door taxichauffeurs en gidsen en noem maar op. Dus dat was natuurlijk de allereerste impressie. En dat was voor mij echt ook wel een aha-erlevenis. Ik dacht van, oh ja, dit ken ik wel. Ja. Ja. Maar er dus was ook heel veel verschil in de deelnemers natuurlijk. Waarom mensen hier voor het allereerst in Afrika waren.
1: Ah.
2: En dat is natuurlijk heel anders.
1: Ja. Ja.
2: Dus die waren gelijk zwaar onder de indruk. Dat begrijp ik ook heel goed. Ja,
0: ja, ik denk ook dat ik dat zou hebben als ik voor de eerste keer daar zou...
2: Ja,
0: wij zien alleen beelden op tv en zo. Maar als je dat in werkelijkheid in mijn eigen ogen ziet, dan denk ik dat het heel indrukwekkend is.
1: Ja.
2: Is het ook. En dat weet ik ook nog wel van die eerste keren. En dat is nu ook weer zo. Maar het is ook een soort, ja, wat ik zeg, een beleving van, oh ja, zo was het, zo was het.
1: Ja.
2: En niet alleen wat je ziet, maar vooral ook wat je voelt, wat je ruikt.
1: Ja.
2: En wat je als het ware beleeft.
1: Ja, en al die mensen die daar met taxis rijden, die zijn blij met mensen, want dan kunnen ze geld verdienen.
2: Ja, natuurlijk.
1: Dat is logisch. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Nee, dus het is hun business.
1: Ja.
0: Hoe ging het bij jullie? Want ik begreep van de vorige keer van toen Arjen Jorritsma dat die met een busje met allemaal koffers op het dak en over een stoffelige landweg naar hun plek werden gebracht. Hoe was het met deze reis?
2: Ja, net zo. Maar we landden dus in Accra, in de hoofdstad. En daar was ook gelijk de eerste overnachting. Want we landden aan het eind van de dag. Dus we zijn daar met een busje heen gebracht. Dus een onderkomen van de Presbyterian Church. En dus de Presbyteriaanse kerk van Ghana. En die hebben ons ook welkom geheten. Diezelfde avond al.
0: Oké, super.
2: Ja. Dus en de volgende dag zijn we eerst Accra ingegaan, de hoofdstad. En dan hebben we het museum bezocht van de stichter van de Republiek. En dat was Nkrumah. En die heeft in 1957 is Ghana onafhankelijk geworden. En in 1960 is de Republiek uitgeroepen. En Nkrumah was een geweldige man die heel veel gedaan heeft voor de sociale rechtvaardigheid. Voor gelijke berechtiging van mensen, werknemers, mannen en vrouwen. Maar hij was socialist. Dus hij was niet zo erg geliefd bij het Westen.
1: Ah.
2: Ja. Maar die man die heeft daar echt een mausoleum, een museum ook. Die wordt echt vereerd nog steeds als een held. En dat was de eerste indruk eigenlijk.
0: Ja, precies.
2: Ja. Dus. En daarna zijn we dus eigenlijk direct doorgevlogen naar het noorden. En je kunt Ghana eigenlijk verdelen in twee helften. De noordelijke helft, die is droog.
0: En voor het luisteren, Ghana ligt een beetje in het midden van
2: West-Afrika.
0: Van West-Afrika, ja.
2: Ja. Het is ongeveer 6 keer zo groot als Nederland. En het heeft iets van 34 miljoen inwoners.
0: Kijk.
2: Waarvan de meesten in het zuiden wonen, aan de kust.
0: Ja.
2: Want het zuiden grenst aan de kust.
0: En waarschijnlijk omdat daar het meest vruchtbaar is.
2: Ja, dat komt ook door de droogte. Want als je het bevloeit, dan is het noorden ook wel vruchtbaar.
0: Okay.
2: Maar dat ligt natuurlijk dichter bij de Sahara.
0: Ja, ja.
2: Ja. Dus naar het noorden gevlogen. Het noorden is dus dunner bevolkt. En is over het algemeen islamitisch. Terwijl het zuiden overwegend christelijk is.
1: Ja.
2: En de verdeling is ongeveer over het hele land. Ik denk 70% christen, 20% moslim En 10% overig, zal ik maar zeggen.
0: Ja, juist. Ja. Ja.
2: Dus, en in het noorden wonen dus veel moslims en zijn de christenen echt in minderheid.
0: Ja. En is dat dan ook de reden van Kerk in Actie dat ze meer in het noorden bezig zijn?
2: Ja, ze zijn ook in het zuiden bezig. Daar zou ik misschien straks ook nog wel iets over kunnen vertellen. Maar ze zijn zelf eigenlijk niet zo actief, maar ze ondersteunen plaatselijke initiatieven.
0: Ja, ook een zusterorganisatie.
2: Precies. Ja. En lokale vrijwilligers die daar dingen opzetten. En die ondersteunen ze. Dus in het noorden is bijvoorbeeld een landbouwproject dat we bezocht hebben. Dat zijn vrouwen die daar vooral de boventoon voeren in dat project. Dat gaat over she-bonen.
0: Ja,
2: nou, had ik nog nooit van gehoord. Maar dat schijnt wel bekend te zijn misschien bij de dames meer dan bij de mannen. Maar she-butter, dat is een huidverzorgingsproduct.
1: Ja.
2: Nou, ik zie al geknik aan de overkant.
1: Ja, ik ken het wel. Ja,
2: precies. En het schijnt hier ook gewoon in de drogisterijen te koop te zijn op internet. Ja.
1: Ja.
2: Maar goed, dat wordt daar dus. Die bonen groeien in het wild. En dat is wel heel bijzonder in dat project waar die vrouwen dan aan werken. Die gaan dan naar die bossen toe waar die bomen staan. En elke vrouw heeft een plekje met een aantal bomen. En die mag zij dan rapen of plukken.
0: Ja, ja.
2: En die bonen, die rapen ze dan. En dan dragen ze die in een grote mand op hun hoofd terug naar het dorp. En dan worden ze daar eerst gekookt. Dan worden ze eerst gepeld, dan gekookt. En dan gekraakt. Slaan ze met knuppels als ze gedroogd zijn. En dan de noten die daarin zitten, die worden gemalen. En daar wordt dan een soort brei van gemaakt.
1: Ja.
2: Nou, en dat wordt dan weer verhit.
1: De butter.
2: En dan heb je die butter.
1: Ja.
2: Ja, of die boter, ja. Ja. Dus dat project, dat hebben we bezocht.
0: En dat smeren vele maanden later de vrouwen op de huiden.
1: Ja.
0: Ja, prachtig.
2: Ja, mooi. Ja.
0: En dat is een van die vier projecten die Kerk in Actie steunt.
2: Sorry, nog een keer.
0: Dat is een van die vier projecten.
2: Een van die vier projecten, ja.
0: Precies, ja.
2: Ja, klopt. Ja, we zijn begonnen met een vredesproject. En dat zijn gespreksgroepen. Van moslims en christenen die over het oplossen en voorkomen van conflicten.
0: Oké, dus ze kunnen in principe wel goed met elkaar in het land.
2: Dat gaat heel goed,
0: okay, dat
2: tot
0: is heel
2: nog
0: fijn.
2: Toe. Maar er is wel een dreiging uit het noorden van islamisering en radicalisering.
1: Ja. Okay, ja.
2: Hè, dus daar zijn ze ook wel bang voor. Want Boko Haram, die terreurorganisatie, daar ook meer invloed gaat krijgen.
1: Ja.
2: Maar tot nog toe is Ghana een oase van rust op dat gebied.
0: Nou,
1: heerlijk.
2: Gaat ook goed eigenlijk wel hoor met het
0: dan
2: land.
0: Dan hopen we van harte dat het zo blijft.
2: Ja, precies. Ja.
1: Ja.
2: Ja, het is op de lijst van de 40, zeg maar, van de 100 armste landen ter wereld staat Ghana op de 40ste plaats. Dus dat valt nog mee.
1: Ja.
0: In die zin nog wel, ja.
2: In die zin nog wel. En de armste 40 landen daarvoor dus, de meeste daarvan liggen in Afrika.
0: Ja.
2: Dus binnen Afrika is het een redelijk welvarend land. Ja, dat mag je misschien niet zo zeggen.
1: Nee.
2: Want vergeleken met ons is het natuurlijk pure armoe.
0: Voor Afrikaanse begrippen doen zij dus
2: doen in die zin. Aardig.
0: Ja, precies. Ja.
2: Ja. Ja, en dat is wel een grote kloof tussen arm en rijk hoor. Je ziet ook wel echt heel veel armoede. Ja. Ja.
1: Daarom zijn projecten heel belangrijk.
2: Nou, dat is ook zo.
1: Mensen zelfstandig geld kunnen verdienen.
2: Precies, dat is vaak het probleem.
1: Ja.
2: En met die shibonen is het zo dat, als ik dat nog even vertellen mag.
0: Zeker.
2: Ze willen eigenlijk het liefst die shibutter zelf maken. Maar de importeurs, die willen de bonen.
1: Ja.
2: Want die willen zelf die shibutter maken. Want die willen ze, de grondstof willen ze eigenlijk het liefst hebben. Zodat ze de winst in eigen zak kunnen steken.
1: Ja, dat is wel triest.
2: Dat
1: zakelijk gezien
2: zeker.
1: Prima. Maar wel triest voor de vrouwen.
2: Nou, en voor het land. Want die importeurs die wonen allemaal in het westen natuurlijk.
1: Ja.
2: Dus dat is dus ook wat Kerk in Actie gaat steunen. Dat het zoveel mogelijk ook daar ter plaatse een eindproduct wordt.
0: Dat is vooral dan het beste. Hè? De producten in eigen land maken.
2: Ja,
0: maar ook voor Afrikaanse landen uiteraard.
2: Ja, zeker. Ja, precies.
0: En waar sliepen jullie daar? In tentjes of in hotel? Nee. Of een appartement van die zusorganisatie? Kan
2: ja,
0: ook nog?
2: Ja, dat was het eigenlijk. Okay. Ja. Ja. Het waren eigenlijk ja, van die kerkelijke ja, centra. Ja. Waar ook congressen soms gehouden worden. Okay. En dus, daar werden we ondergebracht.
0: Dus in die zin waarschijnlijk voor Afrikaanse begrippen ook wel redelijk luxe.
2: Ja. Ja, zeker voor het noorden. Ja. In het zuiden is het welvarender. Normaal.
1: Het is ook veiliger, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja.
2: Ja, hoewel ik me eigenlijk nooit bedreigd gevoeld heb.
1: Nee, maar u bent wel vaker in die landen geweest. Ja, ja. Iemand die daar voor het eerst komt, die heeft het gevoel natuurlijk anders.
2: Ja, dat is ook zo. Ja.
1: Ja.
2: Ja, wat ik wel ervaarde was de enorme kloof. Als je zag hoe die mensen daar aten, wat ze aten en wat wij te eten kregen. Dat is natuurlijk super de luxe.
1: Ja.
2: Elke avond dineerden wij in een restaurant. Dus ja.
1: Ja.
0: Dus dat verschil was wel heel groot met de plaats.
2: Ja.
1: Eigenlijk had dat dan gelijk op gelijke voet moeten staan met de mensen daar. Als je daar toch bent.
2: Ja.
1: En je komt er ook voor de mensen en voor de projecten. Moet je eigenlijk mee eten wat de mensen daar eten.
2: Ja, nou ja, goed. Dat was ook wel zo, maar het was wel rijkelijk, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar het is vaak ook zo met, denk ik, met plaatselijke bevolking. Dat ze juist de gasten visite extra willen verwennen. Ik denk dat wij dat misschien ook wel willen doen als wij tussen haakjes vreemde gasten op visite krijgen.
1: Ja, dat werkt zo, ja.
2: Dan doe je extra je best, hè? Ja.
0: Precies, dan doe je extra je best. Maar ik zou voorstellen dat we even een liedje draaien. En zo goed ik begreep, dominee, heeft u daar een verhaaltje bij?
2: Ja, ja.
0: Bij het volgende liedje wat we gaan draaien?
2: Nou, zal ik dat even inleiden?
0: Ik heb de goede voorstand, precies.
2: Ja, we werden van tevoren gevraagd, we hadden al een soort voorbereidingsdag in Utrecht gehad, of we een bijdrage konden leveren aan de kerkdienst waar we op die zondag naartoe gegaan zijn. En of we daar zelf ook wat zouden doen. Dus toen kwam het idee op bij ons van, nou, misschien is het wel aardig om een a cappella, een liedje te zingen. Ja. Nou, wat voor liedje, ja. Nou ja, er waren 1000 meningen over. En uiteindelijk won het lied dat we zo meteen gaan horen, De Steppen Zal Bloeien. En dat hebben we ook een paar keer geoefend. Lang niet iedereen kende het. En nou, toen we dat uiteindelijk moesten gaan zingen, dat ging van tevoren wel redelijk. Maar toen we dat daar in de kerk moesten zingen, ging het volkomen de mist in.
0: Oh, dan had ik achteraf die opname moeten hebben. Hè? Heel grapje. Ik heb een opname gevonden die is gezongen door Treintje Oosterhuis.
2: Oh, dat is een geweldige, ja.
0: Prima. We gaan naar luisteren.

0: Nou, dat klonk een stuk beter dan bij ons.
1: Dat scheelt alweer, hè? Oh nee, dat mag ik zo niet zeggen. Van jullie was het ook mooi. Dat is toch heel bijzonder dat zo'n groep van 18 personen zoiets instudeert. Ja. En dan mag het toch ook wel een beetje...
0: Een beetje misgaan.
1: Ja, toch?
0: Ja, zeker.
1: Maar inderdaad, we zitten hier nog in de studio met dominee Roger Wind uit Vraneker. We vertelt over de reis Ghana. En... Nou, er waren diverse projecten. Eén project heeft u net een beetje toegelicht. De SIA-boerinnen. En zijn er nog drie projecten? Is er nog een bepaald project waar u iets over wilt vertellen?
0: Ja, dat is iets wat mij nogal trof.
2: Ja, dat wilde ik eigenlijk aan u vragen. Ja. Wat heeft u het meest getroffen daar?
0: Ja, nou, dat was eigenlijk een soort tegenstelling. Want daar in het noorden zijn we ook te gast geweest bij dominee Jasper Maas. Die daar ook een directeur is van een VMBO-school. Maar die heeft ook een eigen gemeente. En toen we daar eventjes een kijkje gingen nemen, kwamen er, ik denk wel, 50 of misschien wel 100 kinderen juichend op ons af. En allemaal dansen en spelen en blij. En geweldig mooi.
2: Ja.
0: En de schrille tegenstelling daarmee was in het zuiden. Toen we daar waren in een opvanghuis voor bevrijde kindslaven.
2: Och, jee.
0: Ja, dat geloof je niet, maar dat bestaat.
2: Dus,
0: ja. Dat zijn kinderen vanaf een jaar of 4, 5... die onder valse voorwensels bij hun ouders worden weggelokt. En met mooie beloftes, waar nooit wat van terechtkomt.
1: En dat is nog in deze tijd?
0: Dat is in deze tijd.
1: Oh, okay, wat zie ik, zag wel inderdaad ook op het filmpje van Kerk in Actie. Dat vroeger wel, Nederland. Ja,
0: wij hebben daar een slechte naam.
1: Ja, een slechte naam om het zo maar te zeggen. Maar dus zelfs in deze tijd komt slaverij nog voor.
0: Ja, maar dus, dat zijn dus gewoon kwaadwillige criminelen die die kinderen daar weglokken. En dan aan het werk zetten in de visserij. Oh. In een groot meer daar. En dan moeten die kinderen, die jongetjes moeten dan onder water vaak de netten losmaken die verward zijn. En, krijgen absoluut geen enkele scholing. Slechte verzorging. De meisjes worden seksueel misbruikt natuurlijk. Die gaan de prostitutie in. Dat is echt onvoorstelbaar. En dat is natuurlijk iets wat heel moeilijk is om te bestrijden. Je moet eerst goede informatie hebben. En die organisatie die dat doet, die heet Challenging Heights. En dat is een internationale organisatie die ook dus door Kerk in Actie wordt ondersteund. En die hebben daar 2 opvanghuizen. En in samenwerking met leger en politie worden dan kinderen soms bevrijd als ze weten waar ze zitten en hoeveel er zijn en of ze ook of zeker weten dat dit slaven zijn.
1: Ja, want het is ook lastig. En vaak gebeuren dat soort dingen wel onder de radar, zeg maar. Hè?
0: Ja, precies. Ja. Nou, en die kinderen, als je die dan vergelijkt met die kinderen uit het noorden, dan is de tegenstelling niet te geloven.
2: Ja.
0: Lege ogen.
2: Ja, dat doet pijn.
0: Keken wezenloos voor zich uit.
2: Ja.
0: Ik zat naast een klein jongetje van 12, zwaar ondervoed, die daar misschien een maand of wat was.
1: Jullie zijn in zo'n tehuis geweest?
0: Ja,
1: okay.
0: In beide tehuizen. Het was ook op een geheime locatie, dus we moesten allemaal onze GPS-toestanden uitzetten. Dus dat niemand ons kon volgen.
2: Ja.
0: Maar in ieder geval, dat jongetje was 12 jaar. En die was bezig om letters te leren schrijven. Die had nog nooit leren schrijven.
1: Tjoh,
0: en hier bij ons gaan ze naar de middelbare school als ze 12
1: zijn. Ja, precies. Ja. Ik denk dat ze hier op een jaar of 4 leren lezen en schrijven, denk ik.
0: Ja, 4, 5, zoiets.
1: Ja.
0: Nou, daar was ik zwaar van onder de indruk.
2: Ja,
0: dat vond ik echt ongelooflijk.
2: En het komt ook eigenlijk nooit meer helemaal goed met die kinderen.
0: Nou ja, je kunt ze proberen zo goed mogelijk weer een basis terug te geven.
2: Ja.
0: En ze op den duur ook weer terug te laten gaan naar hun familie. En soms ook wat begeleiding te geven als ze lagere school af hebben. Maar een beroep te leren.
2: Ja.
0: Dat zou het mooiste zijn. En dat doen ze er wel hun best voor. Maar daar is dus ook, daar is geld voor nodig.
2: Ja. Inderdaad. En daar zijn projecten voor.
0: En daar zijn deze projecten voor.
2: Ja, gelukkig maar.
0: Ja, precies. Ja.
2: Ja. En hoe kunnen mensen deze projecten steunen?
0: Nou, ik denk dat het allermakkelijkste is om gewoon geld over te maken naar Kerk in Actie.
2: Ja.
0: En dan kun je erbij zetten, bestemd voor Ghana.
2: Ja.
0: Dus dat is een...
2: Voor de kindslaven. voor de tehuizen.
0: Want... Ja, de Kerk in Actie verdeelt natuurlijk dat geld.
2: Ja, ja, uiteraard.
0: He,
2: ja.
0: Dus die betaalt, ja, al die projecten krijgen een bepaald percentage.
2: Ja. Ja. Dat is wel heel belangrijk.
0: Ja, ik vond dit echt zwaar en indrukwekkend. Ja. Ja.
1: Ja, mooi nou. Nou, dat is niet mooi, heel indrukwekkend.
2: Ik wou zeggen, niet mooi.
1: Nee, precies, nee zeker. Dus zeker goed om dat te steunen.
2: Ja.
1: Is er verder nog iets, een bepaald project waar jullie zijn bijvoorbeeld geweest? Ik neem aan dat dit project ging over de jongeren. Nou, jongeren aan de toekomst is misschien toch net een ander project, denk ik.
0: Dus, ja, er is ook in het noorden ook een project dat zich bezighoudt met de sociale ontwikkeling. Behalve die vredesgroepen zijn er ook groepen waar ze leren met elkaar te spelen. En de kinderen met elkaar leren te spelen. We zijn ook op een spelletjesmiddag geweest. Nou, dat was ook feest, groot feest.
2: Ja.
0: Dus dat is ook een activiteit. En dan de directeur van die VMBO. Dat is Jasper Maas, ik noemde zijn naam al. Die... leidt daar dus jongeren op die na de lagere school eigenlijk in een gat vallen. Omdat ze wel iets hebben geleerd, maar nog niks kunnen.
2: Nee, en ze moeten vervolg hebben.
0: Precies, dus die krijgen een VMBO-opleiding.
2: Ja.
0: En ook zorgen ze dan voor stageplaatsen waar ze het vak gewoon praktisch kunnen leren. Hè? Dus timmerwerken en dat soort dingen. Ja, ja, heel mooi.
2: Ja.
0: En die dominee Maas, die komt... naar Nederland.
1: Kijk.
0: En dat is op 7 en 8 november in Drachten. En op zondag 8 november komt hij in een kerkdienst in Franeker in de Martinikerk.
1: Dan moeten we dat goed in de gaten houden.
0: Ja. Alsjeblieft.
1: En hij gaat dan ook weer wat vertellen over Ghana.
0: Ik neem aan van wel. Ja, precies. Dat wil ik hem hier al vragen. Ja. Ik mag zelf die dienst leiden. Dus dat is, maar hij krijgt daar een grote plaats in. En er komt ook een swingend gospelkoor, want we willen ook een beetje leuke muziek uit Leeuwarden. Nee. Dus dat is zeker de moeite waard, wordt dat.
1: Dat is al helemaal een aanrader. Dus moeten we in de agenda zetten.
0: Onthoud die datum.
1: Zondag 8 november.
0: Precies.
1: Gaan we zeker doen.
0: Okay.
1: U heeft een bepaalde ervaring. Weet u ook een beetje hoe de andere 17 mensen het hebben ervaren?
0: Ja, ik denk allemaal wel indrukwekkend. Als indrukwekkend. En ik weet niet, er is hier ook al een interview over verschenen in de regionale kranten. Of in de provinciale kranten zelfs. In Leeuwarden en de Fries Dagblad. En daar werd dit ook genoemd. Die enorme achterstand bij die kinderen daar in het zuiden. Die slavernij slachtoffers. Dus dat is denk ik voor alle medereizigers wel heel indrukwekkend geweest.
2: Ja,
0: ja.
1: Precies. Is er nog iets dat u zegt, dat wil ik nou kwijt voordat we het gesprek afronden?
0: Nou, ik denk dat ik heel veel heb kunnen vertellen, gelukkig.
1: Dat is heel, heel interessant, maar ook heel ernstig.
0: Maar ook wel veel plezier. Eén klein dingetje nog. We zijn die zondag naar de kerk geweest en daar ging dominee Maas ook voor. Die dienst duurde 2,5 uur. Maar dat was dus met heel veel muziek en verschillende sprekers en dans. En het leukste van die dienst vond ik eigenlijk de collecte. Bij ons gaat er dan een zakje
1: op. Ja, precies. Ja.
0: En daar kwamen mensen naar voren, maar swingend, dus dansend, naar voren. En er was een soort offerblok en daar werd er geld in gestopt. En dan dansten ze weer terug naar hen.
2: Oh.
0: Geven is een feest.
1: Ja,
2: wat mooi.
0: Laten we dat onthouden.
2: Ja, zeker. Ja, wat mooi.
1: Prachtig. Nou, dan zou ik zeggen heel erg bedankt dat u hier vanavond wilde zijn en iets te vertellen over de reis, Ghana en natuurlijk Kerk in Actie. En als mensen gift willen doen, gewoon kerkinactie.nl en dan staan allemaal projectlanden op en zoekt u op projectland Ghana en kan u, er staat nog veel en veel meer informatie. Heel erg bedankt en ik wens u een heel gezegend weekend.
0: Dank u zeer.
1: En ik hoop u te treffen in oktober.
2: November?
1: Oktober. Hebben de ZWO-ringvergadering in Franeker.
2: Aha, ja, ik dacht
1: maar dat terzijde.
0: Heel graag, ja, prima.
1: Precies. Dan gaan we naar een liedje draaien. En dat is waarschijnlijk wel een van de laatste liedjes van deze uitzending. Dat is Martijn Buwalden met Stephanie Struik met Littekens.

0: Ja, en hiermee komen we aardig aan het einde van dit radioprogramma Horizon. Horizon, het programma over religie en maatschappij van Omroep Zelt. Volgende week, vrijdagavond, is er weer een Horizon. Dan wordt het gepresenteerd door Dick Wolbers. Mijn naam is Chris Wijmega. Medepresentatrice was vanavond Gera Korman. Dankjewel.
1: Ja, jij ook bedankt, Chris.
0: Techniek was vanavond in handen van Sjoerd Mier, bedankt. En de gast ook nogmaals bedankt, dominee Roger Wind. We gaan eruit met een klein stukje van Marieke Sleek. Oh ja, nog even ter info. Mocht de agenda te snel waarschijnlijk gaan, of wilt u nog een keer nalezen, dan kan u dat nalezen op omroepzult.nl en dan het persbericht. Nog een klein stukje van Marieke Sleek, Levenslust. Graag tot de volgende keer. Gezegend weekend. Tot ziens, dag.

0: voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Hey Pieter.
2: Hey Johan.
1: Hier is het al yet?
2: Nee, wat is er aan de hand?
1: We hebben wat nijs in Bitgen op de sneus. We hebben nou de wielder van IJsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
2: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de van IJsmandagen.
1: Ja wist, al je komen op sneeuw 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
2: Meesken, net stinnen, maar erheen.
3: Dus jou je hem gauw op.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederland Ticket, een maandabonnement van 49 euro voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of er een landelijk OV-ticket kan komen, inclusief bus, tram en metro. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes in drukke gebieden. In Enschede geldt het verbod overdag in het winkelgebied, in Amsterdam in het Vondelpark. Handhavers gaven al tientallen boetes. De maatregel vermindert overlast en onveilige situaties, blijkt uit eerste resultaten. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. De politie vond 35 lichamen in zijn bedrijf. Meer dan 300 slachtoffers zijn bekend. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.
6: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
7: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Het alternatief.

0: Alternatief. Met een tientje.
1: Peter, Bert, Tieren.

0: dames en heren.
1: Hele goede avond, jongens, deze vrijdag.
0: Een hele goede vrijdagavond, waarbij de vrijdag vanochtend nog een beetje bewolkt begon.
1: Ja, motregen zelf.
0: Ja, inderdaad, ik heb dat dus ook gezien. Ja, klopt. En nu is het, ik had een trui aan op een fiets hier naar de studio toe. En ik kwam hier zweetend aan. Ik denk, dit was een beetje overbodig.
1: Ja. Maar nou, vorige keer kwam Peter hier met plus 35 hier of zo.
0: Ja, ik weet
1: en toen
0: dat.
1: Was het echt, hier was gewoon 18 graden. Dat was zo'n verademing was dat toen. Ja. Maar zoals je hoort,
0: ja,
1: geen
0: dit
1: Peter.
0: Was, nee, geen Peter. Nee, Peter die zit in het prachtige België. Die is vanochtend vroeg, vanochtend vroeg vertrokken en is volgende week weer terug.
1: Ja.
0: Dus vandaar dat wij het met z'n tweeën doen. Ja. Ik heb tegen Peter gek gescherend gezegd, de vaste waarden die nemen dit wel.
1: Ja, nou ja, eindelijk goede muziek zou ik zeggen.
0: Ja. Over Peter gesproken. Trouwens, want we zijn het uur begonnen met Script for a Jester Steer van Marillion in 1983. En de reden dat ik hem draai is eigenlijk afgelopen zaterdag hadden we on-air.
1: Ja.
0: En daar draaide Peter een nummer van Marillion. En hij zei, dit is eigenlijk naast Kaylee de enige die ik ken. En toen zei ik, Script for a Jester Steer dan. En toen zei hij, welke? En toen dacht ik, nou, weet je wat, laat ik dan in ieder geval in eerder van Peter beginnen met Script for a Jester Steer.
1: Ik heb hetzelfde met Peter. Ik kon hem ook niet.
0: Nee, serieus niet?
1: Nee, echt niet. Nee.
0: Oh jongens, dit is prachtig. Of het, weet je dat dit lekker voelt dat ik eens een keer iets weet wat jullie niet
1: ik heb straks een tweede uur dingen, jongen. Dan denk je van, hoe is dit mogelijk?
0: Ik heb in het derde uur ben ik muziek tegengekomen. Ik denk, nou, ik weet het niet. Maar
1: dus wat dat dan gaat, moet je gewoon blijven.
0: Ja, dat vind ik dus eigenlijk ook. De volgende twee nummers. Ja, goed, het is toch een beetje zomer wordt het dit weekend. En volgend weekend wordt het nog veel warmer.
1: Ja.
0: Dus ik denk, nou ja, goed, een beetje aan Peter denken dacht ik, weet je wat. Laat ik het zo zeggen, ergens midden jaren 90 hadden we een beetje die lounge hype. Met Saint-Germain en meer van dat soort dingen. Ja. En er kwam ook een geweldige cd in de tijd uit van Baya Fundo. En die cd die heette Mardute.
1: Baya.
0: Was het waar. die hebben daar het openingsnummer heet Grand Guignol. Guignol. En dat is prachtig. Dit is voor de rest helemaal instrumentaal. Maar het is wel lekker als je met een beetje zand tussen je teentjes en een iets te sterke Malibu cocktail staat.
1: Maar is dit ook de chain? Zit hier een chain in?
0: Want de volgende is namelijk... Nee, dat ga ik helemaal niet vertellen.
1: Nee. Ik
0: ben dit dus niet gewend. Hè? Dus Grand Guignol. Dat is hij.

0: maar eens even met Peter te spreken. Dus,
1: ja.
0: Vertel het maar eens
1: even. Nou, ik haal mijn slippertjes net uit het zand. Ik schud ze even af zo, want een heerlijke plaat.
0: Ja, lekker hè.
1: On the Beach.
0: On the Beach, Chris Rea en dan die original Extended Body Alive remix. Ja. Wat is de chain?
1: De chain, ah.
0: Jij dacht hier even onderuit te komen.
1: Ik denk dat het allebei strandmuziek is. Ja, in één keer.
0: Ja, serieus. Nee, echt heel goed. Okay. Nee, dat was... Je hebt daarvoor... Grand Guignol stond op het album Mar Dulce. En dat betekent Zoete Zee. Ah. Zoete Zee. Ja, zee. En dan heb je de beach. Het is allebei zand. Dus vandaar. Dus, nou ja, je hebt het. Serieus.
1: Ja, wat goed.
0: Iets jammer, want ik had eigenlijk me voorbereid op een wat meer... Moeilijk was het niet.
1: Ja, ik heb wat achtergrondmuziek bedacht. En ik heb dat aan mijn Dropbox gevraagd. Ja. Ik wil een achtergrondmuziekje voor een alternatief programma op een vrijdagavond. Nou, hij kwam met dit. Dit is Tygo in Awake en het kabbelt gewoon verder.
0: Ik vind het wel lekker trouwens.
1: Ja. Dus dit gaan we een beetje op de achtergrond maken nu.
0: Ik word hier heel blij van.
1: Ja. Dus dan hebben we niet meer van die stiltes.
0: van die functionele stilte.
1: Ja, nou, precies. Dus dit kan even doorgaan.
0: Hey, Lena Lovitch.
1: Ja,
0: en de Sleaford Mods.
1: Lena Lovitch, dat is lang geleden.
0: Ja, en de Sleaford Mods, dat is minder lang geleden. Ja, en die hebben in ieder geval met z'n...
1: Dat hij nog leeft, vind ik al heel knap.
0: En nou ja, als je die clip ziet, dan ziet er ook niet nog... anyway. Wat je moet doen, is even... Want samen met de Sleaford Mods hebben ze Lucky Discourse opnieuw gemaakt.
1: Oké.
0: Dit is wel interessant.
1: Ik zou wel even zoeken,
0: dat is echt
1: wel leuk. Lijkt me wel leuk.
0: Ja, dat is leuk.
1: Lena Lovitch heeft ook met Nina Hagen veel gewerkt.
0: Ja, dat inderdaad. Dat klopt, ja.
1: Nou, komt-ie.
0: Oh, lekker dit.
1: Ja.

0: Ik zou heel graag een keer deze band live zien.
1: Nou, ik heb het even heel snel voor je opgezocht. Deze stond niet op een setlist in het Bolwerk in november 25.
0: Nou, dit heeft in ieder geval ritme.
1: Hoor je dit, Peter? Ja,
0: dit heeft in ieder geval een beetje hoog, laag, een beetje ritme. Ja. In plaats van die suïcide en depressiviteit die daar van het podium kwam vloeien. Dus dit was Cymox met Obsession. En de beurt is aan jou.
1: Ja, oh ja, dat andere uurtje wat er nog over is van het uurtje van Peter. Dan gaan we even heerlijke muziek doen.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: En dit is even nieuw en dan hebben we het is eigenlijk ook dit, want dat is natuurlijk ook wel belangrijk.
0: Wat is wat?
1: Dit.
0: Oh, de tandjes schrik me toch helemaal.
1: Ja, sorry. Het ging een beetje...
0: Nee, dat geeft...
1: De Double Dutch. En de Double Dutch die gaan we doen van Personal Trainer. En er is een nieuwe single en die heet Hi.

0: Floor Jansen.
1: Floor Jansen, ik heb het van ver gehoord.
0: Ja, dit was in Harlingen bij de Tollship Races. Twee weken geleden, klopt. En dit was het nummer wat ze van Nightwish wat ze deed. En ja, dat is Ghost. Misschien, hoe heet dat nummer? Ghost Love Score.
1: Ja.
0: Van in 2013. En toen kwam Floor Jansen ook bij de band Nightwish. En toen is dit als een van de eerste singeltjes. En toen stond ze op Wakker Open Air. Als eerste optreden van Floor Jansen met deze Nightwish.
1: Met Nightwish. Toen. Ja. Mijn broer is hier helemaal lijp fan.
0: Ja, hij was er niet die donderdag.
1: Nee. En hij hoorde achteraf dat er op een gegeven moment ook Nightwish, dat ze ook nummers van Nightwish zongen. En daar baalde hij stevig van.
0: Dat kan ik me voorstellen. Als je een grote fan bent. Ja, een van de hoogtepunten met Naked Koala, denk ik.
1: Ja.
0: Die in die mars speelde. Dat vond ik
1: ook dat zag er echt fantastisch uit. Hoe die jongens daar... dat was briljant. Dat was zo verschrikkelijk goed.
0: Nou, ik Floor Jansen. Ja, deze geluidsopname is natuurlijk niet helemaal goed. Het zingen was soms ook niet even...
1: Nee, dat is niet helemaal zuiver. Maar goed, aan de andere kant. Je staat ook aan de rand van de zee. Dat kan ik me voorstellen.
0: Dus dat was dat. We hebben Arcade Fire. We zijn er ooit eens mee begonnen als eerste nummer volgens mij in ooit van het alternatief 1. Ik weet niet of Peter dat al ingevuld heeft, nummer 1. Ready to Start, daar begonnen we mee. Het eerste alternatief.
1: Oh, wat goed. Wat een goed verhaal is dat.
0: 2017, denk ik.
1: Ah, dat is allemaal, ja.
0: Het eerste nummer was dat van Peter.
1: Vond je 10 jaar.
0: Ready to Start. En ik kwam erachter, want ik zocht natuurlijk of het dit nummer al ooit is gedraaid. Want dit is, ik hoorde hem laatst in de radio en ik denk, nou, dit is wat...
1: We Used to Wait hebben we nog zeker nooit gehoord.
0: Nee.
1: Nee.
0: En dat ga je nu luisteren.

0: Nou heb ik wel even een heel klein vraagje, want waarom is dit een steunplaat?
1: Van Peter?
0: Ja, maar twee weken geleden dan? Sorry, er staat hier niemand te pissen.
1: Ja, sorry. Daar heb ik wel vaker last van.
0: Twee weken geleden was het ook jullie.
1: Is dat zo?
0: Zeker. Dus ik vroeg me af waarom wij in één keer nieuwe stoot
1: waren. Oh, dan heb ik me ook vergist.
0: Nee. Maar goed, weet je, ik denk...
1: Hele terechte vraag. ik zit helemaal in die workflow, dus ik ben een beetje...
0: Nee, dat geeft niet. Ik mag graag... Nee, maar goed. Ja, het is wel een lekker nummer.
1: Ja, en het mooie is, wij hebben twee weken geleden hadden we het ook over het alternatief mannetje.
0: Ja, ja, ja.
1: Heeft u ook steeds een indie top 20. Elke week wordt hij bijgehouden. Wat dacht je wie op 1 staat?
0: Deze?
1: Nee, Beck met In de Nacht.
2: Zaterdag hoor je op Omroep Zilt de loting van de Freule. Jonge kaatstalenten uit heel Noordwest-Friesland horen dan wie hun tegenstander wordt op de belangrijkste partij van het jaar. Vanaf 7 uur live op de radio, omroepzilt.nl en natuurlijk in onze app.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
4: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederland Ticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of er een landelijk OV-ticket kan komen, inclusief bus, tram en metro. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes in drukke gebieden. In Enschede geldt het verbod overdag in het winkelgebied, in Amsterdam in het Vondelpark. Handhavers gaven al tientallen boetes. De maatregel vermindert overlast en onveilige situaties, blijkt uit eerste resultaten. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. De politie vond 35 lichamen in zijn bedrijf. Meer dan 300 slachtoffers zijn bekend. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.
5: Het alternatief.

0: Alternatief. Met de DJ's.
1: Peter, Bert, Tieren.
0: Alternatief. Alternatief.

0: een hype op het ogenblik, deze band. Engine de Poitrine.
1: Ja.
0: Uit Canada. En de nicknames van dat pseudoniemen is Kaan de Poitrine en Klek de Poitrine. Dat zijn de pseudoniemen.
1: Ik heb dit een paar maanden geleden. Ik heb een collega, die is ook helemaal into de muziek. En die vroeg ik een paar maanden geleden. Ik zei, weet je wat, joh, heb jij nog goede tips?
0: Ja.
1: Dirk Big D Wiegmans. En die kwam ook met Sherpa aanzetten. Ik vind dit echt te gek.
0: Ja, ze stonden dus 4 weken geleden. Want toen hadden we de laatste alternatief. Ja. 26 juni.
1: Vandaar ook die steunplaat. Ja, dat moeten we even corrigeren. Anders krijg
0: die app weer helemaal ontploft straks.
1: Ik krijg zo meteen een scherprechter op mijn dak. Dat weet ik
0: wel. Dus dat was het. En toen had ik hem ook gedraaid. En toen was hij net bij Jewel Holland geweest.
1: Ja.
0: En sindsdien is het gewoon een hype aan het
1: worden. Ja, wat zingen ze eigenlijk verder ook nog? Of is dit echt alleen maar...
0: voor mij zijn het alleen muzikaal.
1: Dat zijn ze erg goed. Ja. Vooral die basgitarist is echt een monster, die man.
0: Wat gaan we doen? Nou, het is niet echt een 12 inch. Maar zo heb ik hem wel genoemd omdat hij wel 12 minuten duurt. Ik ga je meenemen naar 1988. Prince moet optreden in het voetbalstadion in Rotterdam. Dat noemen ze de Kuip. En daar, daar gingen ze optreden. 3 optredens. Het beroemde festival. Of tenminste, optredens van Prince. Volgens mij zonder vol programma. Maar met alleen Kenny Dulfer die de tweede avond erbij kwam.
1: Ja.
0: En daar hebben ze fantastisch. Het was de Love Sexy Tour. Ja. Was daar bezig. En hij had s'avonds niks te doen en hij zei, ik wil wel even ergens spelen. Is er ergens in de buurt een leuke club waar ik even met mijn Shyla E. en al die andere...
1: Ja, en Cat.
0: En al die heren en dames even lekker kan optreden, lekker even muziek kan maken. Ja, zei ze, misschien is Paard van Trooien in Den Haag wat. En daar ging het hele gezelschap ging daarheen.

0: s'avonds om een uur of pas na 11 of 12 en dat ze pas daar aankwamen. Maar ze hadden natuurlijk eerst nog een concert gespeeld.
1: Ja, natuurlijk, dus
0: het,
1: ja.
0: Het ging tot in de nachturen verder. En daar is een LP van. En ik dacht, dat zal wel een hele slechte kwaliteit zijn. Maar alles valt reuze mee. Het is een prachtig LP. Een paarse 180 gram. Live at het paard van Troje. Je gaat luisteren naar de instrumentale mix 12 minuten lang van Prince en zijn gezelschap. Ga zitten.

0: niet best. Het is schandalig dat dit nummer nu afgelopen is.
1: Ja, zonde.
0: Wat een nummer, hè.
1: Heerlijk, het komt van het nieuwe album van Jartek. Dat is vorige week uitgekomen. En dat heet You're Gonna Need A Little Music. En dit is, dit is daar de fiction van. En hij klinkt al lekker.
0: Ja, ik vind
1: en ze hebben daar al meerdere nummers van uitgebracht. Maar 17 juli, dus dat is echt vorige week, uitgebracht. Nieuw album.
0: Uitgebracht, hartstikke goed. Ja, als de jongens in Nederland komen, ga ik harder kijken.
1: Dan zal ik je vertellen. 3 oktober komen ze in Utrecht.
0: Nee.
1: Ja, dat staat hier om 5:00 zaterdag. Wow.
0: Terwijl jij even iets aankondigde, ga ik even kaarten
1: kopen. Nee, dat is heel goed. Daarvoor Snow Patrol met Kylie Minogue.
0: Och jongens, Kylie.
1: En dat klinkt heerlijk. God, ook op te zien trouwens.
0: Ja, nee, dat is...
1: Snow Patrol krijgt steeds meer krullen. Maar ja, Tine Dijkstra.
0: Ja,
1: ik zat in de auto en dan heb ik altijd Discover Weekly.
0: Ja.
1: En daar kwam de band FFS voorbij.
0: Nog nooit van gehoord.
1: Nee, maar als ik ga zeggen wat die afkorting betekent, dan denk je nee.
0: Vertel.
1: Nee.
0: Wat?
1: Ik wist het ook niet. Ik zag het in mijn schermpje staan. Ik denk, ik kom thuis. Ik denk, ik zal eens even kijken wat dit is. De FF, weet je waar die voor staat?
0: Nee.
1: Franz Ferdinand.
0: Nee.
1: Ja, en weet je waar die S voor staat?
0: Nee.
1: Een van jouw favoriete bandjes, de Sparks.
0: Nee.
1: En die hebben dus... Dit is
0: Franz Ferdinand en de Sparks.
1: 11 jaar oud, hè? Dit is 11 jaar oud, want ze hebben daar een album gemaakt.
0: Ja.
1: En toen was Franz Ferdinand van mij niet eens zo populair. En de Sparks al helemaal niet meer. Want
0: de Sparks die waren toen al bejaard.
1: En toen dacht ik van, nee, dit kan niet. Maar ik heb het opgezocht. Maar ze hebben zulke lekkere nummers. En dit nummer, dat viel mij dan op omdat het een leuke titel heeft. Piss off.
0: Piss off.
1: Dit is dus Franz Ferdinand. En dat kun je echt horen met de Sparks.

0: Dead Truth, gebruikt in 2016 bij een commercial van Yves Saint Laurent.
1: Oh.
0: Daar is dit nummer gebruikt door de Dead Truth. Maar het is het origineel van U2. Love is Blind is het origineel, die hebben dit geschreven. Maar...
1: Oh, dat meen je. Nee, dat had ik niet geweten.
0: En 4 weken geleden heb ik hem gedraaid, want Jack White heeft hem ook op een album staan.
1: Ja,
0: en daar klinkt
1: daar,
0: eigenlijk het allermooist. Maar daar kwam ik op voor 4 weken geleden, omdat dat werd gebruikt in een thriller tv-serie. En dat was The Agency. En daar begon altijd Jack White met Love is Blind.
1: Ja.
0: Fantastisch.
1: Oh, die Agency, is dat die Duitse serie? Of heb je een Amerikaan?
0: Ja,
1: klopt. Ik weet
0: maar heel goed. Maar daar begon dus Jack. En toen kwam ik erachter dat het ook wel van U2 was. Die heeft het ook een keer gedaan. Die heeft het opgeschreven, denk ik. Maar Jack White heeft het groot gemaakt. En nu dus ook nog de Damn Truth. En die heeft hem ook gemaakt.
1: Ik vind het heerlijk.
0: Het is ook heerlijk. Van de week kregen wij het bericht, tenminste ik, dat het... ik ben gek van de band The Nits. En... Ik ken die mannen heel goed die achter het licht en de muziek deden. Paul en Tim Telman. En Paul is vorige week onverwachts overleden. En ik weet niet of de concerten allemaal het doorgaan. Want hij was de grote motivator van The Nits. Ook qua geluid.
1: Oh, dat meen je, joh.
0: Ja, die is plotseling overleden. The Nits heeft 1 berichtje gezet op hun site, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus ik weet ook niet hoe dat gewoon verder gaat. Maar een eerbetoon aan Paul Telman wil ik dit nummer draaien. Van CD van Wool. Een van de mooiste albums van The Nits. En hier is The Nits. En dat heet 26A. En ga maar eens luisteren. Dit zijn echte Nits, jongens.

0: Kijk, als dit nou weer eens een keer, als dit nou in Nederland komt, dan wil ik, ja, wat is dit dan?
1: Dit is God is an Astronaut. Ik vind de tekst ook fantastisch, die titel, de titelnaam of de... De bandnaam,
0: de bandnaam, ja, The God is an Astronaut, ja, Echoes.
1: Echoes heet het nummer. Ze hebben maar liefst 12 studioalbums gemaakt.
0: Ongelooflijk.
1: Ze komen uit Ierland, uit het plekje, dan moet ik het goed zeggen, want dat is een hele moeilijke naam.
0: Ja, dat is alles in Ierland.
1: Nou, we zien County Wicklow, dus het valt nog mee.
0: Nou,
1: 2002 zijn ze begonnen en ze zijn er nog steeds. En,
0: ik vind dit lekker, hé.
1: Thorsten en Niels Kinsella en... Ja, ik weet dat Peter ook van de Haunted Youth houdt, maar hier hoor je heel veel.
0: Ja, die hoor je heel veel Haunted Youth in. En dat is, ja, dat is naar mijn. Nee, dan laat ik dat ook niet op de radio zeggen.
1: Maar heerlijke muziek.
0: Ja, dit is fantastisch. Dus, erg goed.
1: Misschien dat ik nog even wat meer ga, want 12 albums is wel te doen, denk ik. CD'tje nummer 15.
0: Morticia Chair zie ik staan. Ja. Nou moet ik geraden welke band die bij hoort. God.
1: Ze zijn maar begonnen te spelen achter mij. Hier zijn ze.
2: Now I'm stuck by the time I had this magician chair in my apartment. Right there in front of the living room. That's an open invitation to strangers. Smiling like a face waiting for a telephone call. Of beloved feline. She's in a state and it's California.

0: Jongen. Ja, wat klonken ze vroeger anders?
1: Ja, heel anders. 1994 kwam dit album uit. Ja. Worst Case Scenario.
0: Deus.
1: En het was
0: Morticia Chair. Ja.
1: En Tom Barman.
0: Ja. 94 jongens. Dat is,
1: ze zijn weer bij elkaar. Hè?
0: Dat is 33 jaar geleden. Ja. Hè? Vergissen we het even niet.
1: Nou, precies. Wat we gaan doen is nu eigenlijk de stoomrol. Anders hebben we daar niet eens meer tijd.
0: Gaan we doen?
1: De tijd vliegt voorbij.
0: Time flies when you're having fun.
1: En die is van een andere Belg of Nederlander.
0: Novastar. Ja.
1: Hebben we weer in ons hart besloten.
0: Ja, hij krijgt nog een herkansing. Dat komt wel goed.
1: En dat is niet de goede, want ik moet deze hebben. Dat ging verkeerd. Dit is Novastar. Today, yesterday.

0: als hij nou ook zo zingt,
1: ja,
0: dan zou ik het wel weer heel erg
1: fijn. En de installatie goed gestemd.
0: En de installatie goed gestemd. Dus ik vind het heerlijk deze.
1: We krijgen een herkansing volgens mij. Dat want Peter had al kaarten besteld. En Peter dacht ook leuk even op net te zetten. Dit is mijn steunplaat. Terwijl hij totaal niet op die lijst had gekeken. Terwijl daar ook stond die andere nummer zijn steunplaat is
0: Echo geworden. Echo in the Money.
1: Ja, ja. En die had jij ook.
0: Die had ik al staan.
1: Hij had het lijstje niet helemaal goed bekeken volgens mij. Maar goed, maakt
0: maar het geeft wel aan dat we allemaal een hele goede smaak hebben. Hè?
1: Dat zullen we het zomaar zeggen. Ja, precies. Ja, we kunnen afsluiten. We hebben nog een klein minuutje.
0: Life's what you make it.
1: Ja, dat is talk, had talk. Ik speciaal voor jou gezocht. Maar dit wordt niet gezongen, de Tok Tok. Want dit was ook tijdens het WK voetbal door iemand anders gezongen. En ik kan wel een stukje van een sluier oplichten. Misschien dat je het hoort. En er staat trouwens een hele goede band te spelen. En er staan maar 100 man te kijken.
0: Nee.
1: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ja.
0: Holy hell.
1: Ja.
0: Er staat een drummer hier.
1: Ja.
0: Jongen.

0: dit is goed, zeg.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes op drukke plekken vanwege overlast. In Enschede zijn 33 waarschuwingen en 9 boetes gegeven. In Amsterdam 94 boetes. Het kabinet wil in 2027 een helmplicht voor jongeren onder 18 op fatbikes invoeren. Bij een busongeluk nabij Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen en 44 gewond geraakt. De bus raakte in een slip en stortte in een ravijn. President Tebboune kondigde 3 dagen nationale rouw af. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het kabinet wil dat Spanje snel illegale migranten in Ceuta terugstuurt naar Marokko en de grenzen sluit. Minister Berendsen verwacht dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. VVD wil Frontex inschakelen als Spanje faalt. PVV vraagt om een spoeddebat over de situatie. Iran richt zijn raketten steeds verder, nu vooral op Jordanië en Egypte. Egypte werd voor het eerst getroffen bij een droneaanval op de haven van Damietta, belangrijk voor gasexport. Iran ontkent betrokkenheid en waarschuwt voor Israëlische complotten. Amerikaanse bases in Jordanië zijn vaker doelwit. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.
1: Het alternatief.
3: Hello, Mr. DJ.
4: Avez-vous votre DJ à la sono?
5: Attention, attention, attention.
4: Écoutez le show musical.
6: Yeah! Music machine.
3: Hello, Mr. DJ.
5: Attention, attention, attention.
3: DJ.
4: Avez-vous votre DJ à la sono? Écoutez le show musical.
5: Yeah! Attention, attention, attention.
6: Music machine.

0: Ja, heerlijk.
1: Level 5, dit waren King Gizzard en the Lizard Wizard.
0: Ja, dit is van een nieuw album.
1: Ja, dit is Alien Metal. Dit nummer kwam uit en dat was eigenlijk een beetje een verrassing voor alle fans. En vooral, nou ja, verrassing voor de fans.
0: Als je sinds vier albums per jaar.
1: Als je het sinds 2010 bestaat en je hebt in die periode, dames en heren, tellen we even mee, 27 studioalbums uitgebracht. Daar zijn we nog niet. Ook 73 live albums met z'n zevenen. Ja, dit is echt niet best en dit is echt heel veel breakbeat en Prodigy-achtig.
0: Hey, maar ja, pendulum-achtig. Maar je hoort ook, als je een goed koptelefoontje hebt, dan hoor je ook aan computers van Windows geluidjes.
1: Deze jongens die hebben een aantal jaren geleden hebben ze gigantisch harde metal uitgebracht. En psychedelische rock, ze gaan alle kanten. Nee, dat is echt. Ik vind dit een fenomeen, deze jongens. Het is het grappige ervan dat als je kijkt dat de fanbase die heet The Weirdo Swarm. Zo moeten ze met z'n allen. Ja. Over Weirdo gesproken.
0: Ja.
1: Public Image Limited. Ja, dit vind ik een van de betere nummers van hem. En ik denk nou voornamelijk even voor Peter. Ik weet dat hij luistert. The Order of Death van Pil is echt wel een heel goed nummer. Dit is echt, ik weet niet of je hem kent, maar dit is echt ouderwetse new wave hoor. Dus speciaal voor Peter hebben we The Order of Death. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want.

0: This is what you want and this is what you get. Ja. Hoe heet hij ook weer? Lydon, Johnny Lydon al niet?
1: Johnny.
0: Nee, Johnny Rotten, die was dood.
1: Ja, maar die was wel de zanger van Pearl.
0: Die was wel de zanger van Pearl.
1: Ja.
0: Johnny Rotten was dus. Oh ja, natuurlijk, ja. Die andere is dood. Ja, er waren twee Johnny's, ja. Dat klopt, ja. Dat is zo.
1: Ja, die kan weer. Ja,
0: oh shit, ik zal je mijn microfoon een beetje goed doen.
1: Oké.
0: Nou jongens.
2: De plaat en zijn verhaal.
1: Weet je, ja, die hebben we echt jongens. De hele tijd. Wanneer was de laatste? Dat is wel twee maanden geleden.
0: Ik denk, dat denk ik zo, ja. Ik denk dat wel.
2: De plaat en zijn verhaal.
0: Ja, blijft leuk. Goed. Here we go. Yes. Bert, 51 jaar. Dit jaar is het 51 jaar geleden dat Saturday Night Live voor het eerst op televisie werd uitgezonden. Voor de luisteraars die denken Saturday Night Live, wat is dat? Nou, Saturday Night Live, vaak afgekort tot SNL, is een bekend Amerikaans televisieprogramma met humoristische sketches dat sinds 11 oktober 1975 iedere zaterdagavond live werd uitgezonden. Op de Amerikaanse televisie. De show staat bol van de grappige parodie op de politiek, films en het dagelijks leven. En iedereen die hier ook maar enigszins iets betekent in de politiek, televisie, film of dagelijkse gang van zaken, heeft er zijn of haar opwachting wel eens gemaakt. En sommigen zelfs meer dan eens. Een halve eeuw geleden waarin Saturday Night Live generaties aan het lachen heeft gemaakt. Talloze personages kwamen en gingen. Sketches werden vergeten. Of juist legendarisch. Maar tussen al die duizenden momenten is er één een eigen leven gaan leiden. Eén sketch is legendarisch geworden. De sketch is een opnamestudio. Een band die probeert een klassieker vast te leggen. Een producer met een onwrikbaar geloof. En een man achter een veel te grote koebel. We need more cowbell. Met die paar woorden schreef Christopher Walken een stukje televisiegeschiedenis. Will Ferrell met een ontbloot bovenlijf en een veel te strak t-shirt en een onuitputtelijk enthousiasme sloeg op zijn cowbell alsof het lot van de muziek ervan afhing. Andere muzikanten probeerden serieus te blijven, maar verloren de strijd tegen de lach. Het publiek ook. En omdat de sketch live werd gespeeld, zie je in de opname, en ik raad je echt serieus aan deze keer te gaan kijken, iedereen in de lach schieten. Let vooral ook op een jonge Jimmy Fallon die zijn gezicht van de camera afdraait omdat hij het simpelweg niet meer houdt. Het geniale van deze sketch is dat hij draait om een nummer dat toen al een klassieker was. Een lied dat vaak wordt gezien als een donkere ode aan de dood, maar dat bij goed luisteren iets heel anders vertelt. Het refrein zegt niet dat we naar de dood moeten verlangen. Het zegt dat angst ons leven niet mag beheersen en dat de eindigheid van het bestaan geen reden is om minder intens te leven. En misschien is dat wel de verborgen kracht van die beroemde sketch. Terwijl het oorspronkelijke nummer ons eraan herinnert dat de dood onvermijdelijk is, laat de absurditeit van de cowbell ons zien hoe kostbaar het leven is. Want wat doen mensen als ze echt leven? Ze lachen. Ze maken fouten. Ze nemen zichzelf net iets te serieus, totdat er iemand met een koebel binnenkomt en alles relativeert. En na 51 jaar is Saturday Night Live veel meer geworden dan een televisieprogramma. Het is een verzameling herinneringen. Mensen weten misschien niet meer waar ze waren toen bepaalde politieke gebeurtenis plaatsvond. Maar ze weten nog precies wanneer ze voor de eerste keer dubbel lagen om more cowbell. En dat is de kracht van cultuur. Die verbindt mensen door een gedeeld moment van vreugde. Misschien is dat precies wat het nummer van vanavond en de beroemde More Cowbell sketch onverwacht met elkaar gemeen hebben. De een fluistert dat de dood onderdeel van het leven is en de ander schreeuwt dat je het leven vooral niet te serieus moet nemen. En samen vertellen ze hetzelfde verhaal. 2 weken geleden was ik in het buitenland op de verjaardag van een vriend. En terwijl we in zijn achtertuin zaten, spraken we met een groep over muziek. En om de beurt zette iedereen een nummer op en vertelde waarom dat tot zijn favoriete behoorde. Toen Johan aan de beurt was, klonken de eerste tonen van het nummer van vanavond door de avond. Een nummer dat ik al jaren niet meer had gehoord. Stemmig, beladen, ademend. En iedereen in de groep knikte instemmend en wachtte stilzwijgend op de majestueuze gitaarsolo die zou komen. De gitaarsolo die het einde verbeeldt. Magere Hein met zijn zeis. En in die tuin, vlak buiten Vilnius, hieven we het glas en proosten we. Op het leven, op een verjaardag, op goede muziek. En we genoten, we lachten en we maakten herinneringen. Nu is humor misschien wel het meest menselijke om met onze sterfelijkheid om te gaan. We weten allemaal dat onze tijd beperkt is. En toch kiezen we ervoor verhalen te vertellen, muziek te maken, grappen te verzinnen en herinneringen te creëren. Alsof we tegen de tijd zeggen, je krijgt ons uiteindelijk wel maar vandaag nog niet. Vandaag lachen we. En daarom, leef, heb lief, maak muziek en lach hard. En als je ooit twijfelt of je wel genoeg uit het leven haalt, luister dan nog eens naar het nummer van vanavond. En hoor je ergens op de achtergrond een veel te enthousiaste cowbell, glimlach dan. Want uiteindelijk heeft iedereen in zijn leven een eigen ritme. En soms is dat enige dat ons leven nodig heeft. Inderdaad, more cowbell. Dit is de Blue Oyster Cult met Don't Fear the Reaper.

0: Devin Gulfillian.
1: Ja,
0: Black Dog Rabbit Hole. Ik dus ook niet.
1: Nee, maar het klinkt wel.
0: Hij is, het is een, die jongen is 38, okay. Komt uit Tennessee. Oorspronkelijk had veel af. Ja. Dit is opgenomen in Tennessee. Hij is een soul en blues zanger. Nou, dat hoor je ook wel. En dit is het eerste wat ik van deze jongen hoorde. Maar het klinkt gewoon verschrikkelijk lekker. Het had wel een beetje soort met van Black Keys-achtig in de verte, een beetje.
1: Kravitz.
0: Ja, klopt. En nu Barnes Country met Fire. Heb ik niet zelf uitgekozen. Kwam mijn collega mee, Big D Wiegmans, kwam hier mee. Dirk, dankjewel hiervoor. En dit is heel apart. Deze jongen, het is een beetje Ren-achtig opgenomen. Deze gozer zingt, terwijl de gitaar, loopt terwijl de gitaar speelt en zingt. Gaan we eens luisteren.

0: I'm so bad. It's a crime.
1: Hey, kijk.
2: I'm the man.
3: I'm the man, Anthrax. Ja, dit is... Dit is echt jeugdzend.
2: Ja, lekker, man.
3: Hoor. Ik kwam deze LP een tijdje geleden tegen mij. Een vriend van me, of inmiddels een vriend van me, die dit online op een marktplaats verkocht. Ik zei, heb jij het? Kom jij aan het origineel van I'm the Man van Anthrax? Ik zei, hou niet meer even van mij achter.
2: Ja.
3: En ik draaide hem thuis. Ik denk, deze moet ik een keer in de studio.
2: Dat was Peter niet.
3: Nee, dat was Peter niet.
2: Nee, maar het neigt wel wat naar Gotcha en Beastie Boys.
3: En Beastie Boys, ja.
2: Ik hoorde ook een sampletje net van de Beastie
3: Boys. Ja, dat is... Anthrax is echt... die hebben dat. Ja, dat is inderdaad Fight for Your Right. Ja. Komt dat uit? Ja, dat klopt.
2: Dus,
3: nee, is leuk om te luisteren.
2: Ik ga dat even beluisteren, ja.
3: Ietsje harder en ietsje strakker is Pendulum. En
2: ja,
3: Nothing for Free.
2: Die heb ik één keer in een corset gezien, hè.
3: Ja, ik heb
2: alleen maar rook, stroboscoop en ik heb de bandleden niet eens gezien.
3: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, als het de eerste volgende keer als ik Pendulum kan zien, dan moet ik dat echt zien. Want deze jongens, deze drummers, dat is echt niet normaal. En dit is, als je dit één keer draait, zit het in je hoofd. Dit is Nothing for Free.

0: Ja.
1: Wat een heerlijke beat.
0: Ja, ik ben een groot fan van Felix the House Cat. En dit was, er samen, dit was hij samen met Fatboy Slim en Corolla. En dit is de nieuwe Funk Drunk. Ja, ik word hier heel gelukkig van. Dit kun je bij mij heel lang opzetten. Dus vandaar, nou, ik denk, die draai ik even.
1: En de Full Pendulum.
0: En daarvoor Pendulum met Nothing for Free. En als we dan echt even terug moeten in de tijd, dan moeten wij, want volgens mij Less Than Human is 1989, denk ik. 89. The Chameleons.
1: Was jij dat toen al?
0: Ik was er toen. 89 was ik toch wel echt al 11, denk ik. Ja, dat was ik wel. Ja, nee. Less Than Human van The Chameleons. Ja, nou, dat is een soort van New Wave postpunk-achtig bandje uit Edinburgh, uit Schotland.
1: Yeah.
0: En dit, ja jongens. Wie kan dit niet goed vinden? Dit is New Wave op zijn best. Dit zijn de Chameleons.

0: Dit jaar zal ik elke uitzending zal ik iets van de sound draaien. En dan wanneer ze weer komen, dan zeg je hem allemaal. Oh, daar wil ik ook heel graag heen.
1: Maar...

0: Ja, als we dan toch even helemaal terug naar de basis moeten, dan kun je na de Chameleons eigenlijk ook alleen maar de Psychedelic First draaien. Ja. Met Sister Europe van het album.
1: Richard Butler is de zanger.
0: Ja.
1: En die heeft ook nummers geschreven voor Depeche Mode. Vooral van het laatste album Memento Mori uit 23.
0: Heeft hij vier
1: nummers geschreven, waaronder Ghost Again.
0: Heeft Richard Butler voor Depeche Mode geschreven?
1: Ja, samen met Richard Gore. Ja.
0: Oh, dat is echt wel heel goed. Ja, nee, dit is... Goed. Ik zag net dat zij nog officieel steeds bij elkaar zijn.
1: Ja, ze zijn bij elkaar gekomen.
0: Ze hebben in 2020 voor het eerst in 3 decennia weer een album gemaakt.
1: Dat het nog leeft.
0: Dat is niet te geloven. Ja, is in dit is... De Sister Europe is ook 1980. Dus dat is inmiddels... Is het ook
1: de eerste albums kwam
0: er 46 jaar oud. Bijna 47 jaar oud. Kun je nagaan. Ik vind het tijdloos dit. Mijn steunplaat.
1: Ja.
0: The Sick Man of Europe met Negative Stimuli.
2: Nou.
1: We gaan luisteren.
0: Dit is een dingetje hoor.
1: Zeg me niks.
0: Ja, gaan we luisteren. Deze vind ik lekker.

0: aan mijn buren, want die gaan dit nummer nog een paar keer horen dit weekend.
1: Ja, ik zie de ode weer helemaal terugkomen.
0: Ja, dit is echt zo verschrikkelijk lekker, hè. The Sick Man of Europe met Negative Stimuli.
1: Een muziekgroep is het. Het zijn allemaal verschillende mensen die hier aan meewerken.
0: Ja, dat is...
1: Heel apart.
0: Ja, ik vind het fantastisch. Net wat ik zeg, wat ik tijdens het nummer zei, het is dat jullie allebei allemaal steunplaat hadden die ik niet meer mocht. Dus nou ja, dankzij jullie deze.
1: Ja, en misschien de mooiste steunplaat van het...
0: Ik dank
1: deze
0: je.
1: Deze maand juli.
0: Ik dank je wel. Ik dank je wel. Maar we zijn ook weer aan het einde gekomen ervan. Want de volgende uitzending is alweer augustus. Hè?
1: Ja. 7 augustus zijn we er weer.
0: God jongen, gaat
1: het weet je toch beter dan in welk vliegtuig man weer ergens naar een of ander oord zit? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar wij zijn er wel, Tieren.
0: Nee, wij zijn er gewoon. Dank jullie wel voor het luisteren.
1: Absoluut.
0: En tot over 2 weken. We gaan eruit met de Get Down Services en met Dog Dribble. Ja, jongens. Spoken word en Brits. En dan een beetje Yard Egg-achtig. Ja. Beter wordt het niet.
1: Ja, we hebben heerlijke muziek voor jullie gedraaid. Ja. Vonden wij de winst.
0: Ik was...

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Slaan.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Verder moeten schapen en koeien op een aantal dijken langs de Waddenzee daar weg. Het gras is te droog en heeft anders niet genoeg tijd om te herstellen voor de herfst. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten in de exclave Ceuta terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat die migranten het Europese vasteland bereiken. Maar opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat, maar daar lijkt geen meerderheid voor. Veruit de meeste migranten die Ceuta bestormden zijn weer vrijwillig teruggegaan naar Marokko, zegt Spanje. Bij de bestorming zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn en heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en waren eerder al in beeld als terrorismeverdachten. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. Die beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Een naaste adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Ster. Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
10: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
9: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.

0: für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden, binnen zit Simone Wijmans.
2: Het is natuurlijk altijd leuk om complimenten te krijgen van de nieuwe generatie oogluisteraars. Maar ik was vandaag wel een tikje beteuterd toen zo'n jonge enthousiasteling me vertelde dat hij op vrijdagavond erg graag luistert naar Onderweg naar Morgen. Goedenavond, welkom bij het Oog op Vrijdag. Hoe staat het ervoor in de Spaanse exclave Ceuta, waar in korte tijd vele tienduizenden migranten aan land kwamen? De Amerikaanse ontwikkelingshulp aan Liberia is deels gestopt. Welke gevolgen heeft dat voor het Afrikaanse land? Hoe scheutig is de overheid met het delen van informatie met burgers? Dat bespreek ik met de vertrekkend directeur van de Open State Foundation. In onze zomerserie over jonge denkers en de toekomst, filosoof Aldo Kempers. En we duiken in de geschiedenis van Wereldvoetbalbond FIFA. Eerst het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 31 juli.
3: Meloni, migrazione fuori controllo è minaccia, pronti a sospendere Schengen.
4: Immer wieder überqueren Migranten die Grenze, um auf EU-Gebiet zu gelangen.
5: En France, Emmanuel Macron demande de renforcer les contrôles à la frontière avec l'Espagne.
2: Het is groot nieuws in heel Europa, de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta.
6: Viva Rico! Viva España!
2: Tienduizenden migranten, veelal uit Marokko, staken over naar Spaans grondgebied, voornamelijk om de armoede in hun land achter zich te laten.
7: We don't have a good life in Morocco.

0: And I know people will see those scenes and want something to be done, more to be done.
1: Deze Andy Burnham maakt zich zorgen over wat dit doet met de publieke opinie. En ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken wil dat de Spaanse regering optreedt.
2: 1. Die grens moet dicht. 2. Illegale migranten moeten zo snel mogelijk teruggestuurd worden.
1: Het is momenteel heel droog. Het water in de rivieren staat historisch laag. Zo laag dat bodemschatten ineens bloot komen te liggen.
3: Dit is uit de Romeinse tijd, ja. En deze 2 ook.
1: De lage waterstand is heel vervelend voor het scheepvaartverkeer, maar dus een feestje voor amateur-archeologen.
3: Dit is echt wel een feestje, ja, absoluut. Je komt op plekken waar je normaal gesproken in het water staat en dan zie je niks. En nu zie je van alles liggen.
1: De Canal Parade morgen zou ook een feestje moeten zijn. Zou.
4: Nadat wat is gebeurd in Berlijn, nee, ik wil niet op de straat gaan. Ik ben bang.
1: Maar ook zonder de dreiging na de aanslag in Berlijn is de Pride vaak geen feestje. De organisatie kreeg al meer dan 100 klachten over discriminatie.
5: Data liegt niet. Er zijn 100 mensen lastiggevallen.
1: En het gaat dan vaak om uitlachen, spugen en schelden.
6: Homo or klotzak and things like that. I mean, I've learned what these mean in Dutch, even though I don't speak Dutch.
1: En dat terwijl de Pride juist om acceptatie van de queergemeenschap gaat.
5: Maar laat gewoon een ander in zijn waarde. En dat doen we andersom ook. Dan, dat is het enige wat we eigenlijk vragen. En laat ons met rust.
7: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: Ja, volgens de Spaanse regering hebben meer dan 50.000 migranten de afgelopen dagen die Spaanse exclave Ceuta bereikt. Onze correspondent Samira Jadir is daar in de buurt. Ik vroeg haar eerder vanavond wat de laatste stand van zaken is.
8: Ja, het is inmiddels een stuk rustiger. Veel mensen die de oversteek naar Ceuta hebben gemaakt zijn alweer terug in Marokko. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft inderdaad gezegd dat ongeveer 50.000 mensen Ceuta binnen zijn gekomen. Nou, op vrijdagavond waren naar schatting alweer 48.000 mensen alweer teruggekeerd. Ook is de dodental flink opgelopen. Aan Spaanse kant zijn er inmiddels 57 lichamen geborgen. En een deel van de slachtoffers is verdronken. Er wordt ook gezegd dat anderen omkwamen in het gedrang bij de grens. Maar mogelijk zijn er ook aan Marokkaanse kant slachtoffers gevallen. Maar daar zijn nog niet officiële berichten over. Maar onder de doden is ook een jonge voetbalster uit Tetouan. Haar overlijden maakt hier in Marokko veel los en wordt op sociale media veel betreurd.
1: En het is een bekende voetbalster in het land.
8: Ze is niet een bekende voetbalster, maar ze is wel bekend in Tetouan, de stad waar ze vandaan komt. Maar het is eigenlijk meer wat ze betreuren is haar verhaal. Een jonge dame die probeerde de oversteek te maken en dat ze dat niet heeft overleefd.
1: En vele duizenden mensen keren dus ook weer terug. Worden ze daartoe gedwongen? Wat is de reden dat ze teruggaan?
8: Nou, volgens de Spaanse autoriteit keren veel mensen vrijwillig terug. Dat sluit eigenlijk ook aan bij wat jongeren mij hier vertellen. Ze zeggen dat de omstandigheden in Ceuta heel slecht waren. Sommigen vertellen dat ze hardhandig zijn aangepakt. Ook zeggen ze dat ze nauwelijks aan eten of drinken konden komen. En je merkt bij sommige jongeren ook wel een soort van verbazing. Ze hadden zich hun aankomst in Ceuta duidelijk heel anders voorgesteld.
1: En wat hadden ze dan verwacht?
8: Ja, ze hadden eigenlijk toch wel verwacht dat ze eigenlijk zich konden inschrijven en dan misschien gelijk papieren konden krijgen en dat ze gelijk aan het werk konden. Ja, er was wel een bepaalde naïviteit daarin, bespeurde ik in hun antwoorden.
1: Maar het is natuurlijk wel een soort jaarlijkse beweging, hè, dat er in de zomer meer mensen naar Ceuta zwemmen. Maar is inmiddels al duidelijk waarom er dit jaar zoveel meer zijn?
8: Daar is nog geen eenduidig antwoord op. Er zijn wel verschillende mogelijke verklaringen. Nou, de Spaanse regering wijst onder meer op een recente uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. Daardoor kunnen migranten die op zee worden onderschept op weg naar Ceuta of Melilla niet meer zomaar direct aan de grens worden teruggestuurd. Maar hier in Vanidek, dus het grensstadje waar ik nu ben, hoor ik ook andere verklaringen. Nou, een jonge vrouw vertelde mij dat jongeren weten dat rond de dag van de troon, dat is een nationale feestdag hier, ja, de grensbewaking soms minder streng is. Daarnaast gingen de afgelopen dagen video's viraal van jongeren die dus Ceuta wel hadden bereikt. Dat heeft hun duidelijk ook gemotiveerd.
1: Dankjewel voor je update, Samira Jadir, onze correspondent in Marokko. En naast mij zit inmiddels Jan van der Putten. Hij heeft de kranten vanmorgen gelezen, Jan.
9: Ja, veel meer twintigers zitten ziek thuis. Vooral met psychische klachten als angststoornissen en depressies. De FD schrijft over het aantal nieuwe WIA-uitkeringen voor langdurig arbeidsongeschikten.
1: Tot nu toe ging de discussie over het aantal

0: uitkeringen voor mensen onder de 40. Maar de groei zit dus vooral bij de twintigers. De stijging is zowel te zien bij mannen als bij vrouwen.
1: De problemen met de twee nieuwe presidentiële vliegtuigen, de Air Force One van Trump, worden breed uitgemeten in het AD.
0: Door leveringsproblemen, personeelstekorten en veiligheidseisen zit vliegtuigbouwer Boeing al met 3 miljard dollar extra kosten.
1: En de twee oude toestellen waar Trump nu mee vliegt zijn uit de tijd van Ronald Reagan en de eerste president Bush. Onderdelen zijn nauwelijks nog te krijgen.
0: De nieuwe exemplaren zouden eigenlijk in 2024 worden geleverd. Maar onlangs is de streefdatum opnieuw verschoven van 2028 naar 2029.
1: De Franse streek Gironde komt op adem na de verwoestende natuurbranden. Maar nu laait de discussie op over de hulpverlening, schrijft de Telegraaf.
0: Werden rijke mensen voorgetrokken? Een Nederlandse Fransman vertelt dat bewoners het gevoel hebben dat sommige dorpen beter werden beschermd dan andere.
1: De Franse autoriteiten spreken dat tegen. De inzet van de brandweer werd uitsluitend bepaald door de ontwikkeling van de brand.
0: De wetenschap is tegenwoordig een keiharde zakenwereld. Al dus de verzuchting van een universitair docent in Maastricht, morgen in Trouw.
1: Aanleiding is een onderzoek over een medicijn tegen alcoholkaters. Degene die onderzoek deed naar dat middel bleek te worden betaald door het bedrijf dat het medicijn zou gaan maken.
0: Het verbaast de docent niets. Onderbetaalde promovendi, onaantastbare hoogleraren met eigen belangen, gerommel met AI. Je moet haast wel vals spelen, zegt hij, om het in dit systeem te maken.
1: In het Nederlands Dagblad sprak met een fanatiek verzamelaar van oude poppen en speelgoedberen. Anna van der Laarschot wilde eigenlijk een speelgoedmuseum beginnen, maar de gemeente werkte niet mee.
0: Dus nu bewaart ze de 600 à 700 poppen en beren thuis. En ook nog 40 poppenwagens.
1: Speelgoed van voor de oorlog heeft voor Anna extra betekenis. Een beer die de oorlog overleefde, zegt ze, heeft een kind getroost.
2: Deze onderwerpen uit

0: voilà.
1: Angèle met Libre. Het West-Afrikaanse land Liberia ontving vanaf de jaren 60 als een van de eerste landen ontwikkelingshulp van het Amerikaanse USAID. Tot president Trump dit vorig jaar abrupt stopzette. Vanuit de hoofdstad Monrovia heb ik contact met onze correspondent Maurice Leden. Goedenavond, Maurice.
2: Een hele goede avond.
1: Ja, je bent daar nu een week. Wat tref je daar zoal aan?
2: Allereerst begeef ik me in een ontzettend groen land. En vandaag zag ik voor het eerst de prachtige kust met palmbomen. En wat ook opvalt, waar je eigenlijk niet omheen kunt, zijn de ongekende regenbuien. Het is regenseizoen hier, waardoor het echt ontzettend hard kan regenen. En de straten dan compleet blank staan. En ik moest gisteren echt iemand aanhouden om me naar de overkant van de straat te brengen. Maar dat geeft ook wel aan hoe de mensen zijn. Ontzettend behulpzaam, saamhorig. En dat is prettig werken als je hier reportages maakt. Liberia is een land, er wonen bijna 6 miljoen mensen. En verschillende rapporten zeggen ook dat 6 op de 10 mensen in armoede leven. Dus door het maken van reportages hier stuit je ook wel op de problematiek in het land. Ik sprak vanmiddag bijvoorbeeld nog uitgebreid met een jonge moeder van 3 kinderen die verslaafd was aan drugs. En die vreesde voor haar leven als ze niet snel opgenomen zou kunnen worden in een kliniek. Dus dat is wel schrijnend. Ja, dat heeft wel indruk gemaakt.
1: En zie je dan ook problemen die zijn ontstaan sinds die hulp van USAID die ineens opdroogde?
2: Absoluut. Dat is, dat is hier heel erg merkbaar. Dat is wat mensen ook wel echt zeggen. En die band met de Verenigde Staten is van oudsher heel sterk geweest. Dus mensen zien dat ook echt, die voelen zich echt verraden. Liberia die werd in het begin van 1800 gesticht als een plek waar vrije slaven en vrijgeboren zwarte mensen zich konden vestigen. Op dat moment woonden er al andere Afrikaanse bevolkingsgroepen. En dat heeft wel tot conflicten geleid. En ook heeft ook meegespeeld in de burgeroorlogen die het land heeft gekend. Dus er is een hoop gebeurd hier. De ebola-uitbraak heeft het land gekend. Maar die link met de Verenigde Staten is altijd heel sterk gebleven. Het politieke systeem is gebouwd op dat van het Amerikaanse systeem. De vlag lijkt heel erg op die van de Verenigde Staten. Je hebt hier een enorme Amerikaanse ambassade. En ook de hoofdstad Monrovia, waar ik nu ben, is helemaal ingedeeld volgens het Amerikaanse systeem. Producten in de winkels, ja, het voelt hier ook wel heel erg Amerikaans. En juist omdat die link zo sterk is, is het afschaffen van USAID hier wel heel erg voelbaar.
1: Want USAID was jarenlang misschien wel de belangrijkste donor in Liberia. Wat deden ze daar zo al? Hoe zag die hulp eruit?
2: Nou, het was ze speelden een ontzettend belangrijke rol in de directe financiering van projecten. We hebben het over onderwijs, gezondheid, landbouw. Voor zorgen dat mensenrechten niet werden geschonden. En na de burgeroorlog en de ebola-pandemie waar ik het al over had, is het voorbestaan van Liberia grotendeels afhankelijk van die buitenlandse hulp. Voornamelijk de VS en de Wereldbank. En die financiering zorgde ervoor dat er scholen werden gebouwd, ziekenhuizen, leraren en artsen kregen trainingen, het financierde malaria-bestrijding, HIV en AIDS-behandelingen, anticonceptiemiddelen, echt op grote schaal werd dat geld gebruikt om het land verder te helpen.
1: En dat hield ineens op?
2: Dat hield ineens op, ja. Door regering Trump is besloten om daarmee te stoppen, ja.
1: Ja, degene die daar leiding aan gaf was tech-ondernemer Elon Musk. Hij werd destijds door Trump aangesteld om drastisch op alle overheidsuitgaven te bezuinigen. Laten we heel even luisteren naar een fragment van een interview waarin hij sprak over de gevolgen van dat ontmantelen van USAID.
3: So USAID funding was not stopped, it was moved to the State Department.
4: It was stopped. There were huge numbers of things shut down in Africa that were
3: No, there were claims
4: related.
3: Of this. These okay. claims are false. They're nonsense. Zero died because of DOGE. Zero point zero.
1: Niemand is overleden door het beleid van DOGE. Zo heette die overheidsinstantie die in het leven was geroepen om te bezuinigen. Klopt dat? Wat zie je daar zelf van, Maries?
2: Nou, dat is natuurlijk nogal een claim. Als je bedenkt dat zeker 120 à 130 landen konden rekenen op humanitaire en ontwikkelingshulp. En ja, je hebt Impact Counter, een site. Daar kun je ook zien dat het stoppen van USAID wereldwijd al geleid zou hebben tot ruim 260.000 doden onder volwassenen en meer dan 518.000 doden onder kinderen. Dus het heeft enorm veel impact gehad. En ook in Liberia was de Amerikaanse financiering goed voor bijna de helft van het budget van de gezondheidszorg. Dus als je vraagt, ja, wat merk je er hier dan van? Nou, ziekenhuizen hebben te maken met tekorten aan medicijnen, vaccins. Ambulances kunnen niet meer rijden omdat er geen geld is voor benzine. Mensen kunnen niet betaald worden, dus doen hun werk of om niet. Of zijn genoodzaakt om te stoppen met hun werk. Programma's voor zwangere vrouwen, pasgeborenen staan onder druk of bestaan niet meer. Spreek hier iemand op straat aan en vraag, joh, hoe zit het eigenlijk met USAID en het stoppen daarvan? Dan hoor je volop verhalen over hoe mensen worden geraakt.
1: Maar hoe reageert de Liberiaanse regering hierop? Zorgen ze ervoor dat andere donoren in het gat springen?
2: Eerlijk gezegd zorgt het voor een enorme uitdaging. De Amerikaanse steun speelde echt nergens ter wereld zo'n grote rol in de economie als in Liberia. Het is roeien met de riemen die ze hebben op dit moment. Wat je wel ziet is dat China hier letterlijk hard aan de weg timmert. Er worden wegen aangelegd. Er wordt momenteel gewerkt aan een grote brug hier vlakbij het hotel waar ik verblijf. Ze dragen bij aan de uitbreiding van een ziekenhuis, een universiteit. En je ziet ook dat Liberiaanse studenten er steeds vaker voor kiezen om te studeren in China. Het bedrijfsleven ziet in China een interessante partner, omdat dat economisch interessant is als alternatief. Dus China ziet wel de mogelijkheden, laat ik het zo zeggen. En de regering zegt wel wij staan open voor elke samenwerking. En nog altijd ook voor de Verenigde Staten.
1: Maar hoe zie je de gewone Liberianen hiermee omgaan? Komen er allerlei initiatieven? Wat doen mensen om dat gat toch op te vullen?
2: Ja, goede vraag. Wat me deze week echt is opgevallen en wat me echt bij zal blijven, is dat het communitygevoel hier heel erg sterk is. Ik heb deze week 3 projecten gezocht van mensen die zich inzetten voor drugsverslaafden. Zij kunnen niet rekenen op buitenlandse hulp. Alles gebeurt lokaal. De middelen zijn schaars, maar deze mensen zijn echt vastberaden om hun landgenoten te helpen. En zoals een vrouw met wie ik sprak, vrouw die ik heb gevolgd van een afkeerkliniek, zei: als vrouw in Liberia voel ik een sterke noodzaak om mijn zusters en dochters van de straat te halen en te helpen. En dat, ik vond dat ongelooflijk inspirerend.
1: En hoe zien die projecten er dan uit? Kun je beschrijven hoe dat eraan toe gaat?
2: Dat is dus echt vrouwen die samenkomen, proberen voedsel in te zamelen. En vrouwen onderdak te bieden, voor ze te koken, ervoor te zorgen dat ze nieuwe vaardigheden leren, waardoor ze, als ze van hun verslaving af zijn, weer de maatschappij in kunnen. Ze doen echt alles aan om vrouwen met een drugsverslaving daarvan af te helpen en hen een nieuw leven te bieden of kans te geven op een nieuw bestaan.
1: Maar dat doen ze dan met de weinige middelen die ze hebben?
2: Ja, dat doen ze met de weinige middelen die ze hebben. Ja.
1: Dankjewel voor je bijdrage. Nog succes daar. We kijken natuurlijk uit naar je volgende bijdrage vanuit West-Afrika. Onze correspondent Maurice Leede was dat.

0: Good neighbors, home. Burgers, journalisten, het bedrijfsleven. We hebben allemaal wel eens informatie nodig die alleen bij de overheid te krijgen is. Soms is dat gevoelige informatie, maar niet altijd. Maar toch blijkt keer op keer dat overheden moeite hebben met transparantie en openheid. Hoe dat komt, bespreek ik met Serf Wiemers. Hij zwaait morgen af als directeur van de Open State Foundation. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En als ik nou denk aan een niet-transparante overheid, denk ik eigenlijk altijd direct aan de toeslagenaffaire. En hoe lang het duurde voordat mensen inzage kregen in hun dossiers, maar ook aan mijn eigen vak, journalisten, die niet altijd krijgen waar ze om vragen. Waarom worstelen overheden daar zo vaak mee?
1: Ja, ze vinden het lastig. Toen ik begon 6 jaar geleden bij Open State Foundation, hoorde ik heel veel klachten van journalisten over dat het zo ontzettend lang duurt voordat een informatieverzoek wordt beantwoord. Toen heette dat nog een WOP-verzoek. WOP staat voor de Wet Openbaarheid van Bestuur. En toen ben ik eens gaan navragen, ja, hoe lang duurt het dan eigenlijk echt? We hebben daar de afgelopen jaren steeds rapporten over gemaakt en onderzoek gedaan naar hoe lang duurt het. En dat liep eigenlijk steeds op en ver buiten de wettelijke termijn. De WOP werd opgevolgd door de WO, de Wet Open Overheid. En die moest het beter maken, efficiënter maken en ook de relatie verbeteren tussen burger en overheid of tussen journalist en overheid. Maar goed, die zag eigenlijk dat het alleen maar opliep. En nu hebben wij de afgelopen jaren echt wel bepleit bij de overheid, maak daar nou eens serieus werk van die open overheid. En waarom het dan zo moeilijk was, aan de ene kant vindt eigenlijk misschien niemand het leuk als er over je schouder wordt meegekeken.
0: Want zo wordt het ervaren.
1: Toch wel, ja. Maar er zit heel veel onzekerheid bij. En eigenlijk ook toch wel een mentaliteit die volgens mij helemaal niet terecht is. Maar zo'n mentaliteit van, ja, laat het ons gewoon even uitzoeken. En waarom moeten mensen zich bij ons melden om zich met ons te bemoeien? Laat ons bestuurders, ons ambtenaren, ons politie het even zelf uitzoeken. En die mentaliteit die heb ik wel de afgelopen jaren zoveel mogelijk proberen te bestrijden.
0: Want u bent ooit ook zelf ambtenaar geweest. Hoe werd er in uw tijd dan gereageerd op informatiebezoeken van buiten die wellicht een beetje gevoelig lagen? Gingen dan alle alarmbellen af van, oh, help, we moeten ze weer wat geven?
1: Ik zie nog voor me hoe gestrest mensen over de gangen renden. Oh, we hebben een informatieverzoek, wat moeten we ermee? En op een stop, jij mag niet aankomen. Het werd heel erg als een aanval gezien. En ik heb zelf wel eens gekeken, bijvoorbeeld bij de collega's in Noorwegen. Hoe doen ze dan daar? Waarom lukt het nou de Nooren om een informatieverzoek binnen 1 à 2 dagen
0: zo snel
1: te beantwoorden?
0: Dat is een droom voor een Nederlandse journalist.
1: Dat is een droom, inderdaad.
0: Dat zo snel zou komen.
1: En wat die mensen zeiden, ja, het is toch, het zit heel erg in die cultuur ingebakken. Ja, als een Noorse ambtenaar een informatieverzoek krijgt, dan laat hij alles uit zijn handen vallen. Want ja, het is een burger die iets wil weten, daar ga je als eerste voor aan de slag. En het is ook daar bijvoorbeeld een politieke prioriteit. Dus als er klachten of opmerkingen zijn over zo'n informatieverzoek, dan wordt het elke vrijdag in de ministerraad daar besproken. Daar zit de koning bij. Dus de koning leest dan alle eventuele klachten of issues die er spelen. En ik heb er wel eens gezegd in Nederland, ja, zouden we ook niet een keertje de klachten aan de koning moeten geven? En er wordt altijd lacherig op gereageerd. Maar het mooie is wel dat het toch wel laat zien, het is een prioriteit. Het is de kern van je werk als overheid om het zo transparant en zo open mogelijk te doen. In Noorwegen kan het.
0: Maar daar zit het dus blijkbaar in de cultuur ingebakken, dat je dat zo snel mogelijk doet. En dat is hier niet.
1: Nee, we hebben toch een andere politieke cultuur in Nederland. De meeste mensen hebben de beste bedoelingen, daar niet van. Maar een hele andere politieke cultuur. Je ziet het noorden, hè, dus de Scandinavische landen en eigenlijk ook in de Baltische landen. Daar ben ik ook vaak gaan kijken. Een soort automatische openbaarheid. Ook Zweden had al een openbaarheidswet in 1766. Dus al heel lang ervaring ermee. Je ziet soms ook in de Zuid-Europese landen, daar is veel corruptie.
0: En bureaucratie.
1: Bureaucratie en corruptie op de loer. Maar tegelijkertijd is ook wel heel veel regelgeving om dat af te dekken, om dat te bestrijden. En Nederland zit daar een beetje tussen wal en schip eigenlijk. Hè. We hebben niet de open cultuur van het noorden. We hebben ook niet de waarborgen die ze in Zuid-Europa hebben ingebakken. En dat komt denk ik voor een deel een soort van zelfgenoegzaamheid. Nou, wij regelen het zelf wel. Wat voortkomt uit, hè, in de tijd van de verzuiling, zat iedereen braaf in een zuil en de elites van de zuilen maakten afspraken en dat deden bepaalde uitruilen. Later hebben we in Nederland natuurlijk het poldermodel gehad. In de polder kwamen dan de werkgevers, werknemers, overheid bij elkaar en zorgde voor het beste voor de maatschappij. Maar we zijn
0: inmiddels... Het is een beetje betuttelend ook.
1: Het is betuttelend en inmiddels zijn we denk ik gewoon wel een stap verder met z'n allen in Nederland. We zijn individuen die hun positie wisselen. Soms zijn we werkgever, soms zijn we werknemer. Soms zijn we voor die partij, dan voor die partij. We wonen op verschillende plekken. Mensen hebben wisselende belangen en interesses waar ook wisselende informatie bij hoort. En de overheid zou zich dus heel snel moeten aanpassen en ook moeten zeggen, oké, de informatie is beschikbaar. Burger, doe ermee wat je wil, want het is niet van ons als overheid, het is van ons allemaal.
0: Maar u bent dus 6 jaar directeur geweest van die Open State Foundation, altijd gericht op juist meer transparantie van die overheden. Wat is nou het meest concrete wat u daarin heeft bereikt? Waar bent u echt trots op? Want dat hebben we gedaan. Daar hebben u en ik echt iets aan.
1: Ja, nou, ik ben heel trots op de wet die begin het jaar is ingegaan. Dat is, ik zou het maar noemen, de anti-draaideurwet. Tot voor kort konden politici de politiek verlaten en dan via wat ze noemden de draaideurconstructie terugkomen op het Binnenhof, terugkomen in de politieke arena en daarmee een ongelijke positie hebben. Nou, er zijn natuurlijk wat schandaaltjes. Cora van Nieuwenhuizen was een bekende.
0: Maar dat zijn ministers die dan op hun eigen dossier gaan lobbyen als ze in een nieuwe functie zijn.
1: Ja, ja. En dat is verwerpelijk, want daarmee zie je dat politici bewust of onbewust voorsorteren als ze het publieke ambt hebben. Om te denken, nou, hierna kan ik misschien wel daar en daar lobbyist worden. Maar ook, je hebt een ongelijk speelveld. Want als voormalige minister, voormalig Kamerlid, weet je precies hoe de hazen lopen en anderen weten dat niet.
0: Ja?
1: Nou ja, en dan heb je dus een verkeerd lobbylandschap. Nou, daar is gelukkig nu, wij hebben gezegd als Open State Foundation, daar moet een einde aan komen. Er is nu een wet opgesteld en die is begin het jaar ingegaan. Daar ben ik heel blij mee. En een andere, ik had het dus net al over de wet Open Overheid en die WO-verzoeken, die door met name journalisten, maar ook door burgers, eigenlijk door iedereen gedaan kunnen worden. Dat zagen we steeds oplopen, maar nu het afgelopen jaar, na heel veel gedram ook door Open State Foundation, het afgelopen jaar zien we dat je voor het eerst echt substantieel is afgenomen. Dus de termijnen worden korter. Nog steeds niet volgens de wet, maar korter. Dus dat is echt een stuk verbeterd.
0: En wat is nou echt het beste voorbeeld van overheidstransparantie dat u heeft gezien wereldwijd? U noemde al die noordelijke landen. Zijn er nog andere voorbeelden te noemen? Van landen waar ze het echt heel erg goed doen, waar Nederland iets van kan leren?
1: Ja, zeker. Nou, ik was altijd erg onder de indruk van Taiwan. Je hebt daar een minister voor digitale zaken, Audrey Tang. En die minister die ging gewoon uit van radicale transparantie. En dat betekent dus dat al haar meetings, al haar ontmoetingen allemaal gelivestreamd werden. Burgers konden allemaal initiatieven indienen voor wetten of voor regelgeving. Ik heb haar zelf geprobeerd te interviewen en ik heb haar een e-mailtje gestuurd. Nou, kan ik je interviewen? En zei ze, nou prima.
0: Via de livestream.
1: Maar inderdaad, ze zei, post jouw vragen op dit platform. Iedereen kan er meekijken. Iedereen kan ook suggesties geven voor antwoorden. En misschien kan je zelf al op dat platform andere suggesties zien. En nou, binnen een paar dagen zal ik het beantwoorden. En dan kan iedereen ook mijn antwoorden zien. Maar dus die mentaliteit om zo ermee om te gaan. Wat mooi. En je zag ook dat effect heeft. Er is een behoorlijk onderzoek naar gedaan. Toen zij aantrad was het vertrouwen van de Taiwanese bevolking in de politiek 9%. En binnen een aantal jaar werd dat 70%.
0: Dus daar kan dit huidige kabinet wellicht nog wat van leren.
1: Zeker. Zeker op dat gebied van vertrouwen moeten we echt een paar stappen maken op transparantie.
0: Dank voor uw komst. Afzwaaiend directeur Serf Wiemers van de Open State Foundation.
1: Graag gedaan. Dankjewel.

0: Een nieuwe serie in het oog. Deze hele maand praten we met jonge denkers. Omdat er op meerdere plekken in de wereld oorlogen woeden, het klimaat verandert en het vertrouwen in de politiek afneemt, maken veel mensen zich zorgen over de toekomst. Maar wie weet wat die toekomst te bieden heeft? Op wie kunnen we varen? Op voorspellingen van wetenschappers? Of zijn er nog anderen naar wie we kunnen luisteren? Vragen voor filosoof Aldo Kempen. Hij is net gepromoveerd aan de Open Universiteit. Goedenavond.
1: Hoi, ontzettend leuk om hier te zijn.
0: Nou, insgelijks. Maar ik begin gelijk weer somber. Want waar komt dat sombere, machteloze gevoel over die toekomst vandaan?
1: Ja, die somberheid hangt samen met een bepaalde machteloosheid. En ik denk dat mensen niet alleen machteloos voelen, maar zijn er ook machteloos gemaakt. En in mijn werk kijk ik naar de vraag hoe we denken. Wat is filosofie? En waar steunt deze op? En specifiek, hoe steunt deze bijvoorbeeld op de wetenschap? En wat we zien is dat de wetenschap zo'n instrument is geworden waarmee we vaak nog exclusief over de toekomst denken. Zo'n koning onder andere vormen van denken geworden. En in die complexe samenleving waarin we leven is dat ook logisch. Want de toekomst is een hele technische kwestie geworden. En die bevatten we in modellen, prognoses, scenario's. En experts zijn ontzettend onmisbaar. En daar is niks mis mee. Maar experts kunnen niet alleen. Met experts en modellen, als ze een beetje plat slaan, blijft alleen de vraag over: hoe groot is de kans binnen dit model? En de vraag, wat willen we eigenlijk, past niet meer in zo'n percentage. En deze morele overpeinzing, die een gezamenlijk democratisch proces moet zijn, verdwijnt zo'n beetje naar de achtergrond.
0: Maar kunnen we niet zonder die experts?
1: Nou, het is niet dat de wetenschap niet genoeg is. Het is niet omdat de wetenschap tekort schiet, maar omdat we veel al een verkeerd beeld hebben van hoe die werkt. En in mijn werk kijk ik naar hoe we vaak over nadenken alsof er twee afdelingen zijn. De afdeling van de wetenschap die de feiten levert, en aan de andere kant de afdeling van de waarden. Maar zo werkt het aan beide kanten niet. Want waarden zitten al in een meetwerk. Bijvoorbeeld als we kijken naar de vraag van hoeveel mensen zijn in Nederland arm. Dat denk je, dat is gewoon een telwerk. Want het CBS is hier ontzettend precies in. Maar er is niet één armoedegrens. Er zijn meerdere en ze geven verschillende aantallen. Want voordat je kunt tellen, moet je bepalen wat een fatsoenlijk bestaansminimum is. Dat is geen meting die je nauwkeurig kunt maken, maar dat is een oordeel.
0: Want dat is een keuze eigenlijk.
1: Er zijn.
0: Het is een keuze.
1: Ja. Ja, er zit een bepaalde keuze in. En dat bepaalt daarmee hoeveel arme mensen zijn. En daarmee ook bepaalde beleidsmaatregelen. Maar andersom is het natuurlijk ook zo. Bijvoorbeeld, als je denkt aan de uitspraak: je mag een dier geen onnodig pijn doen. Dat klinkt als een morele opvatting. Iets wat je vindt. Dat het losstaat van de wetenschap. Maar dat oordeel hangt ook af van een feitelijke claim, namelijk dat dieren pijn kunnen hebben. Bijvoorbeeld Descartes, een filosoof in de 17e eeuw, dacht dat het niet zo was. Dat dieren waren voor hem machines en een kreet was een soort piepende scharnier van een deur. Maar onderzoek heeft dat omgedraaid. Bijvoorbeeld pijnsters die aanslaan in dieren, over zenuwstelsels, gedrag. En toen die feiten kwamen, waren heel veel mensen, gingen hun oordeel ook kantelen. Dus feiten en waarden beïnvloeden elkaar. Ze vallen niet samen, maar je komt ze ook nooit los van elkaar tegen.
0: Maar de wetenschap is dus niet genoeg. De wetenschap alleen is niet genoeg om te praten over de toekomst.
1: Nou, waarden bepalen dus vooraf welke toekomsten überhaupt kunnen verschijnen in onze prognose. En die afbakening tussen feiten en waarden kun je niet binnen het model toetsen. Daar heb je een ander soort gesprek voor nodig. Dus als ik terug ga naar het beeld van die twee afdelingen, het klopt niet dat in wetenschap ons alleen feiten geeft en dat we daar waarden bij zoeken. De waarden zaten er al in. En de vraag is alleen of we ze samen gekozen hebben, of we daar samen over willen praten.
0: En is dat zo, vind jij, dat we dat samen doen? Of is het heel erg gericht alleen op die wetenschap?
1: Nou, je ziet al wel dat de wetenschap aan het kantelen is. En dat er steeds meer, dat noem je met een duur woord, transdisciplinair onderzoek is. Waar dus ook de mensen over wie het onderzoek gaat onderdeel worden van het gesprek. We zien ook dat onze financieringsmodellen aan het veranderen is. Maar nog steeds zie je dat echt een dominantie is van de wetenschap aan zich. En dat er andere vormen van kennis zijn. Die bijvoorbeeld in de kunst, in die genen vormen van kennen. En dat zijn andere vormen die ook ons belangrijke input geven over wat de toekomst is en wat de toekomst zou kunnen zijn.
0: En kunnen filosofen daarin ook helpen?
1: Ja, zeker. Nou, ik denk dus dat we drie typen mensen op zijn minst nodig hebben. Zoals ik zei, de mensen om wie het gaat, die transdisciplinariteit, die kunstenaars die je toekomst kunnen neerzetten zodat je merkt dat je hem eigenlijk wel wil. Voelen wat het betekent. Want we zitten in zo'n tijd van de exponentiële veranderingsprocessen. En die zijn ontzettend moeilijk voor te stellen, omdat de wereld zo snel verandert. En daar ligt denk ik echt een taak voor kunstenaars om dat invoelbaar te maken, wat dat betekent, wat je daarin wil. En voor filosofen is er ook een taak om keuzes zichtbaar te maken in de voorstellingen die al gemaakt zijn.
0: En kun je daar concreet, een voorbeeld van geven? Ja.
1: Nou, wat rekenen we mee, wat rekenen we niet mee? Wat telt in een model als schade? Waarom is iets schade? Wie zit er in dat model en wie zit er niet in? Dat zijn allemaal vragen van over aannames. En filosofen zijn getraind om die aannames aan het licht te brengen.
0: En wat kunnen wij dan als gewone burger dan doen? Hoe kunnen wij zelf nadenken over de toekomst?
1: Ja, goede vraag. Nou, ik denk dus dat het belangrijkste is dat de toekomst iets is wat we samen maken. Als we de toekomst alleen laten aan experts, dan behandelen we het iets als waar één persoon een antwoord op kan geven. En laat de toekomst overkomen als een stel waarschijnlijkheden. Dit gaat gebeuren, daar moeten we ons voorbereiden. Maar naast die technische vraag is er altijd al een gezamenlijke vraag van wat wenselijk is. En die is per definitie van ons allemaal. Die is democratisch, niet technisch. En dat gaat over meer dan dat er alleen maar inspraakavonden zijn. Die toekomst, die moet je kunnen veranderen met elkaar, maar dat doe je niet in je eentje thuis.
0: En hoe doe je dat dan wel?
1: Nou, daarvoor moet je je verbinden aan ergens waar deze toekomst wordt gemaakt. In een vakbond, in je buurt, je beroepsvereniging, een beweging. Dus ja, we kunnen de toekomst vormgeven, maar niet alleen maar door deze beter te voorspellen, maar misschien ook door ons beter te organiseren.
0: Dus we moeten zelf ook in actie komen?
1: Zeker.
0: Dankjewel, filosoof Aldo Kempen.

0: Saho, de Sagazan en Tom O'Dell, Old Friend. De plannen van FIFA-voorzitter Infantino om aandelen in het WK voetballen te verkopen aan investeerders hebben geleid tot fel verzet van de Europese Voetbalbond. En ook de bonden op andere continenten willen de ideeën van tafel. En Heet van de Naald verschijnt hier net. Dat inderdaad, FIFA heeft die plannen van tafel gehaald. Her en der werd al geroepen dat er een alternatief voor de FIFA zou moeten komen. En laat dat nou ooit al eens geprobeerd zijn, ruim een eeuw geleden. Journalist Matthijs Snepvangers van Omroep West schrijft veel over voetbalgeschiedenis en heeft zich verdiept in het verleden van de FIFA. Goedenavond, Matthijs. Toch even nog over de actualiteit. We gaan het aan het einde ook nog even over de actualiteit hebben, maar ja, de plannen zijn van tafel dus.
1: Ja, dat was denk ik wel te verwachten nadat de UEFA en de Aziatische Voetbalbond hadden gezegd dat ze niet mee eens waren. Ja, dan heb je nog weinig steun. En trouwens Amerika ook.
0: En ik zag ook dat er twee collega's van Infantino zich hebben uitgesproken.
1: Zijn belangrijkste adviseur, die is zelfs opgestapt. En een van de andere bestuursleden heeft gezegd dat het een pseudo-actie was. Dus hij had weinig steun vanuit FIFA zelf.
0: Is hij nog houdbaar, denk jij? Wat verwacht jij?
1: Ja, hij heeft misschien wel. Nu hebben gewoon de continentale bonden hebben een statement gemaakt. Maar je hebt natuurlijk ook nog gewoon allerlei kleine landen die bij een stemmingsprocedure. Over een jaar wordt er weer gestemd over de nieuwe FIFA-voorzitter. En dan hebben ze gewoon een individuele stem. En dan wordt het denk ik anders. Want kleine landen die profiteren best wel veel van Infantino, want ze krijgen dan meer geld. Dus daarmee kan hij toch nog misschien zijn laatste termijn veiligstellen.
0: Dat hij zich toch nog staande houdt ondanks deze rel, want dat was het wel echt.
1: Dit was een enorme rel.
0: Maar laten we even teruggaan in de geschiedenis. Er is al eerder gesproken over een alternatief voor de FIFA. Ook naar kritiek. Over welke jaren hebben we het dan?
1: We hebben echt over de beginjaren van de FIFA. De FIFA is in 1904 opgericht. En in 1909 kwam de eerste een tegenbond. Dus dat was eigenlijk. Die was wel op iets anders. Georganiseerd dan het huidige protest. Die was vooral vanuit Engeland. Was er een protest. Die wilde de FA, de huidige Engelse voetbalbond, die was toen ook al lid van de FIFA. Toen kwam er ook een voetbalbond voor amateurs. Die wilde ook lid worden van de FIFA. Daar was de FIFA het niet mee eens. En die werden eruit gezet. En de Franse voetbalbond, die hebben toen zijn achter die amateurvoetbalbond van Engeland gestaan en zijn toen ook uit de FIFA gestapt. Dus dan had je al twee bonden. Dan had je nog de Bohemen. Dat was wat nu rond Praag het land is. In het huidige Tsjechië gedeelte. Die vielen onder het Oostenrijk-Hongarije. Maar ja, Oostenrijk zei, wij willen niet. Wij hebben zelf een voetbalbond. Willen we niet dat in ons land nog een andere nationalistische voetbalbond is. Dus die zijn toen uit de FIFA getrapt, de Bohemen. Toen had je drie voetbalbonden die samen een nieuw voetbalbond hebben opgericht. En die heette de UIAFA. Ik ga het één keer.
0: Ja, we zeggen het één keer. De UIAFA. Ja. Dat was dus die alternatieve bond. Waren er trouwens in Nederland ook geluiden om zich bij die tegenhanger aan te sluiten?
1: Nee, in Nederland niet. En wel in België bijvoorbeeld. Daar had je na een jaar sloot zich een Belgische wilde bond zich aan. Maar die UIAFA noemde dat België. Maar dat waren een paar clubs uit Wallonië die zich hadden verenigd.
0: En hoe pakte die nieuwe bond het aan? Wat voor activiteiten ontplooiden zij?
1: Ze organiseerden wedstrijden. Want ze hadden best wel grote clubs uit die tijd. Vielen onder die bonden die zich bij die nieuwe bond aansloot. Bijvoorbeeld, je had Slavia Praag. Dat was een van de beste teams van Europa. Vasteland van Europa op dat moment. Die viel onder Bohemen. Spanje had toen heel veel kleine bondjes. En een van de bonden die zich bij die nieuwe, of de tegenhanger van de FIFA aansloot, die had Barcelona als lid. Dus om dat soort grote clubs, die vielen onder die nieuwe bond en die gingen tegen elkaar voetballen.
0: En wat vond de FIFA er toen van? Want die waren waarschijnlijk niet zo enorm rijk of machtig zoals ze nu zijn. Hoe keek de FIFA toen aan tegen deze nieuwkomer?
1: Ja, de FIFA moest zichzelf natuurlijk ook nog ontdekken in die beginjaren. Maar ze waren vrij krachtig. Ze begonnen met een boycott van die nieuwe bond. Clubs die onder de FIFA vielen, mochten niet tegen die clubs voetballen. Mm-hmm. Dat is in praktijk makkelijker, denk ik, dan toen de tijd. Dan het zou, of in praktijk moeilijker dan het is. Want de FIFA in 1908 kon je niet, of 1909 had je geen overzicht van welke teams allemaal tegen elkaar voetbalden.
0: Ja.
1: Dat is nu veel makkelijker te ontdekken.
0: Nou, we weten natuurlijk inmiddels dat FIFA heeft gewonnen. Hè? Ja. Ze hebben al heel lang alleen heerschappijen in het wereldvoetbal. Hoe ging het mis met die alternatieve bond, met die tegenhanger?
1: Die Engelse amateurvoetbalbond die heeft uiteindelijk toch een compromis gesloten met de FA. En die zijn daar weer in teruggegaan. In Spanje kwam er uiteindelijk één voetbalbond waar iedereen onder ging vallen. Dus die hadden het ook niet meer nodig. En in Bohemen, die is eigenlijk verzand. En het belangrijkste is denk ik nog wel dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Waardoor het voetbal ook een beetje ophield voor een tijdje. Zeker de organisatie van het voetbal.
0: En toen daarna is de FIFA alleen weer verder gegaan?
1: Ja. Toen is de FIFA, die bond, daar hadden ze geen last meer van.
0: En zijn er in die geschiedenis van de FIFA nog meer momenten geweest dat er andere bonden of andere mensen zeiden van nee, er moet toch een alternatief komen?
1: Nee, maar er zijn wel succesvolle protesten geweest. Bijvoorbeeld in 1964 de Afrikaanse landen hebben toen een heel succesvol protest gehad. Omdat voor het WK van 1966 had de FIFA voor Oceanië, Azië en Afrika één ticket voor het WK. En toen hebben Afrikaanse bonden gezegd, als wij geen vast ticket krijgen, dan spelen wij niet eens een WK-kwalificatie. Voor het WK van 1966 deden ze niet mee. WK 1970, 4 jaar later, kreeg Afrika een vast ticket. Dus er zijn wel succesvolle protesten geweest.
0: En heb je eigenlijk altijd zo'n Infantino-achtige, machtige figuur gehad bij die Wereldvoetbalbond?
1: Ja, na de Tweede Wereldoorlog zeker. En daarvoor was het, de voetbalbond bestond uit elite, dus dat waren sowieso wel machthebbers. Maar vooral wanneer geld steeds belangrijker werd, werd ook macht belangrijker. En dat zie je ook wel Blatter en dan nu Infantino. Maar Avelage ook, de voorgang van Blatter.
0: Dus dat hoort wel echt bij die bond, dat soort types die dan opstaan.
1: Ja, maar misschien omdat het zo mondiaal is, dat het corrupties kijkt altijd wel een beetje om de hoek dan.
0: Ja, en terug naar nu, hè, zou je kunnen voorstellen dat er ook nu een alternatieve wereldvoetbalbond zou kunnen worden opgericht? Is dat nog mogelijk, denk jij?
1: Ja, FIFA heeft heel veel rijkdom. Dus dan stap je wel uit die rijkdom die de FIFA heeft. Die hebben miljarden op de bank staan. En als het succesvol moet zijn, dan denk ik dat er een paar Europese en een paar Zuid-Amerikaanse landen de krachten moeten binden. En dan kan het alleen succesvol zijn.
0: En zie je dat gebeuren? Want ik zie die UEFA is woest.
1: Ja, maar je ziet nu dat de grote landen laten zich leiden door de UEFA. Dus ze hebben niet een persoonlijk statement. Dus ja, je kan het niet inschatten. De enige die de afgelopen jaren echt protest heeft aangetekend tegen de FIFA is Noorwegen. Maar ja, dat is op het wereldvoetbalvlak, de afgelopen WK deed ze het goed, is dat geen grootmacht.
0: We gaan het zien in de toekomst. Dankjewel, Matthijs Snepvangers. Tot zover dit Oog op Vrijdag. Morgen zit hier Koen Verbraak. Goeienacht.

0: Radio 1.
1: OVT, de actualiteit van de geschiedenis. Met deze week een Arnhemse politieknokploeg in de jaren 60.
2: Geweld zo lang mogelijk uitsluiten. Maar als je geweld gebruikt, moet je het goed doen.
1: Een Egyptisch protestlied over Toetanchamon. En in onze serie Oude Woorden, Nieuwe Wereld, de autobiografie van André Blouin, de grande dame van de Afrikaanse onafhankelijkheid. Dat en meer in OVT, zondag van 10 tot 12.
0: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar.

0: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% kort.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege het watertekort. Ook geldt een spoeiverbod voor glastuinbouw, sportvelden en inwoners. In Noord-Brabant is het onttrekkingsverbod uitgebreid. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Ceuta telt 83.000 inwoners en ligt aan de grens met Marokko. Een vrouw van 20 is gisteravond tussen 10 en 10:30 ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De politie zoekt 3 verdachten en roept getuigen op zich te melden. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Egypte ontving een Amerikaanse gastanker. Iran ontkent betrokkenheid en waarschuwt voor verstoring van scheepvaart en energie. De spanningen in de regio blijven hoog. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid onttrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

kijk ik even achterom en sta ik stil bij wat er schuil gaat achter het raam bij het balkon. Alles dat mijn hart zo lief is, waar het allemaal om draait, dat mij het beste zal.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid omtrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.